0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Maar je zingt ze zo weer mee, die lekkere klassiekers uit je speakers in dit geval. Uit de jaren 70, 77 ongeveer, van het album met die helikopter erop. Je weet het misschien nog wel. ABBA met de helikopter. Anne weet het niet waarschijnlijk.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik ga je een fotootje laten zien. Zeg maar zo meteen. Knowing me, knowing you. 5 over 6. En we gaan er weer voor vandaag. Oh. Het is donderdag vandaag.
1: Goedemorgen.
0: Wordt het nou heel warm vandaag of valt het wel mee?
1: Nou, ik zag 25 graden staan. Dus
0: lekker.
1: Het is wel warm, maar ik vond het net nog even fris.
0: Zo.
1: Een graadje of 10 of zo.
0: Ik had het vandaag zelfs, koud wil ik niet zeggen. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, ik lag in de blote bast. Ja, sorry even voor een beeldvorming. maar ik lag in de blote bast. Ik werd wakker. Ik dacht, het is koud in de slaapkamer.
1: Ja, ik vond het wel even lekker stiekem in vergelijking met die nacht ervoor. Dat vond ik echt warm.
0: Ja, heel goed.
1: Dat is een verademing.
0: Maar als we vandaag weer naar 25 graden gaan, dan gaan we het van het idee koelkast gaan we naar flink in de zon.
1: We schommelen weer alle kanten op. Ben benieuwd wat Gita erover te zeggen heeft.
0: Zo, Rita Spannenburg, voelen we flink aan de tand over het weer van vandaag en de komende dagen. En natuurlijk diverse onderwerpen in Utrecht is wakker.
1: Ja.
0: Dus blijf lekker luisteren.
1: We gaan er weer voor.
0: Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Hier zijn de Jacksons. En de

0: Love Is All van Roger Glover. En Guests niet te vergeten, die horen erbij. Of Roger Glover en Friends, dat werd ook wel gezegd. Maar in mijn beleving, en het is ook zo, want ik heb het nagekeken net, is het echt Roger Glover en Guests. En het leuke was dat ik op de basisschool zat. Ik denk dat ik een jaar of 10 of 11 was. Ik moet even denken.
1: Ja.
0: 5e klas. Wij gingen vroeger tot klas 6. En daarna werd het klas 8. Want de kleuterschool, dat werd gevoegd bij de basisschool. Mm-hmm. Dus ik was 11.

0: Hij kwam op tv, er waren niet echt popprogramma's. Ja, Top Op had je vroeger, Afro's Top Op.
1: Dat is echt wel wat, ja.
0: Dus ja, ik heb altijd als ik dit nummer hoor, denk ik... oh ja, dat is mijn beleving dat ik in de klas zat. En waarom zat ik in de klas? Ja, omdat de meester, het was meester Hans Tam... die had een poster van die kikker, van die video. En dat associeerde ik natuurlijk.
1: Wat leuk. Het is toch mooi dat er zo'n herinnering opkomt als je een lied hoort.
0: Hoe zeg je? Nou, trek je het nog? Niet?
1: Ja, gezellig, ik wil meer. Ja, leuk. Nee, alleen maar leuk.
0: Zullen bovenkomen, maar eerst gaan we het hebben over iets heel anders in Utrecht is wakker.
1: Ja, we stellen je vandaag een vraag weer. Dus we willen graag weten wat je daarvan vindt. En dan kun je reageren in de app of op Facebook. En die vraag vandaag is, kunnen jouw huisdieren goed tegen de hitte? Ja, en wat doe je om je hond, je kat, je knaagdier, dus je konijn of zo, een cavia of een vogel, dat kan ook, zo koel mogelijk te houden? Ja, we zijn benieuwd, want vanmiddag bij Aart in Utrecht komt thuis, geeft dierenarts Martijntje van de Vier van Hussen tips. Ja, dus hoe je je huisdier koel kunt houden.
0: Ja.
1: Weet je dat wel eens goed toen je een hond had? Want je had een hond, hè?
0: Ja, maar die zocht er zelf al de koelte op. Maar ik begrijp waar je heen wilt. Je hebt ook van die ice packs, zeg maar, die koelpacks die je dan... op de grond kunt leggen waar een hond op gaat liggen.
1: Ging hij daarop liggen?
0: Oh, die honden die wij hadden, zeg maar, die gingen nergens op liggen. Die gingen gewoon onder de tafel. Maar stenen vloer, dat scheelt ook een heleboel natuurlijk.
1: Ja, dus,
0: maar die heb je wel. Dus als mensen op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar Spanje of Frankrijk... dan nemen ze zo'n coolpack, noem ik het maar even mee. Mm. Dan kan de hond daarop liggen. Een kleedje als het ware. Dat is best slim.
1: Ik ken een vriend van mij, die had een Bernesenne en die hadden zo'n ijs... halsband voor die
0: hond. Ja, dat is er ook, ja.
1: Ontzettend dikke vacht natuurlijk. Oh, wat had het beestje het zwaar in de zomer.
0: Ja.
1: Dus die had zo'n ice pack en lekker koud water waar die uit kon drinken en zo. Nou, dat zijn wel, geloof ik wel wat goede tips.
0: En Bernesenne, die kan wel een kilo of 30, van 40 volgens mij worden of zo. Hè?
1: Die was zo zwaar en zo groot en behaard, maar super lief. Die was echt helemaal niet
0: te die?
1: Senna.
0: Senna. Senna, kom maar even op schoot zitten.
1: Sennaatje.
0: Senna, kom maar op schoot. 50 kilo of zo.
1: Dat is geen tje meer hoor. Dat is gewoon een flinke wolf bijna.
0: Oké, we terug naar de vraag nog eventjes.
1: Ja, kunnen je huisdieren goed tegen de hitte? En wat doe jij om je huisdiertje, of dier, zo koel mogelijk te houden?
0: Je huisdiertje. Ja,
1: laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zometeen Bobby Bloem. Zomerse muziek onderweg in Utrecht is wakker. En eerst Ilse de Lange. Dit is een nieuwe Evergreen. Dat is wel gek, Evergreen. En Evergreen is oud eigenlijk, maar...
1: Ja, een nieuwe Evergreen.
0: Zo is dat. 14 voor half 7.

0: beloofd hij een zomersnummer. Nou, dat was deze dan van Bobby Bloom, Montego Bay. Montego Bay, dat klinkt wel lekker. Ben je er wel eens geweest? Nee, hè, denk ik. Kan me niet voorstellen, Alan. Anders had je wel lopen springen van hey, Montego Bay. Daar ben ik vorige week nog geweest. Ja, maar niet...
1: Moet ik zo even vertellen, ik weet niet eens waar het ligt.
0: Ga maar zo allemaal nakijken. Nou, ergens op de wereld in elk geval. Ja. Zo, ik heb de kranten voor me. We hebben een probleem. Dat wil zeggen eigenlijk niet, maar hij is niet bezorgd.
1: De Telegraaf.
0: De Telegraaf zit
1: ja,
0: er niet
1: die
0: bij.
1: Die ontbreekt, dus dat is jammer.
0: Hoe dan?
1: Weet
0: dan? Hoe dan?
1: Weet niet waarom, maar het kan gebeuren.
0: Zit er niet bij. We gaan even naar de voorkanten van de andere kranten. En dat zijn er vier in getal. Trouw en NRC heb ik. En dan heb jij het Algemeen Dagblad en de Volkskrant.
1: De Volkskrant, zeker.
0: Missen. Zal ik even beginnen? Nee, begin jij maar even.
1: Mag ik even beginnen met de Volkskrant?
0: Zeker.
1: Ik heb een grote foto op de voorkant. Ja, van de frontlinie in Oekraïne. Oekraïners durven optimistisch te zijn. Ja, kort geleden nog werd gevreesd dat de Oekraïnse verdedigingslinies zouden instorten. Maar nu klinken voor het eerst in jaren positieve geluiden. Wat is er veranderd? We zijn niet alles perfect gaan doen. Het is eerder dat de slagkracht van de Russen aan het afnemen is. Nou, dat erover. En dan een stuk over Sonny Rollins. Hij had de allermooiste toon die ooit op een tenorsax is geblazen. Hij was de laatste jazzgigant van zijn generatie. Dus daar een mooi stuk over ook in de krant.
0: Terwijl die echt al een flink aantal dagen geleden, ik geloof 4 dagen geleden, overleden is. Ik zag daar gisteren inderdaad ook nog in een stuk over. Ik weet niet welke krant dat was. Oh, dat zijn de collega's die in de lol is. Terwijl wij het hebben over de dood van deze man. Oh. Maar goed, dat kan niet anders. Maar elke dag, dat wil ik zeggen, schrijven kranten er wel over. Het is echt een grootheid geweest.
1: Ja, het is een mooie artikel. En met een hele mooie zwart-wit foto erbij trouwens. Al spelend op de tenorsax. Mooi.
0: Dan naar de voorkant van NRC vanmorgen, waar optimisme zonder vergezichten de kop is. Het gaat over een geopolitieke situatie. Ja, premier Jette die verdedigt op een veiligheidsconferentie voor jongeren de NAVO als hoeksteen van de Europese veiligheid. Een flink verhaal. Ik kan daar een kort en krachtig betoog over houden. Het was een frisse affiche. De jongste premier uit de Nederlandse geschiedenis op een veiligheidsconferentie van en voor Next Generation. Georganiseerd door de Atlantische Commissie, in samenwerking met het instituut Klingendaal en de Universiteit van Leiden. Inhoudelijk kan ik er verder niet op ingaan, maar in elk geval is het een groot artikel waarmee NRC uitpakt op pagina 1.
1: Goed, ik zag gisteren ook nog een video voorbij komen van Rob Jetten die meedeed aan een valpreventieworkshop.
0: Oh, ja. En? Is het gelukt? Is hij gevallen of niet?
1: Ja, nou, hij zei dat hij er veel aan had gehad en dat hij het ook kon voorstellen dat andere mensen er ook veel aan hebben. Maar het was wel een leuke video eigenlijk.
0: Maar gewoon dat je aan het wandelen bent en valt of zo, of niet?
1: Nee, het was zeg maar binnen en ze stonden in een kring. Dus ze gingen oefeningen doen, op- en afstappen van een stoel bijvoorbeeld. Of een gekke schijnbeweging zo oefenen. Ja, ja. Dus het was ook een beetje een soort spiertraining.
0: Oh ja, want ik zit er denk ik vol. Ik denk, nou, dat is niet voor, Rob Jetten qua leeftijd of zo. Denk ik dan. Meer iets voor iemand die wat moeilijker ter been raakt. Of als je wat ouder wordt. Je moet toch opletten.
1: Ja, ik denk dat de premier even een kijkje wilde nemen.
0: Ja.
1: Nou goed, gaan we naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die pakken uit met cosmetica gebruik. Dat neemt toe onder tieners en dat leidt tot huidproblemen. Dermatologen die slaan alarm. Ja, die influencers die zijn geen specialisten. Ja, door influencers op social media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen. Ja, veel producten zijn compleet overbodig. Zeker voor de jonge huid. Nou, ik herken dit. Ik ken zusjes en vriendinnen van die heel veel serums gebruiken. Of setting spray. Of allemaal producten dat je denkt, waarom gebruik je dit in godsnaam?
0: Je bedoelt dat het niet goed is voor je huid?
1: Ja, het verstopt de poriën alleen maar. Hoe meer skincare, hoe meer het ook schade kan toedoen. Hè? Dus
0: Maar smeren jonge vrouwen, jonge mannen misschien ook wel, smeren ze veel op hun gezicht of op hun huid dan?
1: Ik denk echt meer dan vroeger. Ja, ik denk echt dat door die social media en die ads en zo, en alles wat wordt gepromoot en wat je dan ziet wat er mooi uitziet. Korean skincare uit Korea is ook heel populair. Collageen tabletten, nou echt houd op. Er is
0: het is niet gezond dus ook.
1: Nee, ik denk dat het ook veel te veel is. Dus ik ben benieuwd naar dit artikel. Ga ik ze meteen even uitgebreid lezen.
0: Snap je?
1: En de dermatoloog natuurlijk die alarm slaan.
0: Ja. En nog eventjes voor het grote verhaal van Trouw op pagina 1. Het aantal mensen zonder papieren wordt zwaar onderschat. De onderzoeksmethode die in Nederland wordt gebruikt om het aantal ongedocumenteerden te tellen, dat zorgt voor een flinke onderschatting van hun aantal. Niemand weet namelijk precies hoeveel zogenoemde ongedocumenteerden Nederland heeft. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat de bestaande schattingen in elk geval niet kloppen. Betere berekeningen leiden tot veel hogere cijfers. Dus er zijn veel meer mensen die ongedocumenteerd hier bij ons verblijven.
1: Och.
0: 6:03. Zometeen eens even een update. Ofwel voor de eerst even horen wat Greta Spallenburg te melden heeft. Ze heeft al een fax gestuurd.
1: Kijk.
0: Soms komt het met een rooksignaal hier naartoe. Dan denk ik, maar dit is het fax, dus dat is goed. En eerst wil ik even de gitaar pakken. Denk je om je oren?
1: Oh jee.

0: Tina Turner en Eros Ramazzotti. En Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Het weer, kort maar krachtig en zometeen uitgebreid van Grita. Vandaag ook weer volop zomerweer in Midden-Nederland. Veel ruimte voor de zon en bij weinig wind komt er vanmiddag de middagtemperatuur tevoorschijn van zo'n 25 graden.
1: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl. Yes!
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelinie.nl.
6: Utrecht is wakker met Bob van

0: Madonna en Into the Groove uit het jaar 1985. Utrecht is wakker, een hele goede morgen als je er net was bij bent. Heb je toch al wat gemist? Maar er is nog veel wat we in petto hebben voor je. In de richting van 9 uur, nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. En de stem van Robert-Jan Boy heeft nog niemand gehoord vandaag, denk ik.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Wij al wel.
1: Ja, hey, goed, dat
0: je
1: is
0: hier,
1: alweer.
0: Goed dat je hier weer zit op de scheidsrechterstoel, zeg ik dan maar.
2: Zit op een zetel.
1: Ja, het is een stoel die wel moeilijk naar beneden kan. Ja, dat
0: ja, niet volgens mij.
1: Is wel vaker te sprake gekomen volgens mij, maar je gaat niet naar beneden. Het is een soort
0: zetel. Misschien maar goed. Ben je te licht gewoon ook. Je gaat
1: nou, dat denk ik niet. Maar nee. Ik heb al
2: zei jij nou, zal ik er eens op gaan zitten?
0: Zal ik er eens op gaan zitten dan? Want dat scheelt toch een kilootje of...
1: Nou ja, dat mijn buik kan schelen, maar dat kun je zo meteen even doen. Dan heb ik jouw presentatie.
0: Ja, ja. Ja, dat is goed. Oh, dan gaan wisselen we zo even. Maar we hebben alle twee streepjes over hem aan, valt mij nu op.
2: Oh, dat vind ik gezellig. Vind ik leuk.
1: Ja, waar gaat dit streepje? Ik heb,
0: zie je dat?
1: Het is er bij helemaal niet opgevallen, niet te geloven.
2: Ja, maar ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Het rare is alleen, als ik naar mijn overhemd kijk en naar jouw overhemd, dus alsof ik hem te bleek heb gewassen of zo.
1: Ja, maar mislukt in de was.
2: Ik wist niet dat we ons werkuniform aan gingen trekken vandaag. Ja. Ik heb mijn uniform thuis gelaten nu.
0: Ja, maar... ja, het is een uniform.
1: Ik weet het, je ziet het wel vaker, die streepjes, blauw, wit, streepje. Ja, ik weet niet wat het is. Ik let er eigenlijk nooit op. Ik heb het gewoon achterloos gekocht.
0: Heb je ze wel eens geteld?
1: En ineens denk je, Heverrecht, die heeft er ook een aan. Maar goed, ik weet niet hoe dat kan.
0: Je hebt ook een spijkerbroek aan. We zijn echt in...
1: Hoe ver gaan wij vandaag eigenlijk?
2: Ja, zo'n kledingwinkel.
0: Nou, over vandaag gesproken. Ik wil zo van je horen, we allemaal natuurlijk, wat je vandaag gaat doen. Maar ik wil even vooruitblikken, want je gaat volgende week natuurlijk naar Frankrijk. Sterker nog, je geeft acte de présence bij de Alpe d'Huez.
1: Jazeker, daar ga ik zaterdag naartoe.
0: Ja.
1: Om verslag te doen. De actie voor het goede doel. De Alpe d'Huez wordt beklommen.
0: Mm-hmm.
1: De berg in de Franse Alpen uiteraard, die dit jaar trouwens ook in de Tour zit. Op 24 juli, even hier uit mijn hoofd. En mensen gaan fietsen, mensen gaan lopen, zoveel mogelijk die berg op. Mm-hmm. En tevens geld inzamelen, dat hebben ze al gedaan.
0: Ja, voor het goede doel, het KBF, kankerbestrijding.
1: Inderdaad, ja. En dit is de 20e keer dat de actie wordt gehouden.
2: Ja, zo is
1: in de loop van die 20 jaar is wel 245 miljoen opgehaald. Dus dat is niet een bepaald gering bedrag. Dus het is eigenlijk een van de grootste acties voor de kankerbestrijding van Nederland.
0: En we zeggen Frankrijk, maar het is een Nederlands initiatief, hè?
1: Jazeker, ja. Absoluut. Dat is 20 jaar in Nederland begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met Koen van Veenendaal. En zijn maat Peter Kaptein, even uit mijn hoofd. 2006 zeiden ze, ja jongens, laten we dat eens een keer gaan beklimmen. Zoveel mogelijk, hier 6 keer voor het goede doel. Nou, dat is steeds en steeds groter en groter geworden.
0: En daarmee is de Alpe d'Huez, want zo heet de berg, is Alpe d'Huez geworden. Omdat ze 6 keer naar boven...
1: 6 keer, dat is de oorspronkelijke doel. Ja. Dus 6 keer omhoog, of meerdere keren.
2: Oh.
1: En dat is in de loop der jaren is wat veranderd. Want 1 keer is ook goed, of 2 keer, 3 keer. Wat het is lopen.
0: Ik heb een prestatie van je welste natuurlijk ook.
1: Ja, het is natuurlijk een hele steile berg met die 21 haarspeldbochten. Ook een hele beroemde col natuurlijk, met een gigantisch wielerverleden.
0: Ja.
1: In iedere bocht staan de namen van de winnaars. Om er even wat te doen. Maar goed, dat kunnen we behoorlijk gaan we allemaal meemaken.
0: Ja,
1: vanaf maandag.
0: Jij gaat er bijna jaarlijks heen. Ja, precies. Want je volgt dus mensen uit de provincie. En initiatieven die hier vandaan vanuit Midden-Nederland gedaan worden. Dus.
1: Ja, en het is een breed vlak. Dus ik ga onder meer mensen van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein volgen. Die over wat meer kunnen vertellen over waar het geld voor nodig is.
0: Mm-hmm.
1: Want die werken echt in de praktijk.
0: Ja.
1: Met kankerpatiënten. En ze fietsen en lopen dus zelf ook mee. En ik ga iemand volgen die in de catering zit. Die onder meer patat aan het bakken is. En daar op poëtische wijze kan vertellen. Dat eigenlijk ook al jarenlang doet. Uh-huh. Dus op de top gaat hij dat straks doen. Tijdens de koersdag, zoals het heet, op donderdag.
0: Ja. Uh-huh.
1: En iemand die 66 wordt. Op donderdag 4 juni.
0: Dus vandaag over een week.
1: Wanneer de prestatie daar moet zijn. Nee, die wil 6 keer omhoog.
2: Oh.
1: Dus dat gaan we ook van nabij volgen.
0: Ja.
1: Zijn groep gaan we nader beschouwen.
0: En dat betekent dat we dagelijks met jou contact hebben volgende week vanuit Frankrijk aan de voet. Of misschien wel halverwege of ergens aan de top van de Alpe d'Huez.
1: Ja, dat moeten we even kijken. Dan gaan we allemaal testen, ook wat verbindingen betreft natuurlijk. Maar de bedoeling is inderdaad van zowel in het dal als op de top dat we daar vandaan komen.
0: Nou... Vanaf volgende week, maandag dus, live bij ons op de zender vanuit Frankrijk.
1: Ja, zeker.
0: Alpe d'Huez, alle aandacht daarvoor. Hey, en vandaag, wat ga je voor ons vandaag betekenen?
1: Ja, vandaag gaat het over de noodopvang die gistermiddag is geopend in Soest. We weten het, Ter Apel, als je dat zegt. Dan, schijnende mensonterende situaties zijn er aan de gang. Omdat er geen plek meer is. En telkens dreigt weer dat mensen, vluchtelingen, buiten moeten slapen. En op het laatste nippertje wordt er dan opvang geregeld. Dan de volgende dag is misschien weer elders een noodopvang. Mm-hmm. Ja, en al diverse keren is natuurlijk bijna de smeekbede daar geweest vanuit het Rijk. En ook bijvoorbeeld de provincie Groningen om aan gemeenten van jongens, open noodopvang. Zodat de mensen in ieder geval een dak hebben.
0: Ja.
1: De gemeente Soest heeft daaraan gehoor gegeven. Er worden 88 vluchtelingen opgevangen vanaf gistermiddag en vandaag. En ik ga daar kijken bij die noodopvang.
0: Wat goed, om te kijken hoe het daar gaat dan inderdaad.
1: Ja, precies. En wat er verder daar gaat gebeuren. Ze blijven minimaal een jaar. En er zullen ongetwijfeld diverse activiteiten zijn om de mensen zoveel mogelijk in de samenleving op te laten gaan.
2: Hard nodig, hè? Want de helft van de Utrechtse gemeente vangt nog steeds geen asielzoekers op.
1: Dat klopt inderdaad. En dat is eigenlijk een hele rare zaak. Als we dat alle objectiviteit stellen. Want ja, als we naar René Paas van Groningen beluisteren, die zegt, jongens, er is een brand aan de gang. Er moet gewoon geblust worden.
2: Ja.
1: En dus los van de spreidingswet, die is uiteraard ook nodig. Ja. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat in bijna een van de rijkste landen mensen zo, zeg maar, in nood zitten.
0: Nee.
1: Die niet een behoorlijke stabiel dak boven hun hoofd hebben.
0: Ja.
1: Kortom, neem je verantwoordelijkheid, is dan de oproep.
0: Precies, en er zijn, wat Anna ook zegt, inderdaad de helft van de Utrechtse gemeenten die dat niet doen.
1: Ja.
0: En vorige week had ik nog in de uitzending burgemeester Jos Veulich van de gemeente Vijfheerenlanden. Die pleit ook wel echt voor mensen, dit moet echt, dit kan niet, het moet echt gaan gebeuren. Doe wat, inderdaad.
1: Ja, doe wat. En laat je niet intimideren door de extreemrechtse relschoppers. Want dat is maar een heel klein groepje. Ik denk dat het merendeel van de mensen dat ziet zitten. En barmhartigheid wil tonen. Ja. Absoluut. Ja.
0: Op naar Soest, zeg ik dan, want het is inmiddels al bijna 7:15.
1: Kwart voor zeven, Bob.
0: 6:44, ja. En een beetje.
2: Haast toch.
0: Tot zometeen, na 7:00.
1: Oké,
0: tot
1: ziens.
0: Radio M Utrecht. Het weer voor Midden-Nederland hoor je zometeen. Eerst Marco.

0: Utrecht is wakker. Weerbericht. Radio M Utrecht. Het is tijd voor het weer met Grita Spannenberg. Goedemorgen, Grita.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het in de weerkamer qua temperatuur? Want wij hebben het gehad over een afkoeling. Wij hebben het zelfs los van elkaar, hè? Begrijp me even goed. Mm-hmm. We hebben Anne en ik het heel koud gehad vannacht.
2: Klopt, ja.
1: Buiten of binnen?
0: Binnen.
1: Binnen, ja, in bed. Ja.
0: In bed, de slaapkamer was heerlijk afgekoeld, zeg maar.
1: Lekker!
0: Ja, zeker wel goed eigenlijk. Ja,
1: dus nu is het nog echt wel warm eigenlijk.
0: Oh,
1: maar
0: ja?
1: Buiten is het is wel lekker fris nu, hoor. Als je met een korte broek op de fiets zit, bij nu 10 graden, is dat een fijn gevoel eigenlijk.
0: Zo?
1: Ja.
0: 10 graden, ja, is toch wel weer een flinke duikeling die de temperatuur heeft gemaakt. Alhoewel, gisteren
1: zeker
0: is het natuurlijk niet super heet geworden, hè, midden
1: in
0: Nederland.
1: Dat scheelde. We hadden een graad of 23. Mm-hmm. Eigenlijk best wel comfortabele warmte. Alhoewel je natuurlijk wel voelt dat de zon, ja, die doet het eigenlijk. En de schaduw is dan eigenlijk best wel lekker.
0: Ja. Oké, 10 graden, ja, is de basistemperatuur op dit moment. Ja. Zo ongeveer in Midden-Nederland. Misschien wel wat verschilletjes. Maar we gaan uiteindelijk toch weer klimmen. 15 graden meer dan die 10.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja, de zomerse warmte van 25 graden is weer in zicht. Het is blakend zonnig. De zon die komt inmiddels al op. Nou, voor de klok van 5:30. Hè. Dus ja, dat is altijd het lastige slapen in deze fase van de zomer.
0: Ja.
1: Dat het natuurlijk heel lang licht blijft 's avonds. En 's ochtends alweer heel vroeg licht is. Dus het is ook makkelijk om heel vroeg eigenlijk alweer wakker te worden,
0: ja,
1: door de zon.
0: Ja, ik had het gisteravond ook, hè. Ik haak er even op in. Ik was even bezig en op een gegeven moment dacht ik, nou, kijk, ik ga nog dit doen en dat doen, ik weet niet meer wat. Maar het was 10:50 inderdaad in de avond.
1: Ja, super.
0: Ik dacht, ja, ik wil
1: super,
0: eigenlijk wel even de badkamer in en dan ga ik naar mijn bed toe. Want ja, je hebt inderdaad
1: het niet door, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, ja, het is gewoon, dat vind ik wel lastig in de zomer met onze vroege opstaande werk, zeg maar. Is dat wel een beetje lastig, omdat je... Ik kom gewoon heel slecht in slaap, omdat je zoveel zonlicht krijg je binnen. En als je dan inderdaad denkt om 10:30, nou, moet ik toch wel naar bed, dan gebeurt er bij mij nog niks.
0: Moet je voorstellen dat je in Scandinavië woont, dat je heel hoog zit bij die zon, dat de zon,
1: ja,
0: hè, dat de zon eigenlijk niet ondergaat. Of,
1: ja, dan
0: of
1: blijft het
0: opkomt.
1: Blijft het maar licht.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk gaat de zon bij ons ook pas maar heel klein beetje onder de noordelijke horizon. Je kunt het zelf ook zien, hè. Want in de winter bijvoorbeeld, midden in de winter, komt de zon op in het zuidoosten. Gaat onder in het zuidwesten.
0: Ja.
1: Gangbaar in het jaar komt hij om in het oosten. Gaat onder in het westen. Maar inmiddels komt hij op in het noordoosten. Zo richting de hoogzomer, richting de 21ste juni. En gaat hij onder in het noordwesten. Dus hij heeft maar een heel klein stukje dat hij onder de noordelijke horizon verdwijnt. Ja, in Scandinavië verdwijnt hij dus gewoon niet.
0: Nee.
1: Poeh. Klein lesje astronomie lijkt het wel. Maar ik vind dat fascinerend, want elke dag komt de zon op een ander plekje op. En hij komt ook wat hoger boven de horizon nog steeds.
0: Vinden we wel fijn, hoor, zo'n les soms morgens van juffrouw Spannenburg.
2: Ik vind het ook zo bizar dat dan op de andere kant van de wereld een heel ander seizoen is.
0: Ja.
2: Dus Australië heeft dan zomer en hebben wij winter.
0: Ja, zeker, ja.
2: Kan dat nou?
1: En het is ook heel maf, omdat ik ben een keer in Australië geweest een jaartje. En dan ga je ergens in de schaduw zitten. En in Nederland weet je, als ik hier zit, heb ik het langste de schaduw. Maar daar gaat die andersom, hè. Dus dan komt de zon van de andere kant.
0: Ja, gek is dat, hè. Ja.
1: Dat is een heel raar gevoel. Ben je niet gewend.
0: Ja, natuurlijk, nee. Ja. En daar gaan ze de meteorologische herfst
1: winter
0: in, natuurlijk. Winter in, natuurlijk.
1: Ja, de winter komt daar aan. Ja,
2: zo raar.
0: Ja. Maar goed, ik ken mensen die in Cairns wonen in Northern Queensland en in Brisbane. En daar is het met kerst is het ook natuurlijk nog 25 graden.
1: Ja,
0: dan zitten ze in de winter.
1: Heel raar. Dan er hangen wel, tenminste wat ik weet vanuit Melbourne en Sydney, er hangen wel kerstmannen en zo. Maar buiten is het 25, 30 graden.
0: Ja.
1: Ja. Het is een beetje een soort mindfuck is dat.
0: Ik was een paar jaar geleden eind november op Curaçao en dan kwam Sinterklaas langs.
1: Niet in de sneeuw, hè?
0: En het was hartstikke warm. Ja, precies, ja. Maar er stond ook wel een kerstboom bijvoorbeeld. Begin december was dat inderdaad, ja.
1: Het is toch, ja.
0: Dan is het 30 graden of zo. Ja.
1: Ja.
0: Wij wijken weer helemaal af van het verhaal, juffrouw Spannenburg.
1: Zondag vandaag 25 graden en morgen een klamme dag met 29 of 30 graden. Die dag die lijkt een beetje op de dag van dinsdag.
0: Ja,
1: een hele kleine kans voor ons op een bui. Ik denk het niet. Het zal meer voor Brabant, Limburg en Gelderland zijn. Zo'n onweersbui hebben we eigenlijk wel nodig, een beetje verkoeling. En het weekend zien we dan zaterdag 25 graden, zondag 22 graden. En langzaam schuifelen we naar een wisselvallig weekje.
0: Ja, want er komt wel vochtigheid aan, dus misschien na het weekend. Maar in het weekend toch ook al, denk ik, zondag misschien al.
1: Ja,
0: kans op buien?
1: Wel. Zondag wel. Ja, zondag kunnen er een paar buien vallen. Maar zaterdag waarschijnlijk niet. Het begint eigenlijk allemaal echt in Zuid-Nederland. Brabant, Limburg, die zijn als eerste aan de beurt voor onweersbuien. Daar wordt het morgen ook het heetst.
0: Ja. Zal ik dan een zonnig plaatje draaien of iets met een herfst-winter karakter? Wat denk je?
1: Doe me iets zonnigs.
0: Ja, ja, vind ik wel lekker. Sunny afternoon van de Kings, want dat wordt het vandaag natuurlijk.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Griet, tot over een klein uurtje. Spreken
1: tot
0: we
1: zo.
0: Weer heel uitgebreid. Tot zo. Hoi. Utrecht is wakker. Radio Web Utrecht. 6 minuten voor 7 uur. Herinnert u zich deze nog?
3: Dat is

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
7: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
6: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
8: I feel fantastic!
6: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
9: En verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland zo meteen. Eerst even tijd voor Eva de Boer. Goedemorgen Eva.
10: Ja, goedemorgen.
9: Met het nieuws uit de regio in het kort en om 7:30 uitgebreid bij ons op de zender.
10: Zeker. Burenruzies die worden steeds complexer en lopen ook vaker uit de hand. Dat is een landelijk beeld, maar volgens buurtbemiddelaars in de provincie Utrecht zitten de emoties hier ook vaak hoog. Veel voorkomende ruzies gaan over lawaai, verkeerd geparkeerde auto's of bijvoorbeeld een heg die gesnoeid moet worden. Het flexibel cameratoezicht in 3 gebieden in Maarssenbroek wordt met 1 jaar verlengd. Ze werden 1 jaar geleden neergezet om overlast door groepen jongeren tegen te gaan. En hoewel die overlast op sommige plekken is afgenomen, is dat niet overal zo. En het aantal klachten over de eindexamens is dit jaar flink gestegen. Dat zegt het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAKS. Ook vanuit de provincie Utrecht, want hier zijn ruim 26.000 klachten ingediend. Meer regionieuws straks om 7:30.
9: En tot zometeen dan weer, dankjewel voor nu. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is maar 1 file, maar ik meld hem wel. A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond heb je 10 minuten vertraging.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Het eerste uur Utrecht is wakker. Dat heb je achter de kiezen. En gezellig dat je er al was om 6 uur. En misschien iets later, maar nu hebben we een tweede uur te pakken. Met nieuws, weer, verkeer en natuurlijk diverse onderwerpen. Maar laten we eerst even, als live zometeen Robert-Jan Boy op de zender is, alvast even horen, Robert-Jan, in dit uur, waar je naartoe gaat.
19: Ja, goedemorgen. Ik ben onderweg naar Soest. Daar is gistermiddag de noodopvang geopend. We kennen het schrijnende verhaal van Ter Apel, waar de nood hoog is. Als het gaat om mensen die altijd niet bijna buiten moeten slapen. Er steeds van noodopvang naar noodopvang gaan. Nou, Soes opent er vandaag heen. Minimaal een jaar. En wij gaan de pols op te nemen.
9: Zometeen na 19:30 uitgebreid hierover meer. Robert-Jan, dankjewel. Goede reis naar Soes dus. Nadir Ben Ali uit Woerden is 17 jaar. En hij gaat iets doen wat niet de 17-jarige man of jonge doet.
20: Ja, hij gaat de lokale politiek in Woerden. Hij wordt commissielid vanavond, wordt hij benoemd. We zijn benieuwd, waarom wil hij dit op die leeftijd?
9: We zijn benieuwd, dus we gaan hem even bellen zometeen.
20: Ja, dat horen. Ja.
9: Lijkt me prima. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met 25 graden in het vooruitzicht. Nou ja, dan moet je zonnige muziek laten horen, dachten wij.
20: Wat vrolijk dit.

0: happiness. En dat is een vrolijk nummer. Ja, dat spreekt het woord ook uit natuurlijk. Happiness, de vrolijkheid en ja, geluk ook in dit geval. 12 over 7, 13 over 7. De klok gaat ietsje verder alweer. De Pointer Sisters achter ons latend. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Ja, 17 jaar is hij en nu al gaat hij de politiek in. Het gaat om Nadir Ben Ali. De jonge woordenaar wordt vanavond benoemd tot commissielid voor de gemeenteraad van Woerden. Waarom wil hij dit? En wat is zijn missie? We spreken hem hier in Utrecht is wakker. Goedemorgen, Nadir.
2: Goedemorgen.
1: Ben je een beetje klaar voor vanavond?
2: Ja, zeker weten. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik kijk er natuurlijk al best lang uit naar dit bijzondere moment. Dus ja, de gezonde spanning is er wel aanwezig. Maar ik ben er wel echt helemaal klaar voor.
1: Ja, hoe ziet het eruit vanavond, die benoeming?
2: Normaal gesproken wordt een commissielid voor de vergadering benoemd. Uh-huh. Maar omdat eerst de verordening nog moet worden aangenomen, wordt dit als laatste stuk in de raad aangenomen. Dus op agenda punt 18. En dat is dus helemaal aan het eind van de vergadering. Dus ik weet ook niet precies hoe laat het gebeurt, maar het gaat wel gebeuren vandaag.
1: Okay, je weet dat het staat te gebeuren. Ja, en commissielid word je dus namens de partij Progressief Woerden. Wat ga je dan precies doen voor de mensen in Woerden?
2: Ja, als commissielid ga ik eigenlijk meedraaien met politieke avonden. Dat zijn gewoon commissievergaderingen, dus niet zelf raadsvergadering. Uh-huh. Ik mag dan meepraten over plannen en onderwerpen. Die worden dan eigenlijk voorbereid voordat ze als hamerstuk naar de raad gaan.
1: Yeah.
2: Zelf ligt mijn focus echt om de stem van de jongeren en de inwoners direct te laten horen in het gemeentehuis. En de abstracte politiek concreet te maken.
0: Ja. En je keuze om de politiek in te gaan, Nadir, ik vraag me dat af. Je bent

0: En ja, zelf geloof ik ook als je wilt dat er iets verandert, dat je er, of dat er meer naar jongeren wordt geluisterd, dat je zelf ook de stappen moet zetten om mee te doen. En juist omdat de besluiten van vandaag invloed hebben op onze toekomst, vind ik het belangrijk dat er iemand van mijn generatie aan de tafel zit. Dus dat wij ook meer inbreng hebben om de dingen die worden besloten over ons.
1: Ja, en je leeftijdsgenoten, mensen om je heen, hoe reageren ze op het feit dat jij de politiek in bent gegaan?
0: Die vinden het eigenlijk best wel cool. Ze zijn ook wel verbaasd. Want het kan best wel snel gaan in de politieke wereld. En ja, maar tot nu toe heb ik alleen maar positieve geluiden gehoord. Dus dat is ook wel fijn.
2: Ja. Oh ja, het
1: niks ligt je in de weg, dus zeg maar. Je gaat het echt doen, hè?
0: Ja.
2: Oh, goed. Het is niet dat je vrienden vragen van hey, waarom kom je niet naar buiten? Of hey, waarom ben je niet bij de voetbal of iets dergelijks? Dat je als je avond hebt of zo.
0: Ja, eigenlijk weet ik wel dat ik dan avond heb, maar ik ben best wel actief eigenlijk ook. Dus vrienden zien me ook wel vaak.
2: Ja, nou goed. Hey, want 4 op de 10 jongeren voelt zich door geen enkele politieke partij gehoord, vanwege meestal een gebrek aan lange termijnvisie, vonden respondenten van een onderzoek, van onder andere één vandaag. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie jij dat graag voor je, dat dit verandert?
0: Ja, dat 4 op de 10 jongeren vaak zich niet gehoord voelen. Mm-hmm. Dat herken ik helaas wel. Politiek voelt natuurlijk voor jongeren vaak ver weg of te veel gericht op de korte termijn. Wat ik vind dat moet veranderen is de aanpak. We moeten niet over jongeren praten, maar meer met hen. Door zelf deze stap te zetten, hoop ik de drempel voor anderen te verlagen en te laten zien dat onze stem er wel degelijk toe doet.
2: Ja, hoe wil je dat gaan doen? Direct gesprek met jongeren aangaan over onderwerpen voor Woerden?
0: Zelf zit ik ook bij het jongerennetwerk van Woerden. Mm-hmm. Hier komen verschillende jongeren bijeen en praten over problemen die hem dwars liggen. Ik zelf probeer dan ook met hun gesprek aan te gaan en hun problemen mee te nemen naar mij. Eigenlijk naar de commissie waar ik dan bij zit.
2: Ja.
0: Of naar andere fractiegenoten en hun vertellen wat de problemen precies zijn van de jongeren.
1: En wat voor problemen praat je over bijvoorbeeld? Want waar hebben jonge Woerdenaren last van?
0: Ja, eigenlijk in Woerden valt er heel weinig te doen voor jongeren. Dat zijn voornamelijk de problemen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar chillplekken of speelplekken, dan zijn die echt heel erg verouderd of die zijn er eigenlijk amper niet. Ja. Dus al wat er in Woerden speelt is dat we al heel lang een druifkort willen hebben, sportkort. Die zouden eigenlijk komen in 2026, dat het college beloofd, maar uiteindelijk is daar nog niks van gebeurd.
1: En daar ga jij weer voor inzetten dan, als het aan jou ligt?
0: Daar wil ik me heel graag voor inzetten. Aangezien ik wel vind dat er echt meer moet. Dat er meer moet vallen te doen voor jongeren.
2: Ja, en wat is een doel waar je aan wil gaan werken als commissielid in de komende tijd?
0: Ik wil ervoor zorgen dat er meer valt te doen voor jongeren. En ook dat jongeren meer geïnteresseerd raken in de Woerdense politiek.
2: Nou, dat heb je mooi gezegd. Nadir Ben Ali, dankjewel voor dit gesprek. Succes en veel plezier vanavond ook.
0: Jullie ook nog veel succes vandaag.
2: Dankjewel. Vond het goed. Doeg.
1: We halen de koffie er maar eens even bij. Lekker. 12 minuten voor, 7:30. Dit is Utrecht is wakker. VOF de kunst.

0: Skinner. Elvis nam ons een tijdje mee terug naar 1956. Dat is even geleden, maar wel heel erg leuk, toch?
1: 56, ja, zo.
0: 1956, ja.
1: Dat is wel heel lang geleden.
0: Be cruel. Ja, je zingt zo weer mee. Lekker hoor. Meer muziek onderweg en niet te vergeten het nieuws uit de regio. En Facebook gaan we toch even over hebben. Want daar staan leuke reacties op onze huisdieren.
1: Ja, en terecht. Want het is een hartstikke leuk onderwerp, al zeg ik het zelf. Ja, wij van WC Eend. Kunnen jouw huisdieren goed tegen de hitte? Is een vraag die we hier vandaag stellen. En wat doe jij om je hond, je kat, je konijn of cavia of vogel zo koel mogelijk te houden? We hebben het daarover omdat vandaag in Utrecht komt thuis bij Aard dierenarts Martijntje te gast is voor tips, om tips te geven. En we zijn benieuwd dus, hoe kun je je huisdier zo goed koel houden in die warme temperaturen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht, kun je met ons meepraten. Of via de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Ja, en zie je al leuke reacties daar? Ik zie heel veel leuke mensen.
1: Oh, zo leuk.
0: Vooral icepacks worden hier aangedragen, zie ik.
1: Zo leuk. En Esther die zegt, ja, mijn hummel, ik zie al een foto van haar kat, die gaat in de tocht liggen. Die hangt gewoon bijna uit het raam. Mm. Die hangt met het kopje uit het raam. Oh, en een watervalkuil.
0: Valt hij niet naar beneden dan?
1: Want, het ziet er een beetje gek uit. Ja,
0: okay.
1: Ja, ik vind het wel eng. Maar goed, ja, blijkbaar vindt ze het heerlijk. En een waterfontein die regelmatig verschoond wordt, kan ze van genieten, zegt Esther.
0: Kijk eens aan.
1: Schattig, leuk.
0: Ja. Ik had vroeger een hond, ik had er twee. Maar die hond, als het warm was, ging hij altijd in het gras liggen. In de zon, mafkees.
1: Nou,
0: Het was geen keeshond. Maar gek toch? Die vond het prima. Die moesten we ook gewoon binnenhalen. Die werd gewoon heet, weet je wel. Een hotdog werd dat gewoon.
1: Nou, weet je, ik moet lachen aan Ruud. Die zegt, goedemorgen, ik heb een Honda.
0: Ja, ook leuk. Ja, dat overtreft mij weer natuurlijk. Dankjewel, Ruud. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Jimmy Neil. Ain't no doubt. En je reactie is welkom. Dus Facebook niet alleen. Hè?
1: Kom maar door. Via de app van RTV Utrecht. Of Facebook inderdaad. Radio M Utrecht.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Radio M Utrecht met het nieuws uit Midden-Nederland. Eva de Boer is bij ons. Eva, burenruzies, die worden steeds complexer en lopen ook vaker uit de hand?
8: Ja, dat is een landelijk beeld, maar volgens buurtbemiddelaars in de provincie Utrecht zitten de emoties hier ook vaak hoog. De laatste jaren worden ruzies ingewikkelder doordat buren elkaar minder spreken of omdat ze elkaars taal soms niet spreken. En ook kunnen verslavingen of psychische problemen een rol spelen. Verhuizen is vaak geen optie doordat de woningmarkt op slot zit. Veel voorkomende ruzies gaan over lawaai, over verkeerd geparkeerde auto's of bijvoorbeeld een heg die gesnoeid moet worden. Het flexibel cameratoezicht in 3 gebieden in Maarssenbroek wordt met 1 jaar verlengd. De camera's blijven tot eind mei volgend jaar staan. Ze werden 1 jaar geleden neergezet om overlast door jongeren tegen te gaan. Er was sprake van intimidatie, vernielingen, geluidsoverlast en herrie door scooters en fatbikes. Hoewel de overlast op sommige plekken is afgenomen, is dat niet overal zo. De camera's blijven staan rond het veld in Duivenkamp, de speeltuin in Zebraspoor, de skatebaan in Fazantenkamp en een leegstaand pand aan de Reigerskamp. Bij een restaurant aan de Meidoornkade in Houten is gisteravond brand uitgebroken. Dat gebeurde in de afzuiginstallatie van het restaurant. Het personeel en de gasten moesten het pand daarom allemaal uit. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is er niemand gewond geraakt en wel is er rook- en waterschade in het pand. En het aantal klachten over de eindexamens is dit jaar flink gestegen, ziet het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAX. Ook vanuit de provincie Utrecht, want hier zijn ruim 26.000 klachten ingediend. Die klachten gingen niet alleen over het examen zelf, maar bijvoorbeeld ook over geluid in of buiten het lokaal, zoals dat van fatbikes. Klagen hoeft niet meer, want gisteren zijn de laatste examens gemaakt. Het weer. Ook vandaag is het volop zomers met veel zon. Bij weinig wind warmt het op naar zo'n 25 graden.
7: En ja, je bent ook zomers gekleed, Eva. Jij weet, als mijn dienst erop zit, dan ga ik naar buiten toe. Ja, hè?
9: Lekker de zon in, God.
8: Ja hoor, lekker jurkje aan, zeker. Ja.
7: Blote armen, zeg ik dan. Ja, dat zweet dat ook of niet?
8: Ja, ook.
7: Het ziet er charmant uit, hoor, daar niet van.
8: Oh,
7: en ik denk dat je niet de enige bent die zometeen voor de kledingkast staat en denkt van, ik doe maar iets luchtigs aan.
9: Ja.
7: 25 graden is toch wel lekker. Lekker, hè, als het voor uitzicht is. Ja.
8: Hey,
7: dankjewel voor het nieuws. En kort het weer met Grieta praten we uitgebreid door over het weer voor Midden-Nederland zometeen. En Eva horen we natuurlijk weer na 8 uur.
8: Ja.
7: Nieuws uit de regio, dit is Nieuws van de Weg. En een aantal files deze kant op komend op de A12, A27 en A28. Laten we met die 12 dan maar ook beginnen. Arnhem-Utrecht vanaf Afrit Oosterbeek tot Veenendaal, bijna 10 minuten extra. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond, 10 minuten vertraging. En 5 minuten tijdverlies heb je op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Stalnulde en Amersfoort-Vathorst.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: John Coltrane uit 1973. Het is 9:08. Het is geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Er is dringend behoefte aan de opvang van asielzoekers. We weten allemaal hoe het nieuws luidt uit Ter Apel vandaan. Het aanmeldcentrum is al overvol en gemeenten moeten opvang gaan bieden. Nou, de gemeente Soest heeft er gehoor aan gegeven aan de oproep van de minister. Sinds gisteren is een noodopvang voor bijna 90 vluchtelingen die geopend is. Dus Robert-Jan Boy is vanmorgen in Soest. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen Bob. We staan nu nog even naast de noodopvang. Je kan ook zeggen midden in de noodopvang, maar nog wel buiten. Het is het Fletcher Hotel aan de weg tussen Soest en Amersfoort. Een wit gebouw. Als je naar achter komt zie je lagere gebouwtjes. Waar hotelkamers waarschijnlijk zijn en binnen ook. En ik moet zeggen, het is hier nog vrij rustig om het zo uit te drukken. Meneer Paul van het COA-locatiemanager staat een beetje om zich heen te kijken van nou, dit is dan de nieuwe setting voor de vluchtelingen sinds gistermiddag, meen ik, hè? Toen kwamen de eerste binnen.
2: Gistermiddag om 5:00 hebben wij de eerste 50 bewoners ontvangen. Ja.
1: En hoeveel komen er nog bij?
2: Er komen er nu nog 38 bij. Ja. Dus we komen op 88 uit.
1: En waar slapen de mensen nu? Hier in deze lagere witte gebouwtjes of in het grotere geheel hier achter ons?
2: We hebben hier beneden, zeg maar buiten, hebben we de meeste bewoners nu net gezet. En boven slapen er ook al een aantal. We kijken altijd een beetje van hoe gaan we de kamerindeling maken. Voor wie is welke kamer het meest geschikt. En zo delen we het in.
1: Wat is de samenstelling van de groep?
2: We hebben eigenlijk een hele een mooie mix gekregen. We hebben gezinnen met kinderen, met hele kleine kindjes zelfs. We hebben een aantal tweelingbabytjes van 3 maanden. We hebben alleenstaande vrouwen, we hebben alleenstaande mannen. Ja. En we hebben inmiddels geloof ik al 15 nationaliteiten binnen.
1: Ja, nou, we kunnen misschien even naar binnen gaan.
2: Ja, dat is goed.
1: Het is echt een hotelsituatie natuurlijk waar je dan komt. Lobby, bar. Loop je door. De Lange Duinen staat daar. Dat is waarschijnlijk een grotere zaal.
2: Dat is onze kantoorruimte van
1: kantoor.
2: COA.
1: Ja. En hier een bar. Tafels, stoelen. Hier wordt gegeten.
2: Ja, wij ontvangen hier de bewoners. En zij kunnen hier 's morgens en tussen de middag en 's avonds krijgen ze hier te eten. Dat wordt die catering verzorgd, het hotel.
1: Hoe gaat het met de bewoners? Wat is uw indruk?
2: Nou, ze waren gisteren natuurlijk hartstikke moe toen ze allemaal binnenkwamen. We hebben lange reizen gehad. En ze waren eigenlijk wel heel blij met deze locatie. Omdat dit eigenlijk een hele rustige, fijne plek is.
1: Ja.
2: En vervolgens zijn ze bijna allemaal na het eten naar bed gegaan. Dus vandaar dat het nu ook nog rustig is en slapen.
1: Want ze komen overal vandaan. Ik bedoel, we lezen de kranten, we horen het nieuws. En dan Ter Apel overvol.
2: Klopt.
1: Noodopvang bijvoorbeeld in Stadskanaal, Groningen, dan weer ergens anders naartoe. Ik bedoel, dat lezen wij, dat horen wij in het nieuws.
2: Ja,
1: maar dat hebben deze mensen misschien wel meegemaakt.
2: Dat klopt. We hebben, voor zover we het nu weten, want we hebben nog niet met alle bewoners heel uitvoerig kunnen praten. Zij zijn gisteren allemaal met de bus uit Ter Apel gekomen. Een deel is pas 2-3 weken geleden in Nederland aangekomen. Maar er zijn er ook mensen bij die al op meerdere noodopvanglocaties hebben gezeten. Dus al wat gezworven hebben de afgelopen, sommige al een paar jaar. Ja.
1: Wat doet het met de mensen volgens u?
2: Nou, dat blijkt denk ik uit de meeste vragen die we gisteren kregen van hoe lang mogen we hier blijven? Kunnen we tot rust komen? Mm-hmm. In plaats van dat ze door Nederland worden verplaatst.
1: En wat was toen het antwoord?
2: Nou, we hebben ze in ieder geval kunnen uitleggen dat wij hier minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar mogen zitten. Dus hoeven zich in principe geen zorgen te maken dat ze volgende week weer in een bus ergens anders naartoe moeten gaan. Ja, nou, dan zie je ze ook een beetje ontspannen. Ja. En we gaan nu de komende tijd proberen ook een veilig gevoel te geven hier.
1: Heeft u met omwonenden gesproken ook?
2: Ja, we hebben een maand geleden heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd om de omwonenden te informeren dat we hier weer gaan zitten. Dat is de derde keer overigens. Dus die zijn geïnformeerd en gisteren is ook overal nog een brief doorgegaan. En over een week of 2 gaan we met alle omwonenden om tafel zitten. We maken een klankbordgroep waarbij we ze gaan informeren wat we allemaal aan het doen. En zodat we de mensen erbij betrekken.
1: Maar alles gaat goed, mensen zijn positief.
2: Nou ja, het overvalt mensen natuurlijk altijd, hè, dat er weer zo'n locatie komt. Maar de ervaringen van de vorige keren zijn goed. En ik word altijd heel blij als we al gelijk, nog voordat we hier kwamen, al mensen aan de deur hebben gekregen die als vrijwilliger willen komen.
1: Dat is al gebeurd.
2: Dat is al gebeurd, ja.
1: En dat mensen nou denken van ja, wacht even, in een hotel, dat is lekker luxe.
2: Nou, dat is helemaal niet luxe. Het is een fijne, rustige plek. Wij hebben natuurlijk de voorkeur ook als COA dat er locaties komen waar mensen zelf kunnen koken. Dat geeft ze de mogelijkheid om hun eigen eten te hebben. Dat past beter bij ze. Ze hebben de gelegenheid boodschappen te doen. Ja. In een hotel met eten, dat is niet de voorkeur.
1: Maar kunnen ze hier zelf koken?
2: Nee, dat mag niet. Nee.
1: Dat toch niet? Maar nee. Dat heeft wel de voorkeur, maar goed.
2: Dat heeft zeker de voorkeur voor bewoners en voor ons. Ja, klopt.
1: Nou, we gaan zo meteen praten met een vluchteling.
2: Klopt, ja. We hebben iemand gevonden die met jullie in gesprek wil. Ja.
1: Dan zijn we ook benieuwd hoe verder de dagindeling eruit ziet natuurlijk. Hè? Wat men verder kan doen hier.
2: Ja, nou, we laten ze nu even een paar dagen met rust. Maar vervolgens gaan we met ze gaan allerlei trainingen organiseren. We gaan met ze op zoek naar vrijwilligerswerk. Sommige mensen mogen eigenlijk al wel werken. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Ja. Dus we gaan ze echt actief activeren, om het zo te zeggen.
1: Bedankt.
2: Ja.

0: één grote familie. We are family van Sister Sledge.
1: Voelt wel een beetje zo soms.
0: Ja, ja, toch wel een beetje.
1: Ja, huiskamer.
0: Een huiskamer. Ja, je hebt koffie gehaald. Lekker, dankjewel.
1: En door de deur open komen we zo bij Gita terecht.
0: Nou, zo is dat. Maar Gita,
2: ik stap binnen. Ja, ja. Goedemiddag.
0: En Gita zit aan de thee intussen.
2: Ja,
0: hartstikke goed.
2: Derde.
0: Fijn dat je, de derde. Oké.
2: Okay. Derde bak.
0: Grote mok of niet?
2: Ja, zo'n grote, glazen kop. Grote glazen. Ja, ja. Sloot thee in glazen glas. Mm-hmm. Glazen glas.
0: En de gewone thee?
2: Donkere thee, ja.
0: Donkere thee?
2: Straks ga ik over in de, op de groene thee. Nou, gewoon zwarte thee. Zwarte thee.
0: Dat moet gewoon lang trekken bij jou.
2: Zeker. Een beetje Engels.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja, ja.
2: Goede opdoffer voor de maag, 's ochtends. Dat vind ik wel lekker.
0: Engels, dan denk ik meteen aan een Engels ontbijt ook. Ik moet er niet aan denken om vis en chips en beans te eten 's morgens en zo. Wat is dat weer? Spek erbij en zo?
3: Ja, ja, bacon and eggs.
2: Ik heb ooit een keer in Engeland, een paar jaar geleden, stond er op de kaart kippers.
0: Oh ja.
2: En dat is volgens mij gebakken haring of zo. En ik weet dat vanuit Fawlty Towers vroeger was er iets. Was er ook zo'n aflevering, dan 's ochtends werd er kippers opgediend. Ja. Dacht ik, dat wil ik gewoon graag bestellen, maar ik heb het niet gedaan. Denk, dat krijg ik niet weg.
0: Ja, maar ik zit erin te denken dat ik ook toen ik laatst in Engeland was, vorig jaar, ook lekker toast met zalm gegeten. Dus morgens vroeg ook wel heel
3: lekker. Maar dat is wel lekker.
0: Ja.
2: Heb je zalm wel heftig, 's ochtends?
3: Het is wel goed voor goede vetten in de ochtend, toch? Ben je lang verzadigd?
2: Ja, dat wel, denk ik.
0: Ik krijg trek, mensen. Ik moet nog tot 9 uur werken. Dus laten we het over het weer hebben. Grita, vertel. Want 25 graden als vooruitzicht vandaag. Nou, brandlos.
2: Het richtpunt is die zomerse 25 graden. Met voluit zonneschijn. Als er al een wolkje is, dan gaat het om een flart sluierbewolking. Zo'n windveer. Of misschien een vliegtuigstreep. Weet je wel, daar hoog in de lucht is er vocht aanwezig dat bij die lage temperaturen op die hoogte, 8 tot 10 kilometer hoog, vocht veroorzaakt. Maar voor de rest zie je dat de lucht te droog is en te stabiel om stapelwolken te vormen. Dus het is over het algemeen zonnig. Een heel licht briesje uit de oostelijke richtingen. En de temperatuur zit nu op een graad of 13. En we kachelen langzaam naar die 25 graden.
0: We halen weer de zomerse waarde in de beeld.
2: Zeker.
0: Dus, zijn er andere plekken even buiten midden Nederland waar het dan veel warmer wordt? Ik denk dat met name weer in het zuiden, Limburg en zo. Het laatste puntje van Nederland misschien.
2: Ja, Limburg en omstreken, die hebben een wat hogere temperatuur. Ik denk vandaag geen 30, maar wel 28 graden. En morgen kan het daar 31, 32 graden weer worden. Een beetje zoals we dinsdag zagen, eergisteren. Dus ja, die zuidelijke regio's zijn altijd een stuk warmer dan bijvoorbeeld het noorden. Mm-hmm. En zeker de Wadden, hè, met dat water wat natuurlijk nog koel is.
0: Scheelt zo'n 5, 6 graden, denk ik.
2: Ja, met zeker wel. Zeker wel. Ja.
0: Terug naar ons midden Nederland. Vandaag dus 25 graden in het vooruitzicht. Ja, morgen is het al vrijdag. De aanloop maken vanuit het weekend. Hoe gaat vrijdag eruit zien dan al?
2: Ja, wat klammig. Denk we een stuk warmer beginnen dan vandaag. En ook heel snel al aan die zomerse 25 graden zitten. Ik denk rond een uur of 11 morgenochtend is het al 25 graden. En dan koersen we verder naar 29 of 30 graden. Het wordt een beetje broeierig. Er zitten ook wat meer wolkjes in de lucht. Een beetje een onrustig wolkenpatroon. Maar wel nog steeds flink wat zon trouwens. Maar het doet echt zomers aan. Hè? In de hoogzomer heb je soms ook van die luchten met wat bewolking. Dat het wat klammig is. En dat je eigenlijk voelt, er hangt een bui in de lucht. Ik denk dat die bui die in de lucht hangt net niet bij ons gaat vallen. Maar in de ochtend ten noorden van ons. Met name boven Friesland en de Wadden. En in de loop van morgenmiddag veel meer voor Brabant en Limburg. Maar we zouden ze kunnen zien hangen als we zuidwaarts kijken.
0: Goed, en terug naar vandaag. Kunnen we vanavond nog wel even buiten zitten? Ja, hè, want we houden het droog.
2: Zeker. Ja, we houden het droog. En in principe stroomt de warme lucht binnen. Natuurlijk, omdat de zon lager komt te staan, gaat die temperatuur wat dalen. Maar ik denk dat het een prachtige zomeravond wordt.
0: Kijk eens aan, wat er heerlijk vooruitzicht. En hoe gaan we de dag dan verder doorkomen qua weerspreuk? Want heb je ook nog eentje opgeduikeld?
2: Ja, nee. Ik heb er twee. Ik denk dat ik de eerste neem. Die vond ik ook wel weer grappig. Omdat het zo'n rare rijmweer is. Mm-hmm. In mei alvast zijn jas en hoed tot last.
0: Ja.
2: Ja, nou, iemand verzint dat woord alvast ertussen. Leuk, maar het is een echte spreuk. Zeker, niet bedacht.
0: En die andere keep je overboord. Kan die morgen dan bijvoorbeeld, of niet?
2: Even kijken. Meiregen op het zaad is goud op de plaat.
0: Oh, die hebben we ook al gelijk. We hebben gewoon twee vandaag. Leuk.
3: Hij is wel wat goud op de plaat. Kom op.
0: Grita, tot zover de spreektijd van ons ook. Want de tweede Utrecht is wakker. Dat zit er weer op. Dus zo meteen, hè?
2: Tot straks.

0: zelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
7: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door, maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
6: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
8: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
6: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
9: Radio M Utrecht. Met de derde uur van Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, verkeersinformatie. Zometeen eerst maar even het nieuws uit de regio. Eva de Boer zit bij ons in de studio. Goedemorgen, Eva.
10: Goedemorgen. De helft van de Utrechtse gemeenten vangt nog geen asielzoekers op, volgens de uitleg van de spreidingswet. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld wel een noodopvanglocatie geopend of zijn daar druk mee bezig. Maar zo'n opvang telt niet voor de spreidingswet, omdat het niet om een langdurige opvang gaat. In 5 landen zijn de afgelopen dagen veel meldingen gekomen over nepagenten. Vooral ouderen, die zijn het doel van de oplichters. De politie zegt te merken dat veel inwoners nog niet op de hoogte zijn van de handelswijze van nepagenten en waarschuwt daarom. En basis- en middelbare school Sudbury in Amersfoort, waar eerder deze week een grote lekkage was, gaat vandaag weer open. Lokale en andere ruimtes kwamen afgelopen weekend blank te staan en het water stroomde zelfs het pand uit.
9: Ja.
10: Meer regionieuws straks om 8:30.
9: Je hoeft niet meer te peddelen daar in de school, in de
10: dat
9: lokale.
10: Dat was even niet nodig.
9: Ja, je hoeft niet je eigen kano mee te nemen.
10: Nee.
9: Gelukkig maar. Even dankjewel, nieuws in het kort. Zo meteen 8:30 uitgebreid. Hè?
10: Ja hoor.
9: Hier bij Radio M Utrecht nu. Verkeersinformatie van de ANWB begint op de A12. Als je komt vanuit Arnhem richting Utrecht, dan heb je dus over het Oosterbeek en Veenendaal 10 minuten tijdverlies. Vertraging is er ook vanuit Noord-Brabant, Breda, Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten extra. Vanaf de andere kant vertraging van Almere dus naar Utrecht. En dan is het tussen Almere Haven bij de Stichtse Brug en Eemnes 5 minuten extra. En de 28 is de laatste melding voor u. Zwolle richting Amersfoort. De ANWB meet 5 minuten extra tussen Stranshulde en knooppunt Hoevelaken.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: De Midget Golf Tuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golf Tuinen van Europa.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Robert-Jan Boy is vanmorgen in Soest. We hadden het al in het nieuws over de opvang van mensen die ja, toch wel een tijdelijk onderkomen nodig hebben. En liefst ook wel voor langere tijd. Robert-Jan, jij bent bij de opvang in Soest, waar de deuren sinds gisteren geopend zijn, hè?
20: Ja, dat klopt. En de eerste mensen zijn gisteren binnengekomen. Vandaag komt er ook nog een aantal mensen hier aan. Totaal worden het 88 vluchtelingen. Een samengestelde groep is dat, zoals we een half uur geleden hoorden. En op dit moment sta ik hier. Ja, het is een voormalig hotel wat als noodopvang wordt gebruikt. En zojuist is het ontbijt zeg maar begonnen. Dus een aantal vluchtelingen is nu bezig met het opscheppen of het pakken van eten. Ik zag zojuist een stokbrood, een stukje stokbrood op een bord verschijnen. En ga zo maar door. Kortom, men heeft geslapen de eerste nacht in deze noodopvang. We hoorden al dat het ja, mensen met onzekerheid binnenkomen en hier kunnen ze in ieder geval ja, het komende jaar tot rust komen, want de opvang duurt minimaal een jaar. Zometeen gaan we praten met een vluchteling en ook komt de wethouder van Soest nog op bezoek.
9: Ander onderwerp vanmorgen waar we over door gaan praten is...
21: Ja, brengemeester Frits Naafs is zometeen bij ons in de uitzending over de Impact Award Crisisbeheersing. Dat is een prijs die is uitgereikt in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ja, de inwoners konden daar meedoen en konden iets bedenken om tijden van crisis en nood makkelijker te maken, of in ieder geval iets te maken of te bedenken wat kan helpen in zo'n situatie. Ja, waarom en wat houdt het in? Vragen we zo meteen aan Frits Naafs, burgemeester.
9: En dan hebben we het ook nog op Facebook, waar we hele leuke reacties krijgen over dieren en hoe hou je je huisdier koel met dat hete weer.
21: Ja, dat hebben ze wel nodig, hè? Sommigen die kunnen het aardig warm krijgen. En dat kun je laten weten. Hoe houd je je huisdier koel? Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: ander zegt, nee, het mag wel wat meer worden. Dit is in ieder geval wat we gaan bereiken. Meer over het weer ga je horen, maar wij hebben de muziek er een beetje op aangepast. Met Zoekmachine en Maldon als uitvoerende artiest. Ja, dit is 7:15 inmiddels geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een, vind ik, toch wel bijzonder mooie prijs uitgereikt. Voor het eerst, de Impact Award Crisisbeheersing. Ja, wat dat dan inhoudt, dat kun je het beste gaan vragen misschien wel aan de burgemeester, dachten wij. Frits Naafs, goedemorgen meneer Naafs.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me zo voorstellen dat meteen de eerste vraag van mij zal zijn en dat denken, waarom dan deze award?
1: Nou ja, die hebben wij niet ingesteld. Dat heeft het Instituut voor Publieke Veiligheid gedaan.
0: Kijk aan.
1: En op zich is dat een heel goed idee. Want u weet van alle inwoners van Nederland wordt gevraagd zich voor te bereiden op crisis, stroomuitval, noodpakket. Ik ben als burgemeester van de gemeente Utrecht-Zeuvelrug begonnen 1,5 jaar geleden om al mijn inwoners een persoonlijke brief over dat onderwerp te sturen. En dat vond ik best wel spannend eigenlijk. Van ja, welke toon moet je kiezen? Van wat het niet leidt tot angst of dat mensen denken, wat krijgen we nu weer? Maar die brief is echt heel goed gevallen bij de inwoners en heeft ertoe geleid dat een aantal inwoners in mijn gemeente, dat waren Maarten Westerduin en Lisette Pronk, die zijn in de buurt het Ludenkwartier naar aanleiding van die brief met de buurt gaan praten. Dat zijn zo'n beetje 260 woningen. Mm-hmm. Van goh, hoe kunnen wij nou met elkaar stappen zetten van als die dingen gebeuren, als de stroom uitvalt langdurig, kennen we elkaar dan in de buurt? Weten we waar kwetsbare mensen wonen? Wat hebben we zelf? Wat kunnen we doen? Nou, die hebben dat heel goed opgepakt eigenlijk.
0: Ja, en het winnende initiatief heet volgens mij Praat met je straat.
1: Met je straat. Ja, ja, een fantastische dekking ook van praat met je straat over dit soort dingen. Mm-hmm. En zij hebben ook twee andere gemeentes daarbij betrokken. In Wijk met Duursteden is er een ander traject geweest met keukentafelgesprekken. En in Austerlitz is dat ook op een bepaalde manier invulling gegeven door inwoners van Austerlitz, die ook op dezelfde manier met elkaar gesproken hebben over vluchtwegen, natuurbrand en dat soort dingen. Ik ben als burgemeester van Utrecht-Zeuvelrug heel blij dat dat initiatief op die manier wordt opgepakt. Wij proberen Praat met je straat gewoon over de hele gemeente uit te rollen. En wij hebben een paar weken geleden al een avond gehad met inwoners en maatschappelijke instellingen om het hier ook over te hebben, omdat daar een heel vrijwilligersnetwerk achter zit die je kan activeren als de nood aan de man komt.
2: Ja, wat is het precies? Praat met je straat?
1: Praten met je straat is dus dat mensen dan met elkaar in de buurt gewoon met elkaar praten. Of op een locatie of bij iemand thuis. Van, realiseren wij ons als de stroom uitvalt. Als dat 2 uur duurt, wat gebeurt er dan? Als het 4 uur duurt of als het een hele dag duurt of 3 dagen. Ja. Niks doet het meer.
0: Zet dat dan mensen, want dat is wel de bedoeling natuurlijk. Hè? Je kunt erover praten, maar zet dat mensen ook echt aan het denken en uitvoerend ook. Dat ze dat wat gaan doen.
1: Ja, in het Ludenkwartier zeker. En ook in Park Boswijk in Doorn hebben mensen dat ook gedaan. Dat ze echt met elkaar gaan kijken van, hebben die noodpakketten? Kunnen we dat aanschaffen met elkaar? En weten we ook waar kwetsbare mensen wonen? Dat als die dingen gebeuren, dat we daar naartoe kunnen gaan om ze te helpen. De informatievoorziening zal wellicht ook uitvallen op een bepaalde manier als de telefoons niet meer werken. Dus in veiligheidsregio verband wordt natuurlijk ook gekeken waar steunpunten in de wijken kunnen worden aangebracht. Mm-hmm. Zodat wij mensen ook voorbereiden van als dat gebeurt, dan zijn dat de steunpunten waar je naartoe kan gaan in de verschillende dorpen.
2: Ja, ja. Want er zijn andere gemeenten
1: waar je informatie kan krijgen.
2: Ik weet dat er andere gemeenten in provincie Utrecht zijn die aan het oefenen zijn met noodsteunpunten. Ja. Hebben jullie dat ook gedaan of gaan jullie dat doen?
1: Nee, wij wilden ook mee oefenen, maar er was al een keuze gemaakt voor een gemeente dat ook gaat gebeuren. Wij hopen daar ook van te leren, van wat zijn ze tegengekomen, hoe moet je het wel doen en niet doen. Maar het belangrijkste is, wij hebben dat een paar jaar geleden ook gezien bij de valwind in Leersum.
0: Ja.
1: Grote chaos, echt. Toen ik daar was, hoe krijgen we dit allemaal onder controle? Maar doordat mensen elkaar gingen helpen, gelijk nadat het gebeurd was, hebben wij gezien dat die inwonerskracht, dat die heel belangrijk is als dit soort dingen gebeuren. En toen waren we niet voorbereid, hè? Want het kwam gewoon, die palwind kwam gewoon over ons heen.
0: Ja.
1: En toen heb ik als burgemeester gezien dat die kracht van de inwoners om elkaar te helpen, ertoe bijdraagt dat je met elkaar

0: krijgt. Dus dat heeft me ook getriggerd van hier moeten wij mee aan de gang. De Rijksoverheid vraagt dat ook van ons. En het fijne is dat onze inwoners ook begrijpen dat we hier stappen met elkaar in moeten zetten. Voorbereid mens zal niet zo gauw in de paniek schieten dan als je niet weet wat je moet doen. Vroeger hadden we in de meterkast een telefoonkaart hangen, hè, met telefoonnummers van als wat aan de hand was, wie je kon bellen.
1: Ja, oh, ja. Ja, dat... Mijn schoonmoeder stond er ook op die lijst.
0: Ja.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar om even te bellen. Vragen hoe het met de was bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. Anders klinkt het misschien een beetje gek, maar dat stond er ook op, ja.
0: Ja, en de bijvangst van Praat met je straat is eigenlijk ook... van wat mensen ook zeggen, ja, we leven hier in een buurt. We leren elkaar ook weer beter kennen, want er zijn natuurlijk mensen verhuisd. Dus de sociale bijvangst is er ook van dit project.
1: Ja,
0: Praat met je straat. Geniaal verzonnen. Dat dekt echt de lading ook op die manier.
1: En als we het hebben over de uitreiking van de award. Ja, dit is natuurlijk goed om erover te praten. Er is veel over gesproken in crisisopvang, noodopvang. Als er wat aan de hand is. Maar laat het zich ook nog zien in de vorm van een... Ja, in wat eigenlijk?
0: Nou, ze hebben dat woord al overhandigd gekregen vorige week.
1: Als? Maar hoe ziet dat eruit dan?
0: Dat was een of andere beker die ze meekregen. En het mooiste is natuurlijk van dat de aandacht die er nu ook landelijk voor is, heel erg helpt om, om toch in al die gemeenten, maar ook, ik praat vooral maar even voor mijn eigen gemeente, dat we dit gewoon uitgerold krijgen over de hele gemeente.
1: Ja.
0: Want daar doe je het voor. En dan helpt de media-aandacht daarvoor. Beatrice de Graaf die heeft zich ook aan dit project verbonden. Omdat er ook nog een onderzoek gaat plaatsvinden van waar leidt dit allemaal toe. Dus dat is ook heel fijn dat dat gebeurt. Maar ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Praat in je buurt met elkaar over dit soort dingen. En weet de kwetsbare mensen te vinden.
2: Ja.
0: En dat... Als dit soort dingen gebeuren, zorgen voor elkaar.
1: Ja.
0: Daar komt het een beetje op neer.
1: Helder, zoals het nu ook uitgelegd is. En de media-aandacht was er ook weer. Ook bij ons, Radio en Utrecht. Meneer Naafs, dank u wel voor uw tijd en uw uitgebreide toelichting hierop. Hè. Tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel. Oké.
1: Frits Naafs, de burgemeester dus van gemeente Utrecht.

0: Eric Clapton en Forever Man in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen wordt het 8:30 en dan horen we natuurlijk het nieuws uit Midden-Nederland. Eva, wat hebben we in het regionieuws?
1: Ja, daarin gaat het onder meer over Vijfheerenlanden, want daar zijn veel nepagenten actief. Maar veel mensen weten helemaal niet hoe ze deze dieven moeten herkennen. Daarvoor waarschuwt de politie. Meer daarover dan zo in het regionieuws.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Mijn internet is de vraag, maar ik wil dat
5: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: 8:30, Radio M Utrecht met nieuws uit de regio. De helft van de Utrechtse gemeenten vangt nog geen asielzoekers op volgens de uitleg van de spreidingswet.
1: Ja, dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij opvangorganisatie COA. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland asielzoekers opvangen. Daarmee zou de opvang eerlijker over het land verdeeld moeten worden. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld wel een noodopvanglocatie geopend of zijn daar druk mee bezig. Maar zo'n opvang telt niet voor de spreidingswet, omdat het niet om langdurige opvangplekken gaat. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten daarom vanaf deze week uitleg gaan geven aan asielminister Van den Brink. In Vijfheerenlanden zijn de afgelopen dagen veel meldingen gekomen over nepagenten. Vooral ouderen die zijn het doel van de oplichters. En daarom waarschuwen echte agenten om alert te zijn op verdachte telefoontjes. De politie zegt te merken dat veel inwoners nog niet op de hoogte zijn van de handelswijze van nepagenten. Geef daarom nooit waardevolle spullen mee aan een zogenoemde agent die voor de deur staat. Want de politie die komt daar nooit voor langs. In Amersfoort is vanochtend rond 7:15 een bestelbus op zijn kant beland op de Heiligenbergerweg. De bus raakte beschadigd en ook werd er een lantaarnpaal omvergereden. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, zegt een persfotograaf ter plekke. De politie heeft de weg korte tijd afgesloten en een bergingsbedrijf is onderweg om de auto weg te halen. Het is niet bekend waardoor het ongeluk gebeurde. Basis- en middelbare school Sudbury in Amersfoort, waar eerder deze week een grote lekkage was, gaat vandaag weer open. Door een gesprongen waterleiding liep afgelopen weekend water vanaf de bovenverdieping van het pand aan de softwareweg naar beneden. Lokalen en andere ruimtes kwamen daardoor blank te staan en het water stroomde zelfs ook het pand uit. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om weer open te kunnen. En de kinderen die kunnen dus vandaag weer naar school. Maar het kinderdagverblijf in het pand dat blijft nog dicht tot maandag. Het weer, ook vandaag is het een volop zomerse dag met veel zon. Bij weinig wind warmt het dan ook op naar zo'n 25 graden.
0: Lekker vooruitzicht, Eva. Hè?
1: Heerlijk.
0: Zo.
1: Ja, absoluut.
0: Er zijn ook mensen die met vakantie gaan natuurlijk. Het is ook,
1: ja, dat is ook lekker. Ja, vooral naar de zon gaan.
0: Ja, precies. Ja. Want je kunt, de afgelopen week kon je beter in Nederland blijven. Maar nu kun je misschien wel beter naar het buitenland. Want het wordt minder goed weer bij ons. Hè?
1: Dus, ja, het gaat weer een beetje omslaan eind van de week, las ik. Ja.
0: Hey, dankjewel voor je bulletin. En we horen je natuurlijk om 9:30 weer voor het volgende nieuws bij het uit de regio.
1: Zeker.
0: Eva de Boer, dank. Dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint voor ons op de A12, als je vanuit Den Haag richting Utrecht rijdt. Het is eigenlijk al best wel druk vanaf Zevenhuizen tot Harmelen. Je doet er bijna 20 minuten langer over en daarna rijdt het in Midden-Nederland goed door. Ook vanuit Arnhem vertraging over de A12 heb ik het dan richting Utrecht, tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, zo'n 10 minuten. A27 Breda-Utrecht, tussen knooppunt Goijkum en Lexmond, ook 10 minuten vertraging. En dan vanaf de andere kant Almere-Utrecht. Vertraging eerst tussen Almere Haven en Eemnes, 5 minuten. Dan rijdt het goed door tot aan Bilthoven, afrit 28, tot aan knooppunt Lunette, 10 minuten extra. De laatste twee meldingen komen van de A28, autosnelwegen. Ik heb nog een N-weg ook voor je. Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken, 5. En een stuk verderop tussen afrit Soesterberg en knooppunt Rijnsweert, het staartje van de A28, ook weer 5 minuten extra. Aandacht voor de N229, de provinciale weg van Wijk bij Duurstede richting Bunnik. Tussen de aansluiting met de N227 en de aansluiting met de N410. Een kwartier in ieder geval extra reistijd.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Dronken is in Utrecht, dus wakker op Radio M Utrecht uit 1967. Daydream Believer. De gemeente Soest heeft gehoor gegeven aan de oproep om vluchtelingen op te vangen. Bijna 90 vluchtelingen. Voor hen is een noodopvang gisteren geopend. Robert-Jan Boy, die is op dit moment nog steeds in Soest.
1: Ja, in het hotel, dat we zeggen, vlak erbuiten. Bij een paar picknicktafels. Op de achtergrond horen wij een klein fonteintje klateren. Uitzicht hier op de weilanden, het hotel. Mooi wit geschilderd tussen Soest en Amersfoort. We zijn nu zo'n 50 vluchtelingen al aanwezig, heb ik begrepen. Er komen er vandaag nog 40, zo'n 40. Totaal wordt het er 88. Een samengestelde groep is het. En een van de mensen is Metsun uit Turkije.
2: Ik kom uit Turkije. Ik woon sinds 3 jaar in Nederland.
1: Ja, ook in Ter Apel geweest?
2: Ik heb Ter Apel geweest. Ik blijf 17 dagen in Ter Apel.
1: Ja.
2: En daarna ik heb hier aangekomst.
1: En heeft u al veel opvangplekken meegemaakt? Heel veel plekken geweest?
2: Maar ik snap het niet, sorry.
1: Nee, dat geeft niet. Maar hoe is het om hier nu te zijn? Hoe is het hier? Deze nieuwe plek. Hoe komt dat op u over?
2: Ja, hier is heel goed, maar hier is rustiger dan in Ter Apel. Ja. Ter Apel is heel veel druk.
1: Ja, dat lezen we ook in de krant, dat horen we in het nieuws. Dus dit lijkt me wel eventjes wat anders als we dit zo zien.
2: Sorry.
3: Ja. Fijn. Dit is fijn.
2: Ja, dit is fijn.
1: Dat is het stemgeluid van mevrouw Scholten, de wethouder van Soest.
3: Ja, goedemorgen.
1: Die blij is met deze noodopvang, hè, mevrouw Scholten?
3: Ik ben er zeker blij mee. Als je ziet op de tv wat er nodig is om mensen op een humane manier op te vangen, dan ben ik heel blij dat we voor bijna 90 mensen hier een plek hebben kunnen creëren in de noodopvang.
1: Op welke is dit allemaal korte termijn werk?
3: Dit was zeer korte termijn, een paar weken. Dus respect voor iedereen die hier aan gewerkt heeft om toch te kunnen zorgen dat hier zo snel mogelijk mensen op een fijne plek tot rust kunnen komen.
1: Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
3: Een team wat bijna dag en nacht werkte, ook in samenwerking met het COA, die heel erg snel geschakeld heeft. Een college wat volledig achter dit besluit stond. Dus met elkaar de schouders eronder en gaan.
1: Omwonenden ook erbij betrokken?
3: Daar zijn we mee begonnen. We hebben tegen het COA gezegd, voordat we iets aan een reactie naar jullie toe doen, willen we met de omwonenden spreken. Ja. Dat dit misschien de bedoeling is, maar wat daarvoor nodig is voor de omwonenden, om hier fijn verder te kunnen leven.
1: Nou zijn er misschien niet zo heel veel omwonenden hier. Want we staan hier echt een beetje een landelijk gebied.
3: Dat klopt. We zitten niet midden in de stad. Maar nog genoeg omwonenden die we gesproken hebben.
1: Ja. Nou ja, en minimaal een jaar heb ik begrepen. En er is een speciale balie. Hoe heet die balie ook alweer?
3: Er komt hier een meedoenbalie.
1: Een meedoenbalie?
3: Ja.
1: Wat houdt dat in?
3: We hebben geleerd dat het fijn is voor de mensen die hier komen, dat ze niet alleen maar de hele dag hier zitten wachten op een vervolgstap. Maar dat ze ergens de ruimte krijgen om mee te doen als vrijwilliger, om actief te kunnen zijn, om een doel te hebben op de dag.
1: Ja, maar je moet wat te doen hebben, hè? Ja. Heeft u al een idee wat u gaat doen? Wat u wilt gaan doen? Hier?
2: In hier?
1: Ja. Vrijwilligerswerk, werken of anderszins?
2: Ja, klopt.
1: Je wilt wel wat doen, in ieder geval. Ja. taal is moeilijk, hè? Maar goed, wel een heel klein beetje Nederlands. Ja, nee, maar goed, ook taalkursussen worden er ook gegeven en zo.
3: Absoluut. Hè? Maar ook gewoon van hoe gaat het er hier in Nederland aan toe? Ieder komt uit zijn eigen land met zijn eigen verhaal, met zijn eigen gewoontes. En hoe fijn is het dat je weet hoe de gewoontes hier zijn, om daarna ook met elkaar weer dingen te kunnen doen.
1: Ja, mensen moeten ook met elkaar kennis maken natuurlijk. We komen net nu allemaal bij elkaar.
3: Zeker.
1: Dus contacten.
3: Ja.
1: Andere mensen ontmoeten.
2: Ja.
1: Dat soort zaken.
3: Ja, en ook de buurt ontmoeten. We hebben een anderhalf jaar terug hier ook een tijdje noodopvang gehad. En de buurt heeft toen ook heel duidelijk aangegeven, wij vinden het fijn om ook de mensen te ontmoeten die hier zijn. En daar vrijwilligerswerk mee te doen, te koken. Samen dansen hebben we ook gedaan, samen eten.
1: Wat zegt u tegen de gemeenten die nog niet met noodopvang bezig zijn, die dat niet hebben? Want vele gemeenten moeten nog actie ondernemen.
3: Begin met de omwonenden. En aarzel niet. Vraag ze erbij. Vraag wat de omwonenden nodig hebben om samen tot iets goeds te komen.
1: Maar wel korte termijn. Want bij René Paas hoort, de commissaris de Koning, die zegt letterlijk van ja jongens, er staat iets in brand en dat moet geblust worden. Dus meteen actie.
3: Ja, want wij spreken altijd over aantallen of het woord de vluchteling. Maar dat zijn mensen die uit bedroevende omstandigheden komen. Dus laten we dat in ons hoofd houden en laten we daarom snel schakelen.
1: Goed, nou, Soest heeft de noodopvang. Misschien kunt u andere gemeenten nader informatie nog geven. Dat
3: doe ik heel graag.
1: Bedankt.
2: Dank.
1: En een hele goede periode gewenst en veel geluk in de toekomst.
2: Ja, dankjewel.
1: Bedankt.
2: Alsjeblieft.

0: Utrecht is wakker. Radio 1 Utrecht geeft de ondersteuning aan 3J's Nationale Nieuwe deze week. Dus nog even die boost eronder voor het nummer Los Vast. Inmiddels 12 minuten voor 9 uur. Even checken of ze er is. Zullen we het even doen, Anne?
1: Ja, eventjes. Klop, klop. Check, dubbel check.
0: De weerkamer open al of niet? Oh ja, goed zo. Gita, bereid je even voor met de laatste weermodellen. Dan horen we het zo meteen hoe we ervoor staan. Vandaag, morgen en de komende tijd. Oké, tot zo. Eerst willen we het nog even hebben over je huisdier.
1: Ja, niet alleen wij hebben het warm namelijk deze dagen. Ook onze huisdieren. Ja, misschien heb je een van deze twee wel in huis rondlopen.
0: Deze huisdieren, moet je horen mensen. Daar komen ze, helemaal niet. Wacht even, jouw huisdieren. Jij had een paar huisdieren. Je had toch een kat vroeger, of niet?
1: Ik heb inderdaad een kat vroeger. En die herkende ik ook aan de miauw.
0: Oké. Die was van jou. Wat erg.
1: Natuurlijk.
0: Dat is een flinke hond is dat natuurlijk.
1: Flinke labrador, als het goed is. Ja, sommige baasjes die herkennen hun huisdier dus aan de blaf of de miauw op afstand. Maar er zijn ook dieren die amper tot geen geluid maken.
0: Oh?
1: En het zijn weliswaar geen huisdieren, maar dieren die wel in de provincie Utrecht leven. Ja, even leuk om te kijken hoe het zit met jouw dierenkennis.
0: Wat is dit dan? Moet ik dat raden?
1: Ja.
0: Boom. Wat is dit, joh? Geen idee.
1: Een
0: heel groot beest, denk ik. Een stekelvarken? Nee.
1: Het is een egeltje.
0: Oh!
1: Ja, en die kunnen soms naar elkaar sissen.
0: Het zijn er
1: twee die met elkaar praten. Grappig, toch?
0: Wat zeggen ze?
1: Ja, dat vraag ik me ook af eigenlijk. Misschien van, hé, daar heb je een hoopje gras, kun je lekker liggen.
0: Oké. Ja,
1: en nog eentje, om het af te leren, deze.
0: Een kip? Haan? Niet als een staart getrokken worden of zo?
1: Nee.
0: Oh, die heeft geen staart.
1: Nog één keer?
0: Wil je hem één keer horen?
1: Ja, ik wil hem nog een keer horen.
0: Oké.
1: Ja, dit is dus een vos.
0: Nee.
1: Ja, en die roept dus naar zijn vrienden. Die staat dus eentje van, jongens, kom hierheen.
0: Oké.
1: Ja, en die leven natuurlijk op de Utrechtse heuvelrug trouwens. Ja, die vossen. Ja, het is wat, hè? Die geluiden, die herken je niet altijd.
0: Nee, niet echt. Maar goed, wat willen we ermee? Met de huisdieren koel houden natuurlijk in de warme periode.
1: Ja, want inderdaad, vanmiddag in Utrecht komt thuis bij aardesdierenarts Martijntje te gast. Die geeft dan tips over hoe je huisdieren verkoeling kunt geven, zoals jij net al mooi zei. En er zijn wat luisteraars die hebben gereageerd op die vraag hoe ze hun huisdier koel houden. Gerry zegt ja, onze Joki, die ligt heel de dag op de koude keukenvloer. En Jackie, onze hond, ja, daar wandel ik normaal heel veel mee. Doen we s'avonds een grote ronde, dan is het wat koeler.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zijn ook dingetjes. En Henny zegt, mijn hondje Rico, die ontloopt de warmte. Die gaat uit de zon liggen en die zoekt graag het gras op. Wat had jij vroeger ook toch met het gras?
0: Ja, precies. Nee, die oudste, of de mannetje, maar dat was ook de oudste trouwens. Die in de hand was warm, was gewoon 25 graden lekker in het gras liggen rollen. En dan een beetje in slaap vallen. En dan oververhit raken. Die moest je echt binnenhalen, misschien niet goed met hem.
1: Schattig. Nou, je hebt ook nog Marco. Die zegt, deze knaap, stuurt een foto van zijn witte kat.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft geen last van de warmte, maar ja, die zat wel heel de nacht bij het aquarium. Die zocht
0: voeling
1: in dat aquarium.
0: Oké.
1: Bijzonder.
0: Nou, leuke reacties. En reacties zijn altijd welkom. En natuurlijk graag zelfs ook bij aan tafel vandaag. En bij Aard natuurlijk sowieso.
1: Zeker. Kom maar door met reactie. Hoe houdt jouw huisdier het hoofd koel? Of de kop koel, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: In de laatste date in de app van RTV Utrecht. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Even naar de huisdieren van Grita. Dat zijn katten, hè, Grita?
2: Ja, twee katten. Goedemorgen weer.
1: Zitten ze er ook bij nu? Of?
2: Nee, die zijn elders. Alhoewel ze wel al graag naar buiten willen.
1: Oh.
2: Dus er werd al wel gemiauwd.
0: Ach ja, zie je wel. Daar heb je het al.
1: Ah, daar heb je hem.
0: Grita, het weer voor Midden-Nederland. Dat willen we natuurlijk weten, want de zomerse 25 komt in beeld, hè?
2: Ja, die komt in beeld. Ik denk dat ze zo tegen iets voor lunchtijd op de 20 graden zitten. En dan koersen we verder naar 25 graden. Op dit moment hebben we 15 graden te pakken. Dus nog 10 graden erbij. Dan zijn we op ons einddoel. Veel zon. Misschien een paar vliegtuigstrepen of wat van die windveren. Dat is het dan ook. Bij weinig wind zagen we de afgelopen dagen ook een lichtbriesje nu uit het oosten. Dus eigenlijk een hele mooie zomerdag in mei.
0: Geweld.
1: Hmm.
0: Ja, het is nog mei natuurlijk.
2: Ja, het is nog mei, hè?
0: Nou, tot en met het weekend natuurlijk. En dan begint de meteorologische zomer.
2: Klopt, ja.
0: Maar dat gaat helemaal mis, volgens mij. Voor die tijd hebben we nog vrijdag en dan zaterdag en zondag dus.
2: Ja, nou ja, we gaan nog een keertje pieken met een klamme vrijdag. Een broeierige dag die al snel op de 25 graden zit zo in de loop van morgenochtend. En dan gaan we verder koersen naar, nou ja, 29 of 30 graden. Andere luchtsoort eigenlijk. Vandaag is de lucht vrij droog. Dat voelt over het algemeen tamelijk prettig aan. Morgen wordt die wat vochtiger, dan wordt het wat klammiger. Mm. Er zit ook wat meer bewolking in de lucht, wat tekening in de wolkenvelden. Het grootste aandeel zal echt wel voor de zon zijn. Maar er komen wolkenvelden aan. Komt denk ik bij ons geen bui aan. Alhoewel je dat misschien wel voelt. Zo van, nou, het wordt zo klam. Er zal en er mag wel een bui vallen. Die lijkt voor ons niet aan de orde. Maar het is wel een broeierige hoogzomerse dag.
0: Ja. Ja. Dat gaan we dan meemaken. En weekend dan gaat het dan echt al mis? Of is het echt pas als het 1 juni is?
2: Het gaat stapsgewijs. We zijn eigenlijk ook stapsgewijs in deze hoogzomerse periode aanbeland. Dat ging heel traag. Vanaf afgelopen vrijdag is eigenlijk de hoogzomerse mei losgebarst. En nu gaan we langzaam daar weer uit. We kunnen een beetje wennen. Zaterdag denk ik flink wat zon. Weinig wind. En nog steeds 25 graden. Dus eigenlijk een hele mooie dag. Een droge dag ook. En zondag, ja, dan is het een graadje of 22. Komen er waarschijnlijk een paar buien over ons heen. Er is wat meer bewolking. En zo zakken we naar 1,22 graden op maandag. En later in de periode, ergens dinsdag, woensdag, komen er stevige buien onze kant op. Maar dat is goed voor alle bloemetjes en planten die wel weer wat vocht kunnen gebruiken.
0: Precies, die snakken ernaar natuurlijk.
2: En die huisdieren die denken van nou, het is goed.
3: Ja, ook die.
0: Zo is het. Ja. Doe er goed aan je katten. Doe je lief voor ze.
2: Ja, heet het zo ook alweer, Gita. Kaatje en Lien. K en Lien. Ja, het was eerst. Er zat er ook nog een ro bij. Toen hadden we Carolien.
0: Oh ja.
2: En nu hebben we een K-Lien. We maakten altijd hele. Ja, Nar en Sis hadden we ook. Dat waren ook twee katten. Nar, ja, die hoorden bij elkaar.
0: Geweldig. En Tu en Lip, of niet?
2: Wie?
0: Tulip.
2: Nee, nog niet. Okay. Roze Marijn, dat kan ook nog een keer natuurlijk. Ja.
0: Daarom nog mogelijkheden te overvragen.
2: Ja, zeker.
0: Gita, dankjewel. We horen je natuurlijk vanmiddag weer in aan tafel voor het weer voor Midden-Nederland. En Anne, wij zetten er ook een punt achter. Ik heb een laptop al dichtgeklapt.
3: Ja, heel goed.
0: Ik ben er helemaal klaar mee. Voor,
3: lekker bedoel
0: ik dan. Ik ben er helemaal klaar voor. Nee, anders klinkt het heel oneerbiedig, toch, Gita? Kan ik niet zeggen.
3: Klaar voor. Jammer dat het voorbij is.
0: Klaar voor de hits uit Holland. Edwin Meerman zometeen bij Radio M Utrecht om 9 uur.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
9: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
8: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
10: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
8: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Het aantal files neemt langzaam af, meldt de ANWB. Toch nog 3 files hier te melden. 3 maal vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Daar ongeveer 20 minuten. Dan op de A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond zo'n kwartier. En ook nog deze, de provinciale weg, de N233. Van Kesteren naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En die is zo'n 20 minuten. Nou, ook onderweg weer de hits uit Holland. We beginnen lekker zomers zometeen met Splitsing.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post.
13: Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Splitsing. En later namen ze de afslag naar de jazzpolitie. Peter Groot-Kormelink, de zanger in een vorig leven. En dat kleurt mooi bij deze dag. En ze hadden destijds ook de wind in de zeilen met hun muziek. In de jaren 80 was dit nog. En die wind die draait vandaag naar het oosten. En dan komt er dus weer een tropische dag aan, hoorden we net ook al even bij Bob en Anne. En deze 28ste ook al richting de 28 graden. Hits uit Holland, zeg maar gerust Costa Hollanda. Ik ben Edwin met zonnebril. En het is ook vooral de zomer van Just in the Wild.

0: Vanuit Amersfoort, Roodkapje is vrij vandaag. Vandaag dus daarom Hela Hola van Pater Moeskroen.
1: 3 is prijs.
0: In Zuid-Holland op Radio en Utrecht. En ik zag op de kalender een bijzondere verjaardag deze 28e mei. Dus die nemen we meteen ook even mee in het spelletje. Hij mag als eerste en daarna nog 2 namen. En het gaat dus vooral hier om de voornamen van de uitvoerende. Wie zijn dat vandaag?
1: 1.

is als je meedoet met ons spelletje vandaag. Dit zijn de hits uit Holland en ze komen hier uit alle windrichtingen. Voor alle leeftijden, voor dames en heren, jongens en meisjes. Al dan niet met rode haren.

0: Pas alleen wel op voor een rode huid, hè, met die hoge zonkracht. Dit was Arne Jansen en in het spelletje vandaag ook een generatiegenoot zometeen. Die vandaag dus jarig is. En nog twee namen die we zoeken. Ik ga ze zo meteen nog een keertje voor je op een rijtje zetten. We horen ook een echte zomerhit van de Pasadena Dream Band. En de nationale nieuwe van vorige week van Miss Montreal onder weer. Maar eerst is Marjolein er met het regionieuws. Het gaat over de economie. Daar gaat het goed mee. Dus ook eens goed nieuws. En de burenruzies, die worden steeds lastiger op te lossen.
1: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
2: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
3: Voor het goede doel, voor het KWF.
1: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
4: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
1: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
4: en de persoonlijke verhalen.
5: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
1: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
4: Bij Radio M Utrecht.
6: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: En zo werd het precies 9:30. Ik was niet helemaal precies met de naam van de nieuwslezer vanmorgen. Marjolein is vanmiddag pas. Eva, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
0: Burenruzies beginnen we even mee. Hè. Die worden steeds complexer en lopen ook vaker uit de hand.
12: Ja, en dat is een landelijk beeld. Maar volgens buurtbemiddelaars in de provincie Utrecht zitten de emoties hier ook vaak hoog. De laatste jaren worden ruzies ingewikkelder doordat buren elkaar minder spreken of omdat ze elkaars taal soms niet kennen. En ook kunnen verslavingen of psychische problemen een rol spelen. Verhuizen is vaak geen optie doordat de woningmarkt op slot zit. Veel voorkomende ruzies gaan over lawaai, verkeerd geparkeerde auto's of bijvoorbeeld een heg die gesnoeid moet worden. De economie in de provincie Utrecht is het afgelopen jaar weer gegroeid met 2% ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daarnaast is ook de kwaliteit van leven in de provincie goed. Zo hebben veel Utrechters hun zaken financieel goed voor elkaar en ook op het gebied van arbeid en vrije tijd gaat het hier goed. Naast de cijfers over de economische groei deelt het CBS ook cijfers over de werkloosheid. Die is gelijk gebleven in Utrecht. Ruim 3,5% van de 15 tot 75-jarigen had vorig jaar geen werk. In Amersfoort is vanochtend rond 7:15 een bestelbus op zijn kant beland op de Heiligenbergerweg. De bus raakte beschadigd en ook werd er een lantaarnpaal omvergereden. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, zegt een persfotograaf ter plekke. De politie heeft de weg korte tijd afgesloten en een bergingsbedrijf is onderweg om de auto weg te halen. Het is niet bekend waardoor het ongeluk gebeurde. Het aantal klachten over de eindexamens is dit jaar flink gestegen, ziet het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAX. Ook vanuit de provincie Utrecht is dit zo, want er kwamen ruim 26.000 klachten. De klachten gingen niet alleen over het examen zelf, maar bijvoorbeeld ook over het geluid in of buiten het lokaal, zoals dat van fatbikes. Klagen hoeft niet meer, want gisteren zijn de laatste examens gemaakt. Het weer. Ook vandaag is het volop zomers. Er is veel zon. En bij weinig wind wordt het zo'n 25 graden vanmiddag.
0: Dankjewel, Eva. Het gaat ook een beetje laks op de A2 op dit moment.
12: Oh, wat een bruggetje. Nou, mooi,
0: ja,
12: hoor.
0: Zeker, ja. Ik weet niet of ze daar ook mooie bruggen hebben, overigens. Dacht het wel. Van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermals en Kerkdriel. En de vertraging is daar ongeveer een half uur.
13: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Pak alles wat je kan. Misschien wel een leuke prijs van Radio M Utrecht. En ook een lang leven inmiddels. Want 80 jaar is de eerste in ons spel Drie is prijs. Luister goed, wie hoor je daarna nog meer?
1: 1,

snel op te zoeken misschien. En dan contact te zoeken met de studio 0909-6-931-1. De ouderwetse telefoon, je mag het ook mailen. Wat ook wel een beetje ouderwets aan het worden is, hè? studio@rtvutrecht.nl. En appen uiteraard, dat gaat misschien wel het snelste. Een echte stranddag. Hier is de Pasadena Dream Band.

0: En af en toe even schuilen, niet voor de regen, maar wellicht voor de zonnestralen, want de zonkracht is hoog deze dagen. Miss Montreal was dat op Radio M Utrecht. Nou, we hebben dus twee Manuela's en één Carolientje in Drie is Prijs, maar wel drie verschillende namen. Ik laat hem nog één keertje horen, die tweede. Het is niet Frank Verkooyen.
1: Ik wilde jou eens iets vertellen, want dat had ik mij zo voorgenomen.
0: Franklin Kennedy, ook niet.
1: Maar nu hier zo dicht naast me.
0: Die ook eens over een Carolien zong, overigens, die Franklin Kennedy. Nee, dit is ook een eerbetoon aan een zanger die nog niet zo heel lang geleden overleed. Ook hij had een Manuela op het oog. Als je ze alle drie nog even voor me kunt opnoemen, ben je van harte welkom en kun je dus nog meedoen en een van die leuke cadeautjes kiezen. Waaronder een weerstation, overigens.

0: En wij hebben ook een winnaar.
1: 3 is prijs.
0: En die woont in Brielle helemaal, toch?
2: Ja, die woont helemaal in Brielle.
0: Adrie van Bingerden. Goedemorgen. Ja. Even vertellen, ja. Waar ligt het ook alweer?
2: Waar ligt het ook weer? Voorn aan zee. Je hebt Rokanje, Oostvoorne. Je hebt Spijkenisse. En dan rij je zo door naar Geervliet, Heenvliet. Spijken. En dan Brielle.
0: Okay.
2: Aan de Brielse Maas. Brielle. 1 april, hè? Voor
0: Alva
2: Verbril.
0: Dus ja. Oh ja. Die kende ik nog niet, maar klinkt wel heel leuk. Maar die bewaren we even voor volgend jaar, goed?
2: Nee, maar dat is echt zo. Het is echt een groot feest, hoor. Maar ja. Maakt niet uit.
0: Nou, oké. Okay. En even kijken. Jij zit dus lekker in de buurt van toch wel de zee, denk ik?
2: Ja, daar van strand. En, dat
0: ging net
2: aan.
0: Over Zandvoort.
2: Bij de Brielse Maas. Ja. Nee, ik ga altijd naar de Rokanje aan zee.
0: Okay, ja,
2: geen... Of de Brielse Maas hier zo. De Briel is ook heel lekker.
0: Ja. Ja, een liedje over Zandvoort, Katwijk en zo. Maar jij zit wat zuidelijker,
2: hè? Ja, dat klopt helemaal.
0: Wat je altijd hoort, is mensen die vlakbij bij het strand wonen, die gaan meestal zelf niet. Hoe is dat met jou?
2: Nee, dat klopt.
0: Dus dat geldt ook voor jou.
2: Ja, het is altijd heel druk. Ja, ik ga dan even naar de Brielse Maas of zo. Ja. Maar dat klopt wel, ja. Dat heel gek is dat, hè?
0: En lekker fietsen, dat doe je ook graag, toch?
2: Ja, dat doe ik heel graag. Ik ga vanmiddag even fietsen, oude horen, dan lig ik ook vlakbij. Dus,
0: ik had wel gewaarschuwd, goed insmeren, hè? Want de zonkracht is hoog.
2: Ja, dat weet ik, maar dat doe ik nooit eigenlijk.
0: Nou, we sturen een koeltasje naar je toe als prijs, dat had je gekozen. Ja. Die kun je dan mooi meenemen als je de volgende keer weer even lekker op uitgaat. Ja.
2: Dat was ook de bedoeling. Maar ik denk dat de fietsen dan wat mee.
0: Ja. Maar we moeten eerst even controleren of je de namen goed hebt. Hè? Dan gaan we het even doornemen.
2: Dat is waar. Moet even kijken, hoor.
0: Dit was de jarige Job, hè?
2: Ja, dat was Sjaak Gerp.
0: 80 jaar is hij geworden vandaag. En wel leuk om even te melden. Hij komt binnenkort naar de studio voor de Week van de 70's in juni.
2: Oh, leuk. Gezellig. 2. Dat was... even wachten, hoor, want ik heb het...
0: Dit was de moeilijkste.
2: Oh ja. Dat was de heer onbekende, Han Wellerdijk.
0: Han Wellerdijk, ja, nou, er zijn best mensen die hem kennen, hoor. Hij is helaas niet meer, maar hij heeft toch een heleboel hits. Nou ja, hij had niet echt hits, maar hij heeft wel heel veel plaatjes opgenomen. En ook een Manuela dus. Nou, die hadden we er even bij gedaan.
2: 3.
0: Ja,
2: en dan heb je
0: Willeke Betty. Ja, nou, heel goed.
1: 3 is prijs.
0: Dus heel veel plezier met jouw koeltas.
2: Ja, heel fijn.
0: We gaan aan het eind van dit uurtje met het Nederlandse lied ook nog even bepalen wat ons slotakkoord wordt. Welke van deze 3 vond je het leukste?
2: Oh ja, dat
0: is
2: de eerste. Van Jacques Herp.
0: Dus de jarige zelf.
2: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Ook namens iedereen van Radio en Utrecht, Jacques Herp. En ik wens jou een fijne dag, Adrie.
2: Ja, en we zien jullie hetzelfde. En we gaan zo door met jullie leuke muziek.
0: Doei.
2: Dank je. Doei.

0: Manuela. Manuela.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. Het is even na 10. 1 vertraging. Ja, de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel. 30 minuten extra reistijd. Nou, dat maken we een beetje goed met de Bee Gees. Die komen eraan.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
0: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
15: Ja, ook bij Broekman Interieur.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

19 juni, dat is een zaterdag. Noteert u even, 13 juni, een zaterdag. Beginnen we met onze week van de 70's. En dan staat deze heerlijke radiozender weer in het teken van de jaren 70. We gaan uitpakken. Het wordt een groot feest. 7 dagen lang terug naar de 70's. Natuurlijk tegen die tijd ook weer met de Bee Gees. En nog veel meer dus. Noteer even, 13 juni. Week van de 70's hier bij Radio M Utrecht. Nou, goedemorgen. Het is 9:50. Ik ben Pieter en dit is M bij de koffie op deze heerlijke donderdag 28 mei 2026. Het wordt weer een fantastische dag. Zon aan de Hengeveldstraat. Temperatuur rond de 25 graden. Weet je al wat je gaat eten vanavond? Het is altijd een beetje lastig, hè, met deze temperaturen. Geen boerenkool met worst, denk ik. Iets fris misschien. Nou ja, ter inspiratie. Ter inspiratie gaan we puzzelen. Ik ga op zoek deze morgen naar een zomers gerecht. Samen met jou. En als je het voor me hebt gevonden, dan hoor ik het graag. Je kan het maken met deze 8 letters. De G van Gerard, de O van Otto, een Z van Zacharias, de H van Hendrik, een P van Pieter, 2 keer de A van Anton en de C van Cornelis. Een zomers gerecht. Heb je het gevonden? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En in die app kun je de letters ook nog even heel rustig op je gemak nalezen. Doe je het goed, maak je kansen op wat leuks uit onze prijzenkast. Bijvoorbeeld, heel toepasselijk, het keukenschort van Radio M Utrecht. Dus doe mee en win. En ik hoor heel graag van je.

een fijne dag. Radio in Utrecht. Ja, wat eten we vanavond? We zijn op zoek naar een fris zomers gerecht. En ja, dat gerecht dat kun je koken, bakken met 8 letters. Die letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Download de app, ga dan naar Radio en naar Woordbouwer. Daar zie je 8 letters staan. Ja, natuurlijk niet in de goede volgorde, dat is aan jou. Heb je de oplossing gevonden, stuur een appje naar de studio. Bel of mail en dan maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. En dat noemen we dan Woordbouwer. In de prijzenkast vandaag de shopper, het keukenschort, de toilettas, de koeltas, het notitieboek en het puzzelboek. En zometeen mag je misschien zelf wat kiezen. Nou, ik vind het hartstikke leuk om wat van je te horen. Ook over de muziek die we draaien, want de koffiekeuze komt eraan, 10:50. De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. Lekkere zonnige koffiekeuze vandaag. En dit is keuze 2.

vraag is dan weer, welke zal ik in zijn geheel laten horen? Wat vind je de leukste? 1 of 2, je mag reageren, stuur een appje naar de studio. De meeste stemmen gelden. Ik tel de stemmen en de uitslag horen we rond 10 over half 11. Dus 1, de Gombay Dance Band, Son of Jamaica. Of 2, Bobby Hepp en Sunny. Ik hoor het graag.

koffiekeuze onderweg. De meeste stemmen gelden, hè? Ik ben heel streng, zo werkt het. En natuurlijk het laatste nieuws met Eva gaat over cameratoezicht in Maarsebroek. En ook meer over de economie. De Utrechtse economie, we horen het zo. En het nieuws uit de buurt.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: klank die het een tikje anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Het is 10:30. Het laatste nieuws met Eva. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, in 5 Herenlanden zijn de afgelopen dagen veel meldingen gekomen over nepagenten.
6: Ja, en vooral ouderen, die zijn het doel van de oplichters. En daarom waarschuwen echte agenten om alert te zijn op verdachte telefoontjes. De politie zegt te merken dat veel inwoners nog niet op de hoogte zijn van de handelswijze van nepagenten. Geef daarom nooit waardevolle spullen mee als een zogenoemde agent voor de deur staat. Want de politie die komt daar nooit voor langs. Het flexibel cameratoezicht in 3 gebieden in Maarssenbroek wordt met 1 jaar verlengd. De camera's blijven nu tot eind mei volgend jaar staan. Ze werden 1 jaar geleden neergezet om overlast door groepen jongeren tegen te gaan. Er was sprake van intimidatie, vernielingen, geluidsoverlast en herrie door scooters en fatbikes. Hoewel de overlast op sommige plekken is afgenomen, is dat dus niet overal zo. De camera's die blijven staan rond het veld in Duivenkamp, de speeltuin in Zebraspoor, de skatebaan in Fazantenkamp en in een leegstaand pand aan de Reigerskamp. De economie in de provincie Utrecht is het afgelopen jaar weer gegroeid met 2% ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daarnaast is ook de kwaliteit van leven in de provincie goed. Zo hebben veel Utrechters hun zaken financieel goed voor elkaar en ook op het gebied van arbeid en vrije tijd gaat het hier goed. Naast de cijfers over de economische groei deelt het CBS ook cijfers over de werkloosheid. Die is gelijk gebleven in Utrecht. Ruim 3,5% van de 15 tot 75-jarigen had vorig jaar geen werk. Basis- en middelbare school Sudbury in Amersfoort, waar eerder deze week een grote lekkage was, is vandaag weer open. Door een gesprongen waterleiding liep afgelopen weekend water vanaf de bovenverdieping van het pand naar beneden. Lokalen en andere ruimtes kwamen daardoor blank te staan en het water stroomde zelfs het pand uit. De afgelopen dagen is hard gewerkt om weer open te kunnen. De kinderen kunnen vandaag dus weer naar school, maar het kinderdagverblijf in het pand dat blijft nog dicht tot maandag. Meer nieuws online op rtvutrecht.nl en ook in onze app. En het weer. Ja, ook vandaag is het volop zomers met veel zon. En bij weinig wind warmt het vanmiddag op naar zo'n 25 graden.
5: Eva, dankjewel. En dan het verkeer. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. 11 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 3 rijstroken dicht daar. En de A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 minuutjes extra reistijd door een ongeval. De weg is wel weer vrij.
7: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
8: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

0: radio in Utrecht. Ik zeg dat altijd, maar het is van alles en nog wat. Nu zaten we in de 60s met de Searchers natuurlijk. En de koffie is hartstikke vers. Of een glaasje limo. Het mag van alles en nog wat zijn. Ook dit momentje, het is 10:50. We noemen het de koffiepauze. En dat doen we altijd met lekkere muziek. Ben je gewend? En je mag zelf kiezen. Nou, zonnige keuze vandaag. Bobby Hebb en zijn Sunny of the Goombay Dance Band. En the Sun of Jamaica. Dank je wel voor het reageren weer. Alle appjes, mailtjes en ook belletjes die zijn binnengekomen. Nou, ik heb mijn best gedaan. De stemmen zijn geteld. En dan zeg ik onder andere dank namens voor Paul. Namens ons. Ook naar Jaap, Marcel, Gerrit, Adrie en Thierry. Annemiek, Pauline, Jenneke, Riki, Rita, dankjewel. Joyce, Ellie, Iris en Johnny, ook bedankt voor het stemmen. Heerlijk in het zonnetje in de tuin. Nou, geniet ervan. En we gaan aan de koffie en ondertussen misschien de plannen maken voor wat je morgen gaat doen, want het wordt ook een fantastische dag.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Alex Warren was dat. En ook die hoor je natuurlijk bij ons. En wij zijn Radio M Utrecht. Ook in Volendam staan we aan bij Marina. Marina, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat leuk dat je naar ons luistert daar.
1: Ja, zeker. Ja, ik draait elke dag in de auto thuis. Dus ja, geweldig.
0: Hoe is het zo gekomen?
1: Ja, nou eigenlijk vooral door mijn ouders. Die hebben het de hele dag aan. Dus ja, door mijn moeder vooral. Dus ja. En ik vind het sowieso altijd hartstikke mooie muziek.
0: Nou, wat leuk om te horen zeg. Ja. Ja, ze hebben je een beetje aangestoken. Of een beetje veel eigenlijk.
1: Ja, een beetje veel. Nou, vooral omdat ik nog jong was. Draaiden mijn ouders sowieso altijd al de muziek van vroeger. Ja. En dus ja, helemaal geweldig. Dus ja. Ik heb het eigenlijk aan meegekregen.
0: Ja, wat leuk zeg. Ja, zo gaat dat dan. Hè? Je krijgt het van je ouders mee. En dan ga je de muziek van vroeger ook waarderen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en het is van alles wat hier. Hè? Ook muziek. Nou, je hoorde het net al. Alex Warren, dat is van nu. Maar we hebben zometeen de Tremolo's uit de 70's.
1: Ja. En,
0: Nou, leuk om te horen dat je ervan geniet.
1: Ja, zeker.
0: En je hebt ook even meegedaan met de puzzel.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gevonden, Marina?
1: Ik heb het woord gevonden is carpaccio.
0: Ja, zeker.
1: Gazpacho, sorry.
0: Gazpacho.
1: Gazpacho.
0: De Spaanse koude soep.
1: Ja.
0: Ja, maak je het wel eens voor jezelf of heb je het wel eens...
1: Nee, dat vind ik iets wat ik niet echt lekker vind, nee.
0: Okay. Ja, je moet er wel van houden.
1: Ja, klopt. Ja,
0: het is wel een beetje apart, koude soep, maar...
1: Zeker, ja, nee, ik ben er geen fan van.
0: Okay, ja, ik vind het wel lekker hoor, vooral als het heel warm is.
1: Ja.
0: Dan geeft dat toch wat verkoeling.
1: Ja, zeker, ja.
0: Wat vind je wel lekker zo deze dagen, deze warme zomerdagen?
1: Nou, deze dagen sowieso vind ik zelf de carpaccio, vind ik wel zelf altijd heel erg lekker. Dat soort dingen, salades, ja, dat is altijd wel lekker.
0: Ja, geen boerenkool met worst, hè, nu?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat is lekker voor de winter straks.
0: Ja. Oké, okay, de gazpacho, dat was de goede oplossing. Je mag wat gaan kiezen uit de prijzenkast, zo werkt dat. Ik ga hem voor je openmaken. Ik heb een leuk keukenschort, de toilettas, een koeltas, als de warmte weer terugkomt, het notitieboek, een puzzelboek of de shopper van Radio in Utrecht, Marina.
1: Dan wil ik graag de keukenschort.
0: Het keukenschort.
1: Ja.
0: Sta je graag in de keuken?
1: Nou, ik ben zelf niet zo'n keukenprinses, maar ik vind het leuk om voor mijn moeder te kiezen.
0: Ach, oké, dat vindt ze hartstikke leuk. Doe er de groetjes van ons.
1: Ja, komt goed.
0: En jij, dankjewel voor het meedoen. Blijf lekker luisteren daar in Volendam.
1: Ja, graag gedaan, dankjewel. Ja, gaat zeker goed komen.
0: Dankjewel en geniet van het mooie weer daar. Hè?
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende. Doeg.
0: Marina was dat, uit Volendam.

Zandvoort. We geven deze dag nog een extra zetje met die heerlijke muziek. Hè? En deze keer Dan Hartman en zijn Relight My Fire. Elvis is onderweg. Kwart over Elvis. Je hoort hem zometeen over een paar minuten alweer.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen toch gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Niet alleen Tyrus werd vannacht bestookt. Israël zegt ook op andere plekken aanvallen te hebben uitgevoerd. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport van het kabinet, aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris, die gaat over dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. En daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en een toezichthouder die sancties kan opleggen. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt het 1 van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Eén vertraging, dat is de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. 4 minuutjes extra reistijd komt door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht.
12: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden.
1: zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

En we vieren de donderdag. Radio in Utrecht. En dat is hot, hot, hot. Ja. Morgen nog meer. Lang geleden, een beetje vergeten ook wel, maar leuk om weer eens te horen. Buster Poindexter. En dan is het 7 over 11. Nou, wat eet je op een dag als vandaag en de komende tropische dag morgen weer? Wat komt er dan op tafel? We gaan weer op zoek naar een zomers gerecht. Passend bij de temperatuur. En dat gerecht dat kun je maken met 11 letters. 4 keer de A van Anton, 2 keer de S van Simon, de T van Tinus en de E van Eduard. Een L van Leo, de D van Dirk en de P van Pieter. Zijn we er alweer doorheen? Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. En heb je de oplossing gevonden, stuur een appje naar de studio. Maak je kans op het leukste uit de prijzenkast. Bijvoorbeeld het keukenschoort van Radio M Utrecht. Dus een zomers gerecht. Wat zet je op tafel deze dagen?

0: Radio M Utrecht. En ik zie net onze Robert-Jan Boy voorbij lopen met een grote koffer. Die is hij aan het pakken. Want hij gaat namelijk op reis. Waarom en waar naartoe, dat hoor je zo meteen.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Over een paar minuutjes, want er kruipt nog iemand voor. Zijn naam is Elvis. Het is kwart over Elvis. En vandaag, zoals beloofd, Suspicious Minds.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

Eva is er zo met het laatste nieuws bij Radio en Utrecht. We houden je op de hoogte natuurlijk. En dat nieuws dat gaat onder andere over het slavernijverleden van de provincie Utrecht. Het onderzoek daarna is afgerond, daar horen we zo alles over. Ja, en buiten stijgt het kwik natuurlijk, morgen 30 graden. Maar er is ook een plaats, daar zijn ze al bezig met de kerstmarkt. Nou, waar dat is en waarom, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt, onderweg.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Tijd voor het nieuws. Het is 11:30. Eva hier in de studio. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Beginnen we met nieuws over de provincie Utrecht.
6: Ja, die is indirect betrokken geweest bij het slavernijverleden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van de provincie. De Staten van Utrecht, zoals het provinciebestuur vroeger heette, probeerden namelijk economisch te profiteren van het kolonialisme. Dat was in de 17e en 18e eeuw. De Staten waren niet zelf eigenaar van overzeese gebieden, plantages of schepen die tot slaafgemaakte mensen vervoerden, blijkt uit het onderzoek. Wel droeg de provincie bij aan wat het bredere koloniale systeem genoemd wordt. Zo werd er bijvoorbeeld een aandeel gekocht in de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. In 2023 bood de provincie haar excuses aan voor het slavernijverleden. Dat er minder plekken zijn voor de opleiding tot psycholoog is onbegrijpelijk en onverantwoord. Dat vindt het NIP, de beroepsvereniging van psychologen in Utrecht. De organisatie stuurde minister Mirjam Sterk een brandbrief met een oproep om af te zien van een plan voor minder plekken. Sterk maakte vorige week bekend dat het aantal opleidingsplekken niet wordt opgehoogd naar ruim 1200, zoals voorgesteld. Maar daarvan komt slechts de helft beschikbaar. De beroepsvereniging schrijft in de brief dat er nu veel lange wachtlijsten voor behandeling door een psycholoog zijn. De renovatie van jaren 70 wijken in Eemnes is duurder dan verwacht. De buurt moet groener en gezelliger worden door de opknapbeurt die in februari begon. Want stoepen zijn verzakt, bomen zijn dood en stukken asfalt zijn in slechte staat. Maar tot nu toe zijn veel wijkbewoners niet tevreden. Zo worden de parkeervakken volgens hen te smal en komen er stukjes groen waar ze niet om hebben gevraagd. Voor al dat werk is wel veel extra geld nodig, blijkt nu. Dat komt door een rekenfout, door een misgelopen subsidie en ook door vervuiling van de grond. Ook is er volgens de gemeente meer geld nodig voor nieuwe klinkers, want die zijn zo poreus dat ze niet hergebruikt kunnen worden. En als je naar buiten kijkt, dan is het logisch dat je nog niet met kerst bezig bent. Maar de gemeente Soest is dat wel. Die is namelijk op zoek naar lokale ondernemers die mee willen doen aan de kerstmarkt op 15 december. Aanmelden daarvoor kan tot vrijdag 26 juni. Het weer, ja, het is een hele lekkere zomerse dag met veel zon. En bij weinig wind warmt het op naar zo'n 25 graden.
5: Oké, Eva, dank je wel. Even kijken hoe het is met de files en de vertragingen op de wegen. Nou, het valt reuze mee. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda, daar nog 5 minuutjes extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En de rechterrijstrook is dicht daar.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is.
11: Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
13: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: En bij de koffie met Pieter Voort.

0: Hot Chocolate and Everyone's a Winner. Nou, hete chocola doen we niet, Corrie.
1: Nee hoor, bedankt. Ik laat even staan.
0: Ja. Wat eet jij graag als we deze temperatuur hebben?
1: Ik ben altijd wel in voor een lekkere frisse salade, maar ik heb gewoon mijn brood meegenomen met appelstroop geitenkaas.
0: Oké. Ja, je weet het niet, maar je hebt nu een hint gegeven voor de oplossing van Woordbouwer.
1: Oh, ja. Oké.
0: Okay. Nou, dankjewel, Corrie.
1: Ja, graag gedaan.
0: Namens iedereen die meedoet ook. We kijken vooruit na 12 uur aan tafel het lunchprogramma. Wat ga je van doen vandaag?
1: Wij hebben weer een vergaarbak aan onderwerpen. Het is dit jaar 81 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor mij ligt het boek Mussert, Reis naar het Kwaad. Geschreven door journalist en historicus Auke Kok. Wij denken toch wel dat het een venijnig dik mannetje was die militaire parades organiseerde op de Malibaan hier vlakbij in Utrecht. En dat hij getrouwd was met een tante. Maar Auke, de journalist, ging op zoek naar de vraag hoe het toch kwam dat Mussert, die eerst nota bene tegen de Duitse invasie was, toch volhield aan het idee om de eerste nazi-premier van een zogenaamd vrij Nederland te worden. En dat is een interessant boek geworden, want er waren al heel veel dingen bekend over Mussert. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Auke Kok is echt flink weer in de brieven gaan duiken en de archieven. En komt toch weer tot nieuwe ontdekkingen allemaal. Nou ja, daar zijn we uiteraard heel nieuwsgierig naar. Ik woon nota bene op een plek hier in Utrecht, vlakbij het Rosarium, ja, waar Anton Mussert ook gewoond heeft. Ik kijk uit op zijn huis waar hij toen woonde. Een stuk geschiedenis wat wij niet moeten vergeten. Ik ga heel even bellen met Lenny Koer, want die gaat nu echt verhuizen naar Israël.
0: Ja, je hebt het eerder in de uitzending gehad.
1: Ja, daar was ze heel erg emotioneel. En wat nog goed is om te benoemen, is dat heel veel mensen een kritiek op haar hebben, onder het motto van je hebt bijvoorbeeld kritiek op Netanyahu. Maar ik heb dat toch nog eens heel goed uitgezocht. Dat is echt niet zo. Sterker nog, zij weerhoudt zich van alle politieke uitspraken. Het gaat haar echt gewoon om haar zangcarrière. Maar ze is wel ooit met een Joodse arts getrouwd geweest. Haar kinderen en kleinkinderen die wonen allemaal in Israël. En het is voor haar niet meer veilig in Nederland.
0: Nee.
1: Leuzen worden gescandeerd. Ze wordt bedreigd. Daar heeft ze geen zin meer in. Dus verhuist eerdaags naar Israël. Geeft nog één uitverkocht, dat dan weer wel, een concert hier in Utrecht in het Schiller Theater. En nog één ding, heb jij huisdieren, Pieter?
0: Nee.
1: Nou, als je een huisdier wel hebt, hoe hou je ze koel?
0: Ja.
1: Dat is wel een hele leuke dagvraag vandaag. Die kun je lezen op de Facebookpagina. Bob en Anne, die hadden het er vanmorgen al over. Laten we even luisteren.
2: Oververhitting, dat zie je aan het dier, dat het dier heel erg sloom wordt en dat hij een beetje comateus begint te raken. Maar heel makkelijk is de diagnose te stellen door een temperameter achter in het gaatje te stoppen.
1: Ja.
2: Normaal heeft een hond 38 tot 39 graden temperatuur. En dan wordt het vaak boven de 40. Dan moet je hem dus echt verkoelen. Natte handdoeken eromheen.
0: Ach joh. Ja.
1: Dat soort dingen, ja, heel goed in de gaten houden. Ik heb begrepen dat katten, die zijn toch wat slimmer. Die gaan sowieso dan niet in de warmte. Honden moet je misschien toch wat meer helpen. Daar gaat het over in onze dagvragen. En we zijn benieuwd naar jouw mening natuurlijk. Ja. Laat het weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of even appen naar de studio via de app van RTV Utrecht.
0: Ja, we zijn heel benieuwd. Je ziet ook als mensen hardlopen met hun hond. Is dat wel slim om dat nu te doen, hè, met deze temperatuur? Ja, of kunnen ze dat wel hebben? Ik heb geen idee.
1: Nee, ik heb ook geen idee. Nou, en Aart die gaat er vanavond ook nog even over doorpraten.
0: Hartstikke goed. Corrie, we gaan luisteren.
1: Oké.
0: Mooie uitzending. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Humphrey Singers. Dubbel goud. Radio M Utrecht. Ria, goedemorgen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo. Goedemorgen.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Ja, een beetje zo er tegenaan, hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: In de auto onderweg naar Brielen heb ik gehoord.
1: Ja,
0: net,
1: klopt.
0: Net door de tunnel, dus ik kan je goed horen. Ja,
1: ja, ja hoor.
0: Je zit zelf niet aan het sturen, hè? Even voor de duidelijkheid.
1: Nee.
0: Gelukkig. Nou, onderweg met Radio M Utrecht aan.
1: Ja, altijd. 's avonds ook. Overdag.
0: Leuk. Ja. Nou, fijn te horen dat je er zo van geniet. Dat doe je ook thuis en dat is dan in Horen, hè?
1: Ja, in Horen.
0: Ja, ook buiten onze provincie wordt veel geluisterd. Hoe heb je ons ontdekt? Is dat al lang geleden?
1: Ja, al lang geleden. Toevallig dat ik een keer op zoek was naar wat oudere liedjes. En toen kwam ik op Radio Utrecht terecht. En zodoende ben ik dan wel blijven luisteren, omdat ik het wel leuk vind. Alleen nu naar Brielen wordt die dan slechter. Dat is heel jammer.
0: Ja. Je kunt overschakelen eventueel via op de app, hè, van RTV Utrecht. We zijn in principe gewoon wereldwijd te ontvangen.
1: Ja.
0: Dus dat is misschien nog een oplossing. Maar ik kan je nog goed horen, gelukkig. En heb je ook in de auto meegepuzzeld of heb je dat in Horen thuis gedaan?
1: Nee, in de auto. We waren bij Amsterdam daar ergens. En toen wist ik het gelijk. Oh. Ik denk, die stuur ik even in dan.
0: Ja, Corny gaf net ook even een hint. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. We hadden het even over, wat eet je nou? Wat vind je lekker zo met deze temperatuur? Wat komt er op tafel 's avonds?
1: Ja.
0: Een lekkere salade. Maar ja, wat voor salade dan, Ria?
1: Pasta salade.
0: Een koude pasta salade bijvoorbeeld, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Of is dat iets wat je graag maakt of heb je andere ideeën?
1: Nee, dan pasta salade maak ik niet zo vaak. Wel gewone salades, maar niet pasta.
0: Oké, okay, en verder
1: die
0: nog
1: eet ik liever warm dan.
0: Oh ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja.
0: En verder nog tips? Wat kan er op tafel deze dagen met die tropische temperaturen? Morgen vooral weer?
1: Nee, wij eten eigenlijk gewoon vrijwel normaal warm eten dan ook, hoor. Vind ik net zo lekker.
0: Oké, okay. Ja, je past je gewoon niet aan en dat gaat ook prima zo. Ja.
1: Gaat prima, ja.
0: Ja, oké. Okay. Goed, Ria, uit de hoge hoed gekomen hier. Het was hartstikke druk. Ja, daar kan er maar één winnaar zijn. Dus je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Ga ik dan naar Horen sturen. Wat wil je hebben? Een shopper, een puzzelboek, een notitieboek, de koeltas, de toilettas of het keukenschort?
1: Doe maar een keukenschort dan.
0: Een keukenschort.
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Nou, ga ik je er blij mee maken. Ik ga hem naar je toe sturen. Dank je wel voor het meedoen.
1: Nou, hartstikke leuk. Jullie ook bedankt.
0: En goede reis daar. Doe voorzichtig.
1: Ja, we zijn er bijna.
0: Oké, okay, en doe de groeten aan de chauffeur daar, hè?
1: Ja, zal ik doen. En een fijne dag, hè?
0: Dankjewel, van hetzelfde.
1: Bedankt, we gaan verder met luisteren.
0: Dankjewel daarvoor. Hoi, hoi.
1: Doeg.
0: En bedankt voor het meedoen en het reageren. Het was gezellig. En blijf lekker luisteren. We gaan aan de lunch, zometeen. Aan tafel, met Corny natuurlijk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 8 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken over een online trend onder jongeren, waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer, maar dan af en toe ook sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 12:02, tijd voor het nieuws. De hoofdpunten met jou, Marjolein. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De provincie Utrecht is indirect betrokken geweest bij het slavernijverleden, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dat onderzoek richtte zich op de rol van de Staten van Utrecht, die de provincie economisch wilden laten profiteren van het kolonialisme. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan bijvoorbeeld online gokken en designerdrugs. Vorig jaar werden bijna 70.000 mensen behandeld voor een verslaving. Het aantal jonge kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is de afgelopen jaren gedaald. Maar ondanks dat wordt nog altijd 7% van de kinderen blootgesteld aan rook of aan damp uit een e-sigaret. En ik ga het ook hebben over de week van het Nederlandse bier.
9: Oh.
10: Het is misschien nog een beetje vroeg voor een biertje, maar toch. Okay. In het nieuws kan het natuurlijk gewoon. Dus dat zo om 12:30.
9: Dankjewel.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt.
7: Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Gloria Estefan. Zomerse kan het bijna niet, hè?
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, hartelijk welkom weer op deze prachtige donderdag 28 mei. Het lunchprogramma aan tafel met altijd hele verschillende onderwerpen. Ik krijg vandaag journalist, historicus Auke Kok hier aan tafel. Hij schreef een boek over Anton Mussert. Mussert, de reis naar het kwaad. Ja, hij heeft allemaal weer brieven ontdekt en archieven ingedoken. En toch wel weer tot nieuwe dingen gekomen over deze man, hè, deze Anton Mussert. Zoals zoveel was zijn beeld van de NSB-leider van Anton Mussert. Een klein, venijnig, dik mannetje die militaire parades organiseerde hier op de Malibaan in Utrecht. En dat hij bekend was omdat hij met zijn tante was getrouwd. Maar Auke die ging op zoek naar de vraag hoe het kwam dat Mussert toch halsstarrig volhield aan het idee om de eerste nazi-premier van een zogenaamd vrij Nederland te worden. Nou, een bijzondere ontdekkingen weer. Dat hoor je zo meteen tussen 1 en half 2. En zo meteen ga ik even bellen met zangeres Lenny Koer. Want aanstaande zondag dan is het echt zover. Dan geeft zij dus haar allerlaatste concert in Nederland in het Schiller Theater in Utrecht. En dan vertrekt ze met haar man Rob definitief naar Israël. Nog eventjes met haar bellen hoe ze erin staat. Verder natuurlijk in het volgende uur de ontknoping van de stem van M. We hebben het weerbericht en we hebben mooie muziek. Dit komt van Neil Diamond. Beautiful Noise. Mooie geluiden in de zomerse straten.

0: 63 jaar oud alweer, deze 8 Days a Week. Goedemiddag, het is 11:45. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Zondag, dan is het echt zover. Dan geeft zangeres Lennie Coeur haar allerlaatste concert in Nederland. Dat doet ze in Utrecht, in het gezellige Schillertheater in de Mindere Broederstraat. En dan vertrekt ze met haar man Rob definitief naar Israël, waar ze dichter bij haar kinderen en kleinkinderen kan zijn. Even kijken, vrijdag nog een concert in Dordrecht. Zondag dus in het Schillertheater, uitverkocht. En ik heb haar aan de lijn. Lennie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie. Hi.
0: Hi Lennie. Ik besef me dat dit een van onze laatste gesprekken zou kunnen zijn. Want je bent natuurlijk regelmatig...
1: Dat vind ik echt jammer.
0: Dat vind ik ook jammer, inderdaad. Ja, regelmatig te gast geweest. Hoe gaat het op dit moment met jou?
1: Ik moet me echt helemaal concentreren op de allerlaatste optredens die ik heb. En die waren er echt veel. Mm-hmm. Want omdat het overal uitverkocht was, waren er heel veel herhalingen. Weet je, nog een keer terugkomen en nog een keer. Ja. Maar goed, in één keer houdt het natuurlijk op. Dus dat is inderdaad dus de 31ste. En alles is uitverkocht. En na de voorstellingen is het ook altijd... dan gaan mensen afscheid nemen, ze kopen cd's, er zijn hele rijen. Dus dat duurt dan ook vaak lang. Maar ik vind dat ook heel mooi. Ik dus van mensen afscheid nemen, maar doet me ook zeer.
0: Ja.
1: Dus het is zowel arbeidsintensief, maar ook emotioneel, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Voor de mensen die niet helemaal weten, jij krijgt regelmatig bedreigingen naar je hoofd tijdens concerten. Je bent tot het Joodse het Jodendom eigenlijk, om dat zo te zeggen. Hoe is dat dan eigenlijk? Word jij inderdaad zoveel bedreigd?
1: Er is een keer een inbreuk geweest in onze optredens. Dat was van de Palestine Free Beweging. Die braken in onze voorstelling. En dan staan er dus mensen met vlaggen buiten. Maar die bedreigingen waar jij het over hebt zijn meestal via de e-mail. Mm-hmm. Er zitten inderdaad ook doodsbedreigingen bij. En dan moet je naar de politie. En die kunnen daar niks aan doen. En soms kunnen ze het ook niet vinden waar het vandaan komt, et cetera. Er is heel veel haat. Maar aan de andere kant, en dat wil ik echt wel benadrukken... het publiek, dat draagt me echt op handen. En het is gewoon... Ik voel, het is echt een warm...

0: omdat het is een ontzettend leuk huis. We hebben alleen nog niks gevonden in Israël. Dat wil zeggen, we kunnen pas beslissen als wij er zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, precies.
0: Dus als ik klaar ben met optreden, dan gaan we er naartoe. En dan gaan we even naar huizen kijken. Kom ik weer terug, want dan moet alles nog opgeruimd worden. Het huis moet leeg, verscheept worden. Dus dat duurt nog wel eventjes, hoor. Dus het is niet zo dat ik nou echt over een paar weken al weg ben.
1: Nee, nee. Wat ga je daar doen eigenlijk? Want je hebt hier natuurlijk een hele carrière opgebouwd met veelal Nederlandstalig lied. Hoe gaat dat in Israël? Waar ga jij je dagen mee slijten? Behalve natuurlijk lekker genieten van jouw kinderen en kleinkinderen.
0: Nou ja, het is echt een sprong in het diepe, Connie. Ik weet het gewoon echt niet hoe het zal gaan. Ik denk dat ik ben toch muzikant en ik maak liedjes. Dus dat zal zeker wel doorgaan. Het zou kunnen dat ik daar wat liedjes ga opnemen. Er zijn wel plannen, dat hoor ik al achter mijn rug, worden van alles gesmeed wat ik er niet mag weten. Maar wat ik hier heb gedaan in Nederland, is een heel repertoire opbouwen van, ja, hoe lang al? Ik ben al eigenlijk professional vanaf mijn 17e jaar. En mijn oeuvre is zo groot. En er komt ook heel veel nieuws bij iedere keer. Ja. Dus ik heb altijd een heel fris nieuw programma. En dat is dan echt helemaal naar mijn lees geschroeid. Het is ook actueel. En het is ook volgens mijn inzichten die ik op dat moment heb. Snap je wel? Dus het is veel meer dan gewoon een reeks van liedjes die je zingt. Het is gewoon een verhaal. Ja. En dat denk ik, en ook in mijn eigen taal die mij lief is en die ik totaal beheers. Nou, ik kan me dus best wel redden in het Hebreeuws. Kan ik wel boodschappen doen en met mijn kleinkinderen spelen. Maar echt op dit niveau spreken, dat kan ik niet. Dus dat moet ik echt nog wel leren. Ik hoop dat ik dat nog kan leren, maar dat weet ik niet. Maar echt schrijven, weet je wel. Ja. Dat je echt voelt van waar de komma moet en welk woord net niet, weet je wel zo. Dat denk ik niet dat ik dat nog ga halen. Maar nee. Ik weet het niet. Ik moet het gewoon even zien.
1: Het ligt allemaal nog een beetje open.
0: Het ligt open.
1: Wat ik heel mooi vind van jouw man Rob, want die laat nu hier zijn kinderen en kleinkinderen achter. En hij zegt eigenlijk van ja, jij hebt dat altijd voor mij gedaan. Ik doe het nu voor jou. Voor jou.
0: Ja, dat is ongelooflijk is dat, want ik wilde, ik zei altijd tegen hem dat ik graag naar Israël wilde als ik klaar was met optreden. Maar dat was ik eigenlijk nog niet, want het ging juist zo ontzettend goed met mijn nieuwe begeleiders. Dus het kwam helemaal niet eens in me op. Alleen natuurlijk, wij zaten met z'n tweeën wel in een periode in Nederland waar er veel antisemitisme is. En mijn man is een tweede generatie Jood, zeg maar. Dus hij heeft die ellende van de Tweede Wereldoorlog heel erg meegemaakt en bijna familie overgehouden, bijna geen. Dus voor hem is het ook heel erg heavy wat er nu gebeurt. En hij ziet het weer gebeuren, ik zie het ook gebeuren. Dus hij kon het ook emotioneel niet meer aan. Dus ik zei altijd, ik ga naar Israël als ik klaar ben met optreden. En toen zei hij ineens, ik kan dit niet meer aan en ik wil gaan aliyah gaan maken naar Israël, dezelfde als immigreren.
1: Ja, ja.
0: En toen dacht ik, ik moet daarnaar luisteren. Dus voor mij kwam het vrij plotseling. Dus ik moest heel snel omschakelen. En het is eerlijk gezegd een soort stervensproces geweest. Ik kan het gewoon niet anders noemen. Vanaf het moment dat ik het heb aangekondigd tot nu, voel ik gewoon elke keer dat afscheid. Waarvan ik denk dat het is goed. Ik sta er helemaal achter. Maar tegelijkertijd is het ook niet makkelijk.
1: Nee, dat snap ik. Je laat gewoon een hele mooie carrière achter je. Nou, ik zou willen zeggen aan ons luisteraar, ik ga kijken, maar je bent al kats uitverkocht.
0: Nee, helaas. Ja. Ik moet ook zoveel mensen teleurstellen die heel graag willen komen.
1: Ja.
0: En die er van alles voor over hebben. Maar overal is het gewoon barstens uitverkocht. En dan kunnen ze het ook niet, weet je, je hebt de brandweer en dit en
1: nee,
0: dat.
1: Nee, dat gaat allemaal niet.
0: Dat gaat niet.
1: Nee, nee.
0: Dus helaas. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb zoveel mogelijk extra voorstellingen gegeven. Dat mensen, ook in Laren ging het niet door, hebben ze het ook gecanceld. Er waren ook een heleboel mensen die ineens dachten, wat moet ik nou?
1: Ja.
0: Dat vond ik heel erg zielig voor die mensen. Maar het is zoals het is. En inderdaad.

0: Zondag is de laatste keer. En ik wil je ook bedanken. Want ja, jij bent altijd zo lief geweest. En zo, moet ik zeggen, zo gastvrij. Ja. Dus ik heb me heerlijk gevoeld bij jullie.
1: Dank je.
0: Dus vandaar dat ik het ook leuk vond om nog even met je te spreken.
1: Nou, dat waarderen wij natuurlijk ook heel erg. Lenny, ik wil jou al het goede wensen. Jouw nieuwe toekomst. En wij gaan Licht draaien. Introduceer dat nog even heel kort, alsjeblieft. Het nummer Licht.
0: Licht is een lied van mijn laatste album dat ik gemaakt heb met mijn twee begeleiders. Ze hebben het geproduceerd en gearrangeerd. Het is gewoon een roep eigenlijk in het duister om het licht. En verder vind ik niet dat je een liedje moet uitleggen. Nee. Want de tekst zegt al heel erg veel.
1: Heel goed. Lenny, het gaat je goed.
0: Dankjewel Corny. En jou ook, hè.
1: Oké, dag hoor.
0: Dag, Felix.
2: Roepen om het licht. Roepen om het licht.

0: Lenny Koer op Radio M Utrecht Licht. Definitief vertrekt zij binnenkort dus naar Israël. Morgenavond nog een concert in Dordrecht. Zondag in het Schiller Theater. Het allerlaatste concert in Utrecht in de Mindere Broederstraat. Maar dat is helaas al helemaal uitverkocht. Het nieuws komt eraan. Na het nieuws spelen wij voor de laatste keer deze week de stem van M. Dus heb je nog niet meegedaan of wil je nog een poging wagen, dan kan je nog kans maken op de Portable Radio. Hè, want die gaan we over een uur weggeven in Aan Tafel. In het nieuws zometeen met Marjolein gaat het over mensen die verslaafd zijn aan online gokken. En jonge kinderen roken nog vaak mee. Je hoort het zometeen.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou Marjolein. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen.
8: En dan met name voor online gokken en designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem in Houten. De organisatie ziet een stijging van 33% van gebruikers van de drug 3MMC. Ook zijn meer mensen verslaafd aan ketamine. Vorig jaar werden ook meer mensen behandeld met een gokprobleem. Dat aantal steeg met 13%. En vooral mensen met een verslaving aan online gokken werden behandeld. De provincie Utrecht is indirect betrokken geweest bij het slavernijverleden. Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht probeerden de Staten van Utrecht, zoals het provinciebestuur vroeger heette, economisch te profiteren van het kolonialisme. Dat was in de 17e en 18e eeuw. De Staten waren niet zelf eigenaar van overzeese gebieden of plantages of schepen die tot slaafgemaakte mensen vervoerden. Uit het onderzoek blijkt wel dat de provincie bijdroeg aan wat het bredere koloniale systeem wordt genoemd. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald. Volgens het CBS wordt ondanks die daling nog steeds 7% van de kinderen aan meeroken blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn, zegt deze longarts.
9: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk, die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
8: En dan is er ook nog de e-sigaret, ook de damp die daaruit komt, is schadelijk. De week van het Nederlandse bier is begonnen. Naast de bekende grote merken wordt er steeds meer lokaal bier gebrouwen. Onder meer in Utrecht en in Rhenen. En daar kan deze week ook het bier worden geproefd. In Nederland wordt steeds meer speciaal bier en alcoholvrij bier gebrouwen en gedronken. En deze week zijn er op verschillende locaties dus bierproeverijen, maar ook masterclasses en rondleidingen bij de verschillende brouwerijen. Tot zover het regionale nieuws. Meer nieuws vind je ook op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Heb ik nog het weer? Het is een zonnige dag. Er staat weinig wind en het is rond de 25 graden. En vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen wordt het broeierig warm en dan kan het zelfs 30 graden worden.
0: Oké, we zijn weer voorbereid, Marne.
8: Zo is het.
0: Dankjewel. We spreken jou weer over een half uur. Dan de ANWB verkeersinformatie. 1 vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en Afrit de Beeld. 10 minuten vertraging. Het komt door een bermbrand en de rechterrijstrook is dicht. Muziek komt eraan van Peter Allen.
10: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie... service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren... ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: de zomerse platen maar weer even uit de stof gehaald, hè? Peter Allen en I Go to Rio uit 1978. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: En over de jaren 70 gesproken, 13 juni op zaterdag, dan starten wij weer met de week van de 70s. We gaan terug naar die tijd van de sigaretten in een glaasje op tafel, een blokje kaas met een mandarijntje uit blik, de zitkuil, de visnetten, de herinneringen, die zullen je weer om de oren gaan vliegen. Ook in Aan Tafel, dan gaan wij weer gasten uitnodigen. We zijn er druk mee bezig. En Robert-Jan die gaat ook weer voor Aan Tafel op pad, op zoek naar specifieke zaken uit de jaren 70. Dus zet het in je agenda. Zaterdag 13 juni, dan begint bij ons weer de week van de 70s. Wij hebben klaarstaan een mooie plaat van de 3J's. En daarna jouw allerlaatste kans om die radio te winnen. De portable radio in de stem van hem.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Los vast van de 3J's.
4: Ik hou jou.
2: De Nationale Nieuwe. Radio M Utrecht.
4: Ik

0: actueel zomerstintje. Deze nationale nieuwe losvast van de drie J's. 10:30 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, wij spelen voor het laatste, deze week althans, de stem van M. We zijn weer op zoek naar de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. Mocht je het weten of je wil een gokje wagen, stuur dan meteen een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Want dan maak jij nog kans om die portable radio te winnen. Die gaat er over een uurtje uit. Dus, luister heel goed. Hier komt de opgave.
2: Ik ben dus aangenomen als omroepster. Zeiden mijn ouders, oh ja.
1: De stem van M.
0: Nou, een beetje een heese stem. Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Er komt weer mooi weer aan. Dat hoor je zo meteen hier. Dit is CCR.

0: Glorious Time van Sting op Radio M Utrecht. Het is 12:12. Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Het is een mooie dag. Het was een beetje koel vanmorgen. Ik heb alles tegen elkaar opengezet.
1: Lekker, hè?
0: Wat gaan wij meemaken de komende dagen? Jij weet het.
1: Ja, in ieder geval gaan we een warme, klamme vrijdag tegemoet. Terwijl vandaag het eigenlijk, denk ik, voor veel mensen heel aangenaam is. Ook al vind je misschien de felle zonneschijn wat onprettiger. In de schaduw zijn temperaturen nu rond 21 graden eigenlijk aangenaam. Zeker ook omdat de lucht best wel droog is. En ook de maximumtemperatuur is, niet al te extreem. Zeg 4, 25 graden strakjes over een uurtje of 2, 3. Dat zijn voor veel mensen, denk ik, hele fraaie temperaturen. Zonnetje erbij, wat sluierbewolking, windveren en ook wat vliegtuigstrepen in de lucht. Dus de lucht is niet helemaal strak blauw, maar wel, maar het oog natuurlijk wel gewoon zonnig.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Het is vandaag donderdag. Nou, morgen zei het al, dat wordt een warme dag. Hoe gaat het verder?
1: Ja, morgen een warme dag met ook duidelijk meer bewolking. Je ziet ook echt wel dat de luchtsoort wat verandert. Er zit meer vocht in de lucht, wolkenvelden. Ik denk dat het bij ons in Midden-Nederland droog blijft. Maar mocht iemand vanuit Midden-Nederland naar het oosten of zuidoosten reizen, dan kan daar wel laat morgenmiddag een bui vallen. Nou, 29, 30 graden. Morgenochtend ook helemaal niet koud. Ik denk als mensen vroeg op het fietsje stappen nog rond zonsopkomst, dat het al 15, 16 graden is bijvoorbeeld. Nou, we gaan dus richting de tropische waarden. En het weekend, Connie, dan krijgen we een geleidelijke afkoeling. Zaterdag droog, behoorlijk wat zon, 25 graden. Misschien wel een beetje zoals vandaag. Ziet er denk ik heel vriendelijk uit. En op zondag kunnen er een paar buien passeren. Dan is het toch 22 graden. Dus stapsgewijs, we gaan eerst met een flinke stap omhoog en dan stapsgewijs weer iets naar beneden.
0: Is dat de opmaat voor volgende week dat hij er heel anders uit gaat zien dan deze week?
1: Ja, je ziet toch wel dat inderdaad, we hebben nu een week, hè. Vandaag precies een week met hoge temperaturen en voluit zonneschijn. En je ziet dat de langzaam maar zeker meer invloeden komen vanaf de oceaan. Zondag zou dat al kunnen, maar maandag en dinsdag ook. Meer lage drukgebieden boven de Britse eilanden. Zwieren hun storingen ook over ons met een paar buien. Of soms ook stevige buien. En ja, er hoort ook enige afkoeling bij.
0: Ja, dat is dan weer normaal.
1: Ja, dan kunnen we bij. We zijn een beetje flexibel ingesteld.
0: Ja, dat moet ook wel. Zeker als weervrouw moet je volgens mij heel flexibel zijn.
1: Ja, dat is ook wel fijn. Ik kan nog die zomers herinneren met die langdurige alleen maar hitte. Ja, daar kun je ook op een gegeven moment geen kant meer mee op.
0: Dat is een beetje copy-paste op de radio dan.
1: Ja,
0: zet maar uit wat ik gisteren heb gezegd. Zeg
1: ja,
0: je dan.
1: Dan word je toch langzaam een beetje uitgefaseerd, denk ik.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, Gita, dank je wel voor nu.
1: Alsjeblieft.
0: En wij horen jou vanavond weer bij Aard.
1: Ben ik er weer.
0: Oké,
1: okay, dag.

Meg en Katie Kissoen op Radio M Utrecht en Freedom. Het is bijna 1 uur. Het is dit jaar natuurlijk 81 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor mij ligt het boek Mussert, Reis naar het Kwaad, van journalist en historicus Auke Kok. Zoals zoveel was zijn beeld van NSB-leider Anton Mussert, die van een klein, venijnig, dik mannetje die militaire parades organiseerde hier op de Malibaan in Utrecht. Maar Auke die ging op zoek naar de vraag hoe het kwam dat Mussert, die aanvankelijk tegen de Duitse invasie was, toch halsstarrig volhield aan het einde om de eerste nazi-premier van een zogenaamd vrij Nederland te worden. Een interessant boek, onthullend ook, en Auke Kok is zometeen hier te gast. Dat en nog veel meer zometeen in het tweede uur van Aan Tafel. Eet smakelijk en heel graag tot zo.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. En daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man zou tegen de portier hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam een geblinddoekte man met alleen een onderbroek aan naar buiten begeleidt. Hij was de enige verdachte en er is nu geen gevaar meer, zegt de politie. Wat de man wilde is niet bekendgemaakt. Vanwege de situatie werden trams en bussen in Den Haag enige tijd omgeleid, maar nu rijden ze weer normaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum. In het leegstaande kantoorgebouw kunnen 250 bewoners terecht. In september vorig jaar probeerden meer dan 100 mensen nog het gemeentehuis binnen te dringen, omdat ze tegen het AZC zijn. Ze hebben zorgen over de leefbaarheid en veiligheid in de Noord-Hollandse gemeente. Een maand daarna was het opnieuw onrustig bij het gemeentehuis in Uithoorn. Demonstranten gooiden toen met vuurwerk en eieren naar voorstanders van het AZC. Vanavond is er weer een demonstratie in Uithoorn. Die stond al gepland voor de bekendmaking van vandaag. En PVV-leider Wilders is een van de sprekers. Bij het kwaliteitsoordeel van een school moet het meer gaan om het lesaanbod en de sociale veiligheid dan de toetsresultaten van de leerlingen. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Nu wordt er vooral gekeken naar de toetsresultaten van de leerlingen. De toetsen veroorzaken veel druk bij de leerlingen, maar ook bij leraren en schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. Het weer, een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het en je luistert naar Radio M Utrecht. Jij bent hier Marjolein voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bij een vechtpartij in Utrecht is 1 persoon gisteravond gewond geraakt. Veel politiewagens die kwamen naar het Juliana Park nadat daar commotie was ontstaan. Over de aanleiding van de ruzie is nog niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan online gokken en designerdrugs. Vorig jaar werden bijna 70.000 mensen behandeld voor een verslaving. En langs de A28, zo'n beetje bij Soesterberg, heeft korte tijd brand gewoed in de berm. Richting Utrecht ging een rijstrook dicht vanwege de bluswerkzaamheden door de brandweer. En die is natuurlijk extra alert vanwege de droogte. Een stuk van 30 bij 5 meter stond in brand. En inmiddels is dat gelukkig onder controle.
7: Oké, dankjewel. Ja, de verkeersinformatie gaat daar ook over.
8: Ja.
7: Om die A28, daar gaat het om Utrecht richting Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweerd en afrit Ten Dolder 7 minuten door die bermbrand. En de andere kant op de A28. Dus Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en afrit De Beel 10 minuten. Vanwege de bermbrand en daar is de rechter rijstrook dicht. Muziek komt eraan van Tony Christie.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hurt.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Tony Christie op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Het is dit jaar 81 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor mij ligt het boek Mussert, Reis naar het Kwaad, geschreven door journalist en historicus Auke Kok. Zoals zoveel was zijn beeld van NSB-leider Anton Mussert die van een klein, venijnig dik mannetje die militaire parades organiseerde hier op de Malibaan in Utrecht. Maar Auke ging op zoek naar de vraag hoe het kwam dat Mussert, die eerst tegen de Duitse invasie was, toch volhield aan het idee om de eerste nazi-premier van een zogenaamd vrij Nederland te worden. Een interessant boek. Fijn dat je er bent, Auke.
2: Hallo.
0: Hartelijk welkom.
2: Ja.
0: Er zijn al heel veel boeken geschreven over Mussert. En één hele goede biografie. Die is halverwege de jaren 80 geschreven. Waarom wilde jij ook een boek maken over hem?
2: Nou, eigenlijk, hè, want ik heb dat boek wat je net noemt uit de jaren 80 van Jan Meijers toen de tijd ook gelezen. Want zo oud ben ik al. En ik vond het toen ook een leuk boek. Maar eigenlijk valt er nog veel, veel meer over hem te vertellen. En vooral op het menselijke vlak. En Jan Meijers heeft toen eigenlijk bijna geen archiefonderzoek gedaan. En ik ontdekte juist dat bij het NIOT in Amsterdam, maar ook bij andere archieven, eigenlijk veel meer te vinden was over de mens achter de mythe Mussert eigenlijk. En dat fascineerde mij.
0: Nog even over het uiterlijk. Was het een klein, venijnig, dik mannetje?
2: Nou, dik. Hij was een beetje gezet en hij was inderdaad een beetje klein. Zijn lengte was ook duidelijk een issue voor hem. Je kan het ook vaak zien op films en foto's dat hij zichzelf langer probeert te maken met zijn kin omhoog en dan, oh, was ik nou maar 10 centimeter langer. En als je dan in 1934 voor het eerst Mussolini ontmoet, hè, zijn grote voorbeeld toen in Italië, dan drukken ze elkaar de hand en dan kijken ze elkaar in de ogen en dan schrijft hij even later, maakt hij een notitie: we keken elkaar recht in de ogen. Met andere woorden, hij was niet langer dan ik. En dat vond hij heel belangrijk.
0: Wat voor man was het? Hoe zou je hem willen omschrijven? Nu jij weet meer over die binnenkant.
2: Nou, wat al bekend was van hem, dat hij vrij ijdel was, dat hij een behoorlijke geldingsdrang had, eigenlijk vrij veel. En, maar daar zijn vaak de eigenschappen ook van zwak en toegevelijk en een opgeblazen mannetje. Stelde eigenlijk weinig voor. Hè, dat was vaak de toon. En ook in het boek van Jan Meijers wel, vind ik. Terwijl mij trof juist in het vele archiefwerk wat ik heb gedaan en ook uit gesprekken. Hij stelde juist heel veel voor. En dan bedoel ik niet in politiek opzicht per se, maar vooral in die periode daarvoor. Hij was echt een hele goede ingenieur.
0: Ja.
2: En hij was ook hondsbrutaal. En voor de duivel nog niet bang. En dat fascineerde mij ook zeer.
0: Ja, in 1935 maakte hij een reis door de Oost. Daar werd voor hem het zaadje geplant qua fascisme, denk je?
2: Nou, dat is iets te scherp geformuleerd. Want dat fascisme had hij al. Want hij had 4 jaar daarvoor de NSB opgericht. En NSB stond voor Nationaal Socialistische Beweging. Dus daar is geen woord Frans bij.
0: Nee.
2: Maar hij was aanvankelijk nog redelijk gematigd. Onder andere bijna niks over Joden en dergelijke. En je ziet tijdens die reis, zeker vlak na die reis door Indië, die van hem uit bezien buitengewoon glorieus was, dat hij radicaliseert. Dus dat wat al gaande was, komt in een versnelling, in een kolkende massa van gedachten over stammen en rassen. En dan gaat hij helemaal, dus meer de kant van Hitler op eigenlijk. Ja, en dus de electorale successie die hij voor die tijd had, in 1934 begon dat. Dat kalft daardoor af. Dus hij radicaliseert en marginaliseert ook in de jaren daarna. En dan zet hij eigenlijk al zijn fiches op Hitler.
0: Ja, ze hebben elkaar 5 keer gezien?
2: Ja, zeker.
0: Ik denk dan altijd dat dat veel vaker is geweest. Maar hoe was het?
2: Nog vaker, dus het is al best vaak.
0: Ja, is dit vaak eigenlijk voor zo'n belangrijke post?
2: Ja, nou ja, kijk, vanuit Hitler bezien was het ook weer zo belangrijk. Hè. Hitler was in de oorlog primair met die oorlog bezig. Zeker als dus die aanval op de Sovjet-Unie in juni 1941 al heel snel eigenlijk vastloopt. Hè, in die loopgraven en al die narigheid daar.
0: Mm-hmm.
2: En dan is hij eigenlijk, dan wilde hij eigenlijk geen glazen horen uit de bezette landen. En wilde gewoon dat alles daar lekker doorgaat. En dus dan is eigenlijk in de oorlog nog 4 keer door hem te worden ontvangen. Best belangrijk. En het was ook voor Hitler, voor Mussert zelf ook belangrijk. Omdat hij het boterde totaal niet tussen hem en de nazi's hier. Dus zij is Inkwart en Rauter, he, al die figuren. Die zagen het eigenlijk niet in Mussert zitten. Die vonden hem geen nazi.
0: Nee.
2: En je zou kunnen zeggen, zij hadden er wel verstand van wat een echte nazi was. Ja. Maar Hitler zei, nou, laat die kerel nou maar zitten. Want hij heeft die NSB, die had hij heel goed georganiseerd. En daardoor kan hij mensen leveren. Dus voor burgemeesters en dergelijke. En ook steeds meer, naarmate de oorlog vordert, jonge mannen voor die voor het Oostfront in de Sovjet-Unie.
0: Ja, ja. Mussert begon na zijn studie bij Rijkswaterstaat. En jij zegt, ja, als hij daar nou eens rustig was gebleven, dan was hij was namelijk heel goed in waterbeleid, dan had hij misschien wel minister geworden en woonden wij in de AA Mussertstraat.
2: Ja.
0: Maar hij wilde hogerop?
2: Hij wilde hogerop. En nou ja, hogerop, hij wilde zijn land redden. Althans, zo zag hij dat dus. Hè. Ik probeer me zoveel mogelijk in mijn boek ook in hem te verplaatsen. Niet om dingen goed te praten, maar wel om inzicht te krijgen in hoe dat bij hem nou eigenlijk ging. Eigenlijk zie je in die jaren voorafgaande, dus zeg maar in de jaren 20, die NSB wordt opgericht eind 1931, dan zie je eigenlijk dat zich hier in de provincie Utrecht enorm manifesteert als ingenieur. Dan wordt hij al snel hoofdingenieur. En dat is hem dan nog niet genoeg. Dan mag hij zich ook directeur, hoofdingenieur laten noemen. En dat wil dan eigenlijk zoiets zeggen dat hij zich mag gedragen als een gedeputeerde. Dus hij dringt eigenlijk iedereen opzij. Hij manifesteert zich enorm, is ook bepaald niet populair in onder de andere bestuurders, maar ze konden gewoon niet om hem heen.
0: Nee.
2: En dan botst hij dus op een steeds, dat hij denkt, bijvoorbeeld met het Amsterdam Rijkanaal, waar hij heel belangrijk voor is geweest. En dat duurt maar, en die waterschappen praten mee, en de provincie, en de gemeente, en het Rijk dan ook nog eens. Wie hakt er eens een keer een knoop door? Dus mede door dat soort frustraties vindt hij dus dat de democratie een heel slecht idee is om tot oplossingen te komen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk zijn nationalisme, wat hij van huis uit in Werkendam al meekreeg, dat ook steeds erger wordt, plus zijn fel antidemocratische houding, zijn eigenlijk de twee belangrijkste pijlers onder zijn denken, waardoor hij zichzelf voorhoudt. Op deze manier wordt het niks met Nederland. Hè. Die overstromingen die hier in de provincie ook alsmaar waren, omdat de Zuiderzee er nog was. Hè. Ik moet mijn land gaan redden.
0: Ja, ja, nou ja, dat heeft hij wel ook gedaan. Dat heeft hij wel gedaan.
2: En zoals je net zei, er waren inderdaad mensen die in die periode in Utrecht hebben meegemaakt. Die hebben na de oorlog ook gezegd, als je nou niet zo stom was geweest om die NSB op te richten, had hij zomaar minister van Waterstaat kunnen zijn geworden.
0: Ja. Ja. Ja, er zijn nog steeds heel veel bruggen en gemalen, toch, in onze
2: zeker,
0: provincie?
2: Zeker. Het was echt een vakman.
0: Ja. Wat voor leven leidde hij eigenlijk hier in Nederland? Zou je dat eens kort kunnen omschrijven? Hij woonde op de Prinses Marijkenlaan.
2: Ja.
0: Ik woon daar vlakbij, bij het Rosarium.
2: Nou, goed zo.
0: Ik woon niet in een groot huis aan Willemienpark, wat iedereen denkt. Het is gewoon een rijtjeshuis. Maar goed.
2: Ze woonden daar, wat het dagelijks leven betreft, een tamelijk gewoon burgerlijk leven, zou je kunnen zeggen. Hij kon wandelen van zijn huis aan wat toen nog, wat voor de oorlog de Prins Bernhardlaan heette, en dat nu de Prinses Marijkenlaan, geloof ik. Kon hij van daaruit zo wandelen naar het hoofdkwartier van de NSB aan
0: de Malibaan.
2: Aan de Malibaan.
0: Waar ook het verzet zat.
2: 10 minuten lopen, waar het verzet ook zat, waar de SS ook zat, en waar andere enkele afdelingen van de NSB ook nog zaten. Er zaten hier en daar ook nog mensen ondergedoken.
0: Ja.
2: Dus mijn collega Ad van Liemt heeft daar ook een keer een heel leuk boek over geschreven, over wat er zich allemaal voltrok daar op die statige,
0: op die
2: verder toch zo statige en rustige Malibaan.
0: Ja, precies. Ja. Ja,
2: en verder, zijn leven voltrok zich toch vooral binnen die NSB. Die man had een tomeloze geldingsdrang, maar ook ijver. Hij bezocht iedereen in het land, et cetera. Hij trad overal op. Dus een buitengewoon, even los van zijn gedachtegoed, een buitengewoon vlijtig mannetje.
0: We gaan het na de plaat even hebben over zijn liefdesleven. Daar is ook nog wel het een en ander over te vertellen, zeg.

0: De Dire Straits op Radio M Utrecht. Ik heb aan tafel Auke Kok. Hij schreef het boek Mussert, reis naar het kwaad. Auke, je bent er 4 jaar mee bezig geweest. Je geeft ook veel lezingen. Ja. Voor de mensen die net inschakelen, er zijn al wel heel veel boeken geschreven over hem. Je bent de archieven ingedoken en bent meer te weten gekomen over wat voor man dat nou eigenlijk precies was. Ja. Even over zijn liefdesleven. Hij was getrouwd met een tante Rie, 18 jaar ouder.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Officieel zijn half-tante. Nou, hij leed aan een nierziekte in zijn studietijd. Dus hij was iets van 21 toen. En toen dacht zijn moeder van ja, die at, hè, zoals hij werd genoemd, die ligt hier maar te kreunen in zijn mandje. En ik vraag aan mijn jongere halfzus Rie of die niet voor hem wil gezorgd, want die was privéverpleegster. Nou, die wilde dat we doen. En die verzorgde hem kennelijk zo goed dat dat van het een het ander kwam.
0: Ze hielden wel even van elkaar, toch?
1: Tot de verbijstering ook van zijn moeder. Die ook want ze zijn ook getrouwd. Mussert en zijn halftante. En dus zijn moeder weigerde ook om daarheen te gaan. Die had het daar moeilijk mee. Is ook wel weer invoelbaar natuurlijk. Maar ik ontdekte inderdaad persoonlijke dossiers van Mussert op het NIOT in Amsterdam, dat daar stond al die correspondentie in tussen de dan nog miskende, een beetje zeurderige student Atje Mussert en zijn tante. Dat het na verloop van tijd een behoorlijk evenwichtige en hele serieuze liefde wordt.
0: Ja, hij heeft ook een affaire met zijn achternicht, Marietje, zeker, gekregen.
1: Ja.
0: 30 jaar jonger.
1: Ja, dus dan zeg je, Anton Mussert die vulde het begrip family man helemaal op zijn eigen manier in.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele rare kwibus ook weer, hè, dat je dat doet. Maar dat was inderdaad in de oorlogstijd, als uiteraard zijn vrouw Rie dan al tegen de 70 loopt en ook wat ziek is, behoorlijk ziek is zelfs, dan raakt het helemaal aan tussen hem en zijn achternicht. Ook van moeders kant trouwens, Marietje, die dan nog haar gymnasium-examen moet gaan doen in de zomer van 1942.

0: En dat raakte ook helemaal aan. En ook dat, hoe je kan erom lachen. En dat deden toen al veel mensen. Maar ook dat werd een serieuze liefde. En beide vrouwen zijn veel om hem blijven geven.
1: Ja. De oorlog eindigde. Hoe ging dat voor hem eigenlijk? Ik weet dat hij gefusilleerd is bij de Waalsdorpervlakte.
0: Ja.
1: Hoe ging die tijd daaraan vooraf?
0: Nou, hij is dus exact een jaar heeft hij in de gevangenis gezeten. Hij is op 7 mei 45 gearresteerd. En op 7 mei 46, dus onlangs was dat 80 jaar geleden, geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Ja, in dat jaar was hij dus ook weer heel vlijtig. Was hij continu aan het schrijven. Want hij zegt, ik moet verantwoording afleggen. Want iedereen denkt dat ik alleen maar hand in hand met de Duitsers heb gelopen. En dat heb ik voor een deel ook wel. Maar dat heb ik gedaan om erger te voorkomen. Dus in zijn beleving deed hij dat omdat het voor hem de beste manier was om te kijken om nog iets van de Nederlandse autonomie overeen te helpen. Dat was voorkomen iets wat er in zijn eigen hoofd voltrok. Want Hitler was totaal niet van plan om Nederland enige vorm van autonomie te gunnen. Nederland, als Hitler de oorlog had gewonnen, zou Nederland gewoon een Duitse provincie geworden zijn. Maar in ieder geval in zijn hoofd, en dat vond ik als biograaf dus heel fascinerend. Wat kan iemand zichzelf allemaal wijsmaken
1: in zijn hoofd?
0: Dus hij trapt ook al vaak op de rem bij kleinere dingen. En mensen als Zeiss Inquart en Rauter werden daar ook vaak behoorlijk chagrijnig van. Daar heb je die Mussert weer met zijn bezwaren en zijn separaat gedanken, zoals Rauter dat omschreef. Dus altijd meer denken, ja, maar Nederland moet Nederland blijven. En dat meende hij ook. Dus de openbaar aanklager eind 45, die gebruikt ook meermaals het woord oprecht daarin. Dus Mussert heeft samengewerkt met de Duitsers en daarom verdiende de doodstraf. Maar op een lager niveau van zijn streven naar Nederlandse autonomie, hoewel voorkomen op lucht gebaseerd, op zich wel weer oprecht.
1: Ja. Toen hij uitstapte bij de Waalsdorpervlakte op 7 mei 46, dus een jaar nadat hij werd opgepakt, had hij ook nog zelfs commentaar op de uniformen van de mensen die hem moesten executeren.
0: Ja, dat is op zich ook wel weer.
1: Zeg wel wat over hem, toch?
0: Een half uur voor je eigen dood.
1: Ja.
0: Nog over die uniformen. Maar dat is, fascisten vinden dat soort uniformen en de juiste koppelriem en de juiste tekens op je pakjes en erkenningen, glinsterende oor. Dus al dat soort paraphernalia, medailles, et cetera, erkenning voor dat vond hij heel, heel belangrijk.
1: Ja, je hebt onderzoek naar hem gedaan, hè? We zeiden het al, daar begon het gesprek mee. Er zijn al heel veel boeken over hem geschreven. Kun jij eens kort uitleggen van wat heeft dit boek toegevoegd aan hetgene wat wij al weten?
0: Nou, dus eigenlijk was er tot nu toe nog maar één serieus te nemen biografie. Wat we straks over hadden, die van Jan Meijers. En dat is alweer 40 jaar geleden. En dit soort non-fictie, dus zoals ik dat dan noem, verhalende non-fictie. Dus aan de ene kant grondige researched en aan de andere kant opgeschreven als een roman bijna. Dus met personages en veel sfeer, et cetera. Die aanpak heeft sindsdien een enorme vlucht genomen. En dat was er gewoon niet. En daardoor was er ook weinig oog voor, zeg maar, de nuances die er waren. Voor de menselijke kant achter iemand die veel slechte dingen doet. Dus eigenlijk werd hij vaak weggeschoven. Hè? Dus een opgeblazen mannetje, stelde weinig voor, zwakke figuur. Maar dat is eigenlijk een, bijna om jezelf een fijn gevoel te geven, iemand die zo'n slechte reputatie heeft. En terecht trouwens, om dat weg te duwen. Terwijl je moet natuurlijk ook iemand, zeg maar de meest beruchte politicus van de afgelopen 150 jaar in Nederland, ook die was een mens van vlees en bloed, hoe je het ook went of keert. En het ging mij om beter begrijpen. En dat is mijn ambitie geweest in dit boek, dat je beter snapt waarom hij dat zo gedaan heeft. Wat dus iets heel anders is dan begrip hebben voor.
1: Het maakt hem geen beter mens, maar je begrijpt hem misschien meer.
0: Niet een beter mens, wel meer mens.
1: Ja.
0: Je gaat het beter begrijpen, beter invoelen waarom hij die fatale stap nam van een zeer succesvolle loopbaan als ingenieur in de provincie Utrecht, ook hier in de stad Utrecht, naar zo'n enorme riskant avontuur van zo'n fascistische partij oprichten. Zoals de Engelsen zeggen, what made him tick? Waarom deed hij dit nou toch?
1: Ja, nou, het staat opgeschreven in het boek Mussert, Reis naar het Kwaad. Hollands Diep is de uitgeverij. Auke Kok schreef het en het ligt in de winkel. Dankjewel, Auke, voor dit mooie, bijzondere verhaal.
0: Graag gedaan.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Marjolein. En we beginnen het nieuws met een bermbrand.
12: Ja, daarom gingen veel brandweerwagens naar de A28. Want langs die snelweg bij Soesterberg heeft korte tijd brand gewoed in de berm. Richting Utrecht ging een rijstrook dicht vanwege bluswerkzaamheden door de brandweer. En die is extra alert vanwege de aanhoudende droogte. Inmiddels is het vuur onder controle. Een stuk van 30 bij 5 meter stond in brand. Een pand van ING in het centrum van Utrecht is vannacht vernield. Vandalen hebben ramen kapot gemaakt en rode verf aangebracht. ING noemt het een misplaatste actie. Een woordvoerder van de bank laat weten dat er aangifte wordt gedaan. Wie hiervoor verantwoordelijk is, wordt onderzocht door de politie. Het is de tweede keer dit jaar dat het pand aan de Lange Viestraat is vernield. Begin dit jaar maakten pro-Palestijnse activisten ramen kapot en besmeurden ze de ingang met verf. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan online gokken en designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem in Houten. Die organisatie ziet een stijging van gebruikers van de drug 3MMC... en ook zijn meer mensen verslaafd aan ketamine. Ook werden meer mensen behandeld met een gokprobleem, vooral mensen met een verslaving aan online gokken. In het Julianapark in Utrecht is gisteravond iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Zeker 5 politiewagens kwamen af op de ruzie. Getuigen hebben laten weten dat er veel commotie was in het park. Er was veel geschreeuw en de politie kwam met zwaailichten het park ingereden. Over de aanleiding voor de ruzie kan de politie nog niet zeggen. Dierenpark Amersfoort zoekt kinderen met een mening. Voor het kinderpanel zoekt de dierentuin namelijk kinderen die van de natuur en van dieren houden en die Dierenpark Amersfoort willen verbeteren. Sinds een paar jaar werkt de dierentuin met deze kinderpanels en dat heeft al verschillende dingen opgeleverd. Zo wilde de 9-jarige Elise geluidsboxen bij de dierenbordjes en die zijn er nu. Wie tussen de 8 en 11 jaar is, kan zich opgeven voor het panel. En meer nieuws vind je natuurlijk ook op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan heb ik het weer. Veel zon, weinig wind en het is rond de 25 graden.
11: Dankjewel Marjolein. Dan nog even over de bermbrand. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, nog maar 1 minuut vertraging op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen afrit De Beeld en afrit Den Dolder. Nou, die gaat nu van mijn schermpje, dus daar is het opgelost. De andere kant op nog wel een hele korte vertraging. A28 dus Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Maarn en afrit De Beeld 5 minuten vanwege de bermbrand.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 13 juni, hè? Dan begint onze week van de 70s. En misschien draaien we deze dan ook wel weer. Spooky en Sue en Swinging on a Star. 10:30 is het.
1: Aan tafel.
0: We hebben zometeen de ontknoping van de stem van M.

0: Simon Keizer. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Was deze week ook weer een korte ronde natuurlijk, vanwege Pinksteren. Maar goed, ja, wij gaan hem nog één keer laten horen en dan gaan wij iemand bellen. En als je mee hebt gedaan, misschien win jij wel de Portable Radio. Laten we nog één keer naar de opgave luisteren.
2: Ik ben dus aangenomen als omroepster, zeiden mijn ouders. Oh ja.
1: De stem van M.
0: Wat een heese stem. Ja, er zijn wel meer vrouwen in Nederland met een heese stem. Kijken wie we aan de lijn krijgen. Hallo, met Conny van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, we zitten net bij te luisteren.
0: Ja, heel goed. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met mevrouw Buijs uit Volendam.
0: Uit Volendam. Daar wordt ook geluisterd naar Radio M Utrecht.
3: Ja.
0: Ah, wat leuk, wat goed. Staat de radio aan of uit bij jullie?
3: Hij staat aan.
0: Oh, mag die wat zachter, want dan gaat hij niet rondpiepen.
3: Even zachter, ja.
0: Ah, hartstikke goed. Arnie, wij hebben heel veel stemmers gehad. En die zeiden van, ik weet het, het is Katja Schuurman. Nou, die heeft ook een heese stem. Het is Monique van de Ven. Het is Candy Dulver. Het is Eva Jinek. Maar die zijn het allemaal niet. Maar jij weet wel wie het is, hè?
3: Ja, ik weet wie het is. Caroline Tensen.
0: Ja, zeker. Caroline Tensen. Die zit ook al heel lang op de televisie, hè?
3: Jawel.
0: Ja,
3: zeker weten. Ik dacht eigenlijk, dit weet iedereen. Ik had dit niet verwacht.
0: Ja, er waren wel wat mensen die het goed hadden. Maar er waren ook heel veel mensen die het niet goed hadden. Laten we nog even luisteren naar wat zij te zeggen had.
4: Ik vond jou een beetje netjes aan het begin.
2: Ja, een beetje braaf. Een troshoofd.
4: Ja,
2: ik had echt een troshoofd. Ook in het promotieteam. Als die meiden 30 leden hadden, had ik er gewoon, nou, misschien een stuk of 8. Beetje te netjes, gereformeerd opgevoed.
0: Ja, ze was aanvankelijk omroepster, hè? Dat vertelden ze allemaal in het programma van Eva Jinek. Kijk jij vaak naar haar op de televisie eigenlijk, Arnie?
3: Jawel, heel veel.
0: Ja, hè? Leuke quizshows doet ze inderdaad.
3: Ik mag het heel graag zien,
0: ja. Ja, dingen voor goede doelen.
3: Ja.
0: Nou, wat leuk, want de Portable Radio gaat helemaal naar Volendam.
3: Nou, geweldig.
0: Hartstikke goed. Wij hebben jouw adres, dus het gaat helemaal goed komen, Arnie.
3: Ja, wij zitten op het ogenblik. Oh, duurt het een paar dagen? Oh, oké. Want we zijn een paar dagen weg, dus we zijn niet thuis.
0: Oh, moeten we even wachten met opsturen dan?
3: Nou, graag na het weekend.
5: Zijn we thuis?
3: Nou, dan ben ik weer niet. Ben ik op de camping.
0: Ik hoor allemaal mensen door elkaar. Wat een gezelligheid daar voor
3: je. Ja, nee. Als het kan, na het weekend.
0: Wij gaan het na het weekend opsturen en dan komt het helemaal goed, Arnie.
3: Oké, hartstikke bedankt. Ik vond het erg leuk.
0: Wij vonden het ook leuk en een fijn weekend weer, hè?
3: Ja, zelfs.

0: Ja, Boy George meegedaan aan het Eurovisie Songfestival voor San Marino, maar niet gewonnen. Dit was Everything I Own. We gaan het hebben over de dagvraag. Staat op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Kunnen jouw huisdieren goed tegen de hitte? En wat doe jij om de hond, kat, knaagdier, vogel zo koel mogelijk te houden? Vanavond in Utrecht Komt Thuis geeft dierenarts Martijntje van der Veer tips bij aard. Nou, er wordt leuk weer gereageerd. Grappig om altijd te lezen. Hans zegt, ik heb geen huisdieren en ook niet gehad op wat vissen in de vijver na, maar die zwommen gewoon door. Sylvia die zegt, Biko, onze hond, denkt dat hij goed tegen de zon kan. Dan is het hijgen, hijgen en nog eens hijgen. Wij doen de zonwering naar beneden en bij extreme hitte gaat hij lekker met ons naar binnen en zetten wij de airco aan en maakt gebruik van de koelmat. En Tatjana zegt, mijn hond ligt het liefste voor de ventilator te chillen. Ze gaat zo min mogelijk naar buiten. Overal staat vers water en op tijd naar de kapper. En koeldekens, daar wil ze juist weer niet aan. Ze wil vooral met rust gelaten worden. Ja, ooit hebben wij iemand gesproken, niet Martijntje, maar een andere dierenarts. En die zei, die gaf het antwoord op van hoe kun je nou zien of je hond oververhit is.
1: Oververhitting, dat zie je aan het dier, dat het dier heel erg sloom wordt en dat hij een beetje comateus begint te raken. Maar heel makkelijk is de diagnose te stellen door een temperameter achter in het gaatje te stoppen. Ja. Normaal heeft een hond 38 tot 39 graden temperatuur. En dan wordt het vaak boven de 40. Dan moet je hem dus erg verkoelen. Natte handdoeken eromheen.
0: We moeten een beetje lachen om de term achter in het gaatje. Ja, maar zo simpel is het dan natuurlijk ook weer. Egbert, onze technicus, jij hebt een kat. Kan die een beetje tegen de hitte?
2: Ze kan heel goed tegen de hitte en dat doet ze gewoon zelf. Ze gaat gewoon ergens onder een boom liggen of meestal gewoon binnen. En dan ligt ze gewoon zo lang mogelijk uit. En dan blijft ze liggen totdat ze denkt, nou, nu is het wel weer wat koeler. Of ze denkt, nou, eten.
0: Ja.
2: En dan wordt ze weer heel actief. En als ze dan weer gegeten heeft, dan is het zo, ik kan hem weer even tegen.
0: Ongelooflijk. En Edwin, ja. Jij hebt ook een kat, toch?
3: Ja, dat is een jongetje. Ja. Of, zijn die zelfs stoer natuurlijk. Die kan overal heel goed. Ja. Nee. Nou heb ik toevallig gehoord van de trimmer, dat die vacht ook die koelt, het lichaam koel houdt. Dat wist ik niet, maar okay. Dat lijkt dus zo te zijn. Het is een Europese korthaar, maar hij heeft wel genoeg haren volgens mij om het warm te krijgen, maar blijkbaar heeft hij er niet zo heel veel last van. Tenminste, dat denk ik, hè?
0: Okay.
3: Ik kan het niet eraan vragen, helaas.
0: We hoorden net van Aart dat Martijntje heeft gezegd dat er wel degelijk ook zonnebrand is voor dieren.
3: Ja.
0: Nou, hij gaat er vanavond over praten, want dan heeft hij Martijntje ook in de uitzending voor alle tips over hoe je je huisdier een beetje koel kunt houden.
3: Voor een naaktkat wel heel belangrijk.
0: En voor een naakslak al helemaal, natuurlijk.
3: Dat is sowieso.
0: Wat ga jij doen zometeen?
3: Ja, het is toch een beetje dierendag, want ik heb hier de krant van 28 mei ergens in de jaren 60. Dan zie ik twee zebra's, dus net eentje geboren in Artis. Dus we duiken zo even in het nieuws van toen ook weer in Studio 60's. En naast al die leuke liedjes die we gaan draaien. Daarover gesproken, lekker zomers. Het beste onder de zon. Vandaag ook weer de Beach Boys. Die zijn er straks. We hebben ook weer de jukebox. John Fogerty is jarig vandaag van Creedence.
0: Ah.
3: Dus twee liedjes van die groep hebben we waar je uit mag kiezen. En nou ja, we hebben ook nog een bijdrage van de Beatles. Te veel om op te noemen weer.
0: Gewoon lekker blijven luisteren. Ik wens jou nog een hele mooie middag. Geniet van het weer en laat de radio lekker aanstaan. Hè. Veel plezier bij Edwin.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar €35 miljoen verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: En de ANWB meldt 2 files op dit moment op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam heb je een kwartier vertraging. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is daar nu ongeveer 5 minuten. Ook onderweg de 60's en de Beach Boys, die zijn er zo.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En de eerste na twee uur. En meteen even lekker aan zee met de Beach Boys. 60 jaar geleden verscheen de bijbehorende LP. Pet Sounds, en het werd een icoon.
1: Studio 60's.
0: Good Vibrations en al die goede muziek op radio en Utrecht. Het beste onder de zon. En in dit uurtje even uit de jaren 60. De laatste ronde alweer van deze week, want morgen pluk de middag. Ja, de jaren 60, de tijd dat je brief of kaart of briefkaart nog gewoon de volgende dag werd bezorgd. De brievenbus als vaste waarde op straat naast de telefooncel. En op de postzegel zag je dan vooral nog koningin Juliana. En over de prijs van zo'n postzegel hebben we het verder maar niet. Die tijd dus weer het komende uur. Ik ben Edwin en ik heb ook de kranten weer even bijgepakt van toen. Deze keer van 28 mei, ergens in de jaren 60. En ik lees over de opmars van de orchidee. En in dit liedje gaat het ook over bloemetjes.

0: Robert Bloem in je haar vooral. Let's go to San Francisco, The Flower Pot Man. En ook dit muzikale uitzicht.
1: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes.
0: Otis Wedding is er ook bij vandaag. Nostalgie tussen 2 en 3. Welkom. Studio.

Peter en Gordon op een zomerse dag in het heden. En ik duik even in de krant van toen. Ver verleden, 28 mei 1963. Toen was het overigens een dinsdag. En het is nu eindelijk lente geworden. Ook in Arthurs, op een foto van die ik hier zie, zie ik de geboorte van een zebra. Die is net geboren. De geboorte zelf die is niet geregistreerd, maar wel het jonkie dus. En dat is een zeldzame gebeurtenis eigenlijk in gevangenschap. Hij mocht gisteren met zijn moeder naar buiten om van de zon te genieten. Dat kon dus prachtig, want het is dus eindelijk nu voorjaar geworden. Het was niet zo'n best weer tot dit moment. In 1963, dus in mei. Dan gaan we even naar ons eigen Utrecht. Want binnen enkele jaren krijgen we namelijk een nieuw station. Het plan Hoogkaterijnen gaat het om. En dit mag gezien worden als sluitstuk van voorbereidende besprekingen. En die waren nodig om met een afgerond plan te komen voor de gemeenteraad. En zoals inmiddels bekend staat in dit plan naast het nieuwe station de verbinding te leggen met de oude stad via verhoogde winkelpromenades. En ook een modern en groots winkel- en kantorencentrum te scheppen. En nog veel meer mooie plannen die dus allemaal nog werkelijkheid moeten worden in 1963. Een sportberichtje, even doorslaan in dit Utrechtse Nieuwsblad. Ik lees over de straathonkbalcompetitie die er ook weer aankomt volgende maand. Omstreeks 15 juni, wanneer de lagere scholen in Utrecht naar de vakantie toe gaan, dan bestaat er voor de jeugd ook weer de mogelijkheid om te gaan honkballen in diverse stadsparken van Utrecht. En de maximum leeftijd is verlaagd dit jaar van 14 naar 13 jaar vanwege de enorme toeloop. En dan hier een lachende dame op deze foto tussen de bloemetjes. Het gaat om orchideeën en daar gaat het goed mee. Deze bloem is wel wat duurder dan een boeket rozen of een tijltje freesia's. Maar ze gaan veel langer mee en steeds meer mensen die ontdekken dat ook. En thans zijn er al 30 kwekerijen in ons land. En er zijn ruim 20.000 soorten, maar de Cymbidium, dat is de meest gekweekte op dit moment. Dus staat hier te lezen.

Zin die kan erin, deze koelkast dus van Marijnen. Nieuws en een advertentie dus van 63 jaar geleden alweer. En ik kijk even in de Muziek Express top 30 van ons land. Daar staat op de vierde plaats in twee smaken verkrijgbaar Loop die Loop. Dit is Bobby Rydell. Well, hold it just a minute and watch me.

0: af. Met San Francisco als hippie hoofdstad, hè. De Flowerpot Man.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En nu snel door naar Liverpool. We doen vandaag een ideetje vooral van Paul McCartney. En het plaatje wat ik daarvan ga draaien van de LP Beatles for Sale werd geschreven in de periode dat ze werkte aan de voorbereidingen van hun tweede speelfilm. En die had een lange tijd de werktitel Eight Arms to Hold You. Maar uiteindelijk werd dat Hell. Maar dit werd wel een grote hit voor ze. Eet deze week vandaag dus.

0: Beatles for Sale. En hij werd goed verkocht. Tweede half uurtje van Studio 60, zometeen met onder meer Otis Redding en The Kings. En we staan even stil bij de verjaardag van John Fogerty vandaag van Creedence. Eerst is het tijd voor het actuele regionieuws met Marjolein. En daarin gaat het over een bermbrand langs de A28. En ook over vernielingen bij een bankfiliaal in Utrecht. En je hoort zo wat daar is gebeurd.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Precies, 2:30 het regionieuws met Marjolein Heijen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Dan beginnen we even met het nieuws over die vernielingen. Hier in Utrecht is dat.
7: Ja, een bankfiliaal is het doelwit geworden van vandalen. Een pand van ING in het centrum van Utrecht is vannacht vernield. Veel ramen zijn kapot gemaakt en ook is rode verf aangebracht. ING noemt dat een misplaatste actie. De woordvoerder van de bank laat weten dat er aangifte wordt gedaan. Wie hiervoor verantwoordelijk is, dat wordt onderzocht door de politie. Het is de tweede keer dit jaar dat het pand aan de Lange Viestraat is vernield. Begin dit jaar maakten pro-Palestijnse activisten ook ramen kapot en besmeurden ze de ingang met verf. Langs de A28 bij Soesterberg heeft korte tijd een bermbrand gewoed. Richting Utrecht ging een rijstrook dicht vanwege de bluswerkzaamheden. En dat gaf wat vertraging. Inmiddels is het vuur onder controle. Een stuk van 30 bij 5 meter stond in brand. En de brandweer is extra alert op natuurbranden vanwege de aanhoudende droogte. Het is volgens de beroepsvereniging van psychologen, NIP, in Utrecht onbegrijpelijk en onverantwoord dat er minder opleidingsplekken komen. De organisatie stuurde minister Sterk een brandbrief met een oproep om af te zien van het plan. De minister maakte vorige week bekend dat het aantal opleidingsplekken voor de studie psychologie niet naar 1200 gaat zoals was voorgesteld. Slechts de helft is beschikbaar. De beroepsvereniging schrijft in de brief dat er veel lange wachtlijsten zijn voor een behandelplek. De renovatie van jaren 70 wijken in Eemnes gaat meer kosten dan verwacht. In februari begon het werk aan de woonerven die ruim 50 jaar geleden werden aangelegd. Veel stoepen zijn verzakt, asfalt is in slechte staat en bomen zijn dood. En daarom moet de buurt groener en gezelliger worden. Maar er zijn nu ook al klachten. Buurtbewoners vinden namelijk de parkeervakken te smal.
8: Ik heb deze auto al op de rijbaan eigenlijk moeten zetten. En ik moet dan door het gras heen lopen of beplanting die hier komt om mijn auto in te stappen. Nou, je ziet het al, baggerschoenen. Achterklep, ook een lastige. Gaat nou ook niet echt makkelijk open, moet ik ook weer in het groen staan.
7: Ja, en voor die hele renovatie is sowieso meer geld nodig. En dat komt door een rekenfout, door een misgelopen subsidie en ook door vervuiling van de grond. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website. Dan het weer. Veel zon, weinig wind en rond de 25 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En morgen dan is het broeierig warm en kan het zelfs 30 graden worden.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl.
10: regioimpact.nl.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Studio 60s met Edwin Meerman.

En leven John Cameron Fogerty. Vandaag is hij 81 geworden. De voorman van Creedence Clearwater Revival met zijn bekende raspende stemgeluid. Twee van de hits in de jukebox.

Twee wat minder gehoorde hits van Creedence Clearwater Revival. Die hebben we even afgestoft en die zitten dus in de jukebox. En de vraag is, welke zullen we doen zometeen? Keuze 1 of 2, Lodi of Suzy Q. Laat het maar even weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

Net als John Fogerty ook wel een raspend stemgeluid hier te horen bij de Kings. Roetjes Davis en Dandy. Dit klinkt wel lekker luchtig zo op een zomerse middag, nog in de lente, anno nu. Harper's Bazaar, een liedje van Simon.

Manfred Mann, de Mighty Quinn. Over Eskimo's gaat dit overigens. Gaan we naar de uitslag van onze jukebox-plaatjes. Dus de verjaardag van John Fogerty. Vandaag 81 alweer. Zij al vorig jaar was hij nog in Nederland. En met de band Creedence Clearwater Revival. Uiteraard vooral in de jaren 60 en vroege jaren 70. Twee van de liedjes in onze jukebox gestopt. Ruud die reageerde even in de app vanuit Waalre, Brabant. Waar ik ook een mooie blauwe lucht zag. Overigens ook op de achtergrond van je foto. Dankjewel. Roel dan weer vanuit Veendam. Trouwe luisteraar en net terug op tijd. Terug voor Studio 60's na een fietstochtje. Om het programma niet te missen. Maar je kunt ons uiteraard ook gewoon meenemen via je telefoon eventueel. Hè. Vanuit Uithoren kwam er ook nog een reactie van Jan. Die is lekker aan het werk in de werkplaats op dit moment. Ook nog mensen in Utrecht, jazeker. Ferry bijvoorbeeld en Anja hebben gereageerd. En Arjan van Vliet, dankjewel. Hij zegt eigenlijk alles van CCR is goed, maakt niet zo heel veel uit. Nou, je kon dus kiezen uit Lodi en Suzy Q. En hadden we ook nog Martin uit Katwijk. Die zei dat dat Suzy Q eigenlijk al een liedje uit 1957 is. Die heb ik er even bijgezocht. Dan is hij van Dale Hawkins.

Ja, die krijgt dus een heel rauw randje van Creedence Clearwater Revival uiteindelijk eind jaren 60. Nou, eens horen wat de jukebox ervan gemaakt heeft. Welke is het geworden? Keuze 1 of 2? Lang geleden, dat kun je horen. Nou, de eerste dus, Lodi, die gaan we helemaal draaien. Dankjewel voor het reageren.

waren dat. En alweer tijd voor de laatste in dit uur dan, hè. Herinnert u zich de Outsiders nog? Vast wel. Vandaag een zomerse afronding van Studio 60's. Aan de vooravond van alweer een tropische dag. Dus we hebben een vroege zomer. Nou, die van 1967 werd ook een beste, een goede. De eerste ook van de jaren 60 die echt een beetje lekker zomers weer bracht. Die werd ook ingeluid door Wally Tax dus met de Outsiders. Dat was met deze. Summer is here.

0: Oude hippie, Wally Tax dus en The Outsiders vandaag als laatste in Studio 60's. Het ging ook een beetje over de liefde hier, dit nummer. Dat hoort ook bij deze tijd van het jaar, hè? Vlinders in je buik. Hey Jos, ik zie op Facebook dat jij ook zoiets gaat doen straks, toch?
1: Ja, ik hoor wel eens mensen zeggen, dat is nou ons plaatje. Dat wil zeggen, toen als je verkering had, dat je dat plaatje hoorde in de disco, of je ging zwijmelen, of het was je openingsdans op je bruiloft. Nou, die plaatjes ben ik op zoek. Wat is jullie plaatje? En dan ook de plaat en ook het verhaal erachter. Daar ben ik dan weer in geïnteresseerd. Want ik ben ziekelijk nieuwsgierig aangelegd. Hè?
0: Dat weet ik. Dat hoort bij journalisten, toch?
1: Ja, zeker.
0: En zeker ook bij DJ's.
1: Ja.
0: Nou goed, dat levert vast wel weer een leuk programma op met heel afwisselende muziek en verhaaltjes. Zometeen na drieën. Heerlijk voor onder de zon, Jos.
1: Gezellig.
0: Tot zo.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Suzanne. Uitgebreid weer om 6:10. En nu? Twee files van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos file van 7 minuten tussen Beest en Zaltbommel. En nog één op de A27 Utrecht-Breda. 7 minuten tussen Noorderloos en Werkendam. Paul Young gaat zingen, zometeen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren... en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Nou, dit was echt een van de beschuitjes van de jaren 80, hoor. Mr. Paul Young. Hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd. Hij is goed opgedroogd. Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En het zonnetje schijnt en het is hartstikke lekker weer. De vraag voor mij is, wat was je eerste plaatje samen? Dat je zegt, dat je dan wel eens zegt, hey, dat was ons plaatje. We hadden verkering, we gingen dansen en toen werd dat plaatje gedraaid. Of het was de opening van de dans op onze bruiloft. Straks het verhaal achter deze plaat.

Laatje, ik ben nieuwsgierig. Het verhaal erachter, dat wil ik dan ook weten natuurlijk. Hè. Wat hebben jullie elkaar ontmoet? En ja, dat soort dingen. En heb je dat plaatje nog bijvoorbeeld? Laat het me weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Of zet hem erbij op onze Facebookpagina, de pagina van Radio M Utrecht. Let's go! Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Santa Esmeralda, Gerard Joling en The Rolling Stones. Lekker man.

Jagger en de andere jongens van de Stones waren nog een stuk jonger. Ruby Tuesday bij Radio M Utrecht. Ik vroeg aan je, wat was jullie plaatje? En is misschien nog steeds jullie plaatje van lang geleden. Mariska uit Stevensbeek helemaal. Luistert ook naar Radio M Utrecht. Die gaat voor deze. We hadden allebei dat plaatje, zegt ze. En toen gingen we samenwonen en toen hebben we die plaatjes naast elkaar opgehangen. En dat vind ik hartstikke leuk. John Miles bij Radio M Utrecht. Klasina die zegt, Jos, de herinnering hangt aan dit plaatje, See Me, Feel Me van The Who. Ik had een setje met t-shirts gekocht met de afdruk erop. En opeens zo'n shirt stond een gekleurde appel met de tekst See Me, Peel Me. Nee, Peel Me. Ja, herinneringen aan deze

0: voor Have I Told You Lately That I Love You. Mooi nummer van Van Morrison, een gospel van zijn prachtige cd. En ik heb nu Marco in IJsselstein en aan de lijn. Goedemiddag Marco.
1: Goedemiddag Jos. Ja, helemaal uit het mooie zonnige IJsselstein.
0: Het zonnige IJsselstein. Jij hebt een bijna ongelofelijk verhaal, dat hangt aan een plaatje. Je hebt de liefde van je leven ontmoet. En dat was een date die 7 nachten duurde. Vertel eens.
1: Ja, zo kun je het ook invullen, ja. Jos. Ja. Ja, nee, ik ben in 1983, of we worden oud, begonnen met de opleiding tot verpleegkundige in het voormalig militair hospitaal. Mm-hmm. En dan werkte mijn huidige echtgenote, 38 jaar en 1 dag inmiddels, werkte er ook. En het was in die tijd dat je 7 nachten achter elkaar mocht werken.
0: Wow.
1: En gezien we altijd dezelfde afdeling werken, kun je het dan invullen. Ik 7 nachten en daarna Gert 7 nachten.
0: Ja.
1: En we hadden een draaitafel, die hebben we nu nog steeds. We worden het zwaar opvolgen. Mm. Ja, er was 1 plaatje wat na de 6e nacht, het werd er eigenlijk altijd gedraaid. En naar de 13e dan.
0: Goh.
1: Ja. Tijden. Dus... Maar nu gelukkig heb ik een leeftijd dat ik geen nachten meer hoef te doen. Dus dat is voor... Ja. Jonge mensen.
0: Dus, nou, jullie zaten allebei op die opleiding. Jullie werkten 's nachts. Is dat nou anders als je met iemand 's nachts bent? Is dat, brengt het je sneller dicht bij elkaar of zo, Marco?
1: Oh, nee, niet dat we elkaar 's nachts ontmoet hebben, hoor. Maar we werken op dezelfde afdeling waar we elkaar ontmoet hebben. Ja. Leuk verhaal, maar niet voor de radio, denk ik. Urologie was het, maar dat hou ik even wat mee op. Ja, ja, we werken daar met elkaar ontmoet zijn. We zijn nu inderdaad nog steeds samen. En dan moest ik 7 nachten en daarna mocht Margaret 7 nachten. Dus dat was wel een lange periode achter elkaar.
0: Want,
1: ja.
0: Dus maar, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat jullie nachten hebben... Jullie hebben samen nachten doorgebracht.
1: Ja, dat wel. 14 samen en 14 zondag. Dan hou je lang vol.
0: En na elke nacht was het weer one more night. Oké, okay. One more night. En one more night. En one more night. En... Hier is jullie plaatje, Marco.
1: Dankjewel, Jos. Werk ze.
0: Phil Collins.

0: leven, lieve mensen.
1: Jouw cruising.
0: Train en Ashley Monroe, ik vroeg, wat is jullie plaatje van vroeger? Antoinette van der Wal reageert. Die zegt, jaren 70 is nog steeds deze. And she walks.

0: goed zingen, dat is ook wat hoor. En ze zegt, onze dochter, die heeft ook al een plaatje. Die heeft net verkeerd. Dat is deze van Naughty Boy. Ja. Zo hebben jullie allemaal een eigen plaatje. Laat even weten, wat is jullie plaatje? Laat even horen, reageer via Facebook. De Facebook van Radio M Utrecht. Zometeen bij Radio M Utrecht het nieuws uit onze buurt. Gaat over iemand die is gewond geraakt in Utrecht stad door een vechtpartij. En er is een nieuw college in Veenendaal. Zometeen meer.
1: Donderdag 4 juni, de Alp du Zes.
2: Eindelijk bij het dorpje Alp du Zes.
3: Voor het goede doel, voor het KWF.
1: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
4: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
1: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
4: en de persoonlijke verhalen.
5: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
1: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
4: Bij Radio M Utrecht.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Regio Nieuws van 3:30. Marjolein, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt met een nieuwe opvanglocatie in Wijk bij Duurstede.
11: Ja, de gemeente gaat asielzoekers opvangen op sportcomplex Mariënhoeve. 30 juni komen ze daar wonen. Het gaat volgens de gemeente om een noodopvang voor 50 tot 75 vluchtelingen voor de periode van zeker 2 maanden. Wijk bij Duurstede moest op zoek naar een locatie na een dringend verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Volgens de minister heeft het COA, die over de opvang gaat, op zeer korte termijn aanvullende AZC's nodig. In het Julianapark in Utrecht is gisteravond iemand gewond geraakt bij een vechtpartij. Zeker 5 politiewagens kwamen af op de ruzie. Getuigen hebben laten weten dat er veel commotie was in het park. Er was veel geschreeuw en de politie kwam met zwaailichten het park ingereden. Over de aanleiding voor de ruzie kan de politie niet zeggen. Dat wordt onderzocht. Busvervoerders Transdev en Keoli zien geen risico in het gebruik van bussen van het Chinese bedrijf Yutong. Die rijden onder meer in de provincie Utrecht. De vervoersbedrijven zeggen digitale veiligheid serieus te nemen. Daarover was discussie ontstaan. In de Tweede Kamer werden hier vragen over gesteld. De Chinese fabrikant kan op afstand in de vitale systemen van de bussen voor updates of om storingen en problemen op te lossen. Maar verder kunnen de bussen niet worden beïnvloed of uitgezet, zeggen Transdev en Keoli.
0: Chinese bussen dus in onze regio?
11: Ja, die maken daar gebruik van, die bedrijven. Want ja, als er dan niet genoeg bussen zijn, konden ze ze daar wel snel vandaan halen.
0: Ik heb een vraag of je zo'n bus op AliExpress kan bestellen.
11: Is die wel een stuk goedkoper, denk ik.
0: Ja, dat wel.
11: Als hij maar rijdt. Ja. Dan het nieuwe college van Veenendaal. Dat is rond. D66 maakt de coalitie compleet. Samen met Lokaal Veenendaal, ChristenUnie en SGP. Deze drie partijen die zochten een nieuwe partner. Omdat de partij Pro Veenendaal zich onlangs terugtrok. En met D66 is er nu een goede balans, zeggen de betrokken partijen. Er wordt gewerkt aan het raadsakkoord met de ambities voor de komende periode. En meer nieuws natuurlijk op de app en op onze website. Dan heb ik nog wat weer. Zon, weinig wind en zo'n 25 graden. En morgen dan is het broeierig warm en kan het zelfs 30 graden worden.
0: Wauw, het uitgebreidere weer om 6:10. We hebben lekker buiten geluncht, hè? Dat is wel lekker.
11: Het is echt heerlijk. Ja, je kan hier wel aan wennen.
0: Je kan er wel aan smeren, moeten we wel, hè? Dat wel.
11: Ja. Mijn dochter doet dat niet altijd. En die heeft dan, als ik kom ik thuis, dan is ze helemaal zo rood. En dan zeg ik, dat is niet goed. Je moet je insmeren. Maar goed, dat vergeten ze.
0: En dan
11: is
0: het, ja!
11: Ja, precies. Ja? Dat. Ik word heel serieus genomen.
0: Hey, tot over een uurtje.
11: Tot straks.
0: Dit zijn de files nu van de ANWB. Vielen op de A2 Utrecht richting het zuiden. 11 minuten tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Utrecht Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. 6 minuten. A27, daar heb ik er 3. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunette. 7 minuten. Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos. 10 minuten. En Utrecht-Breda. 7 minuten tussen Noorderloos en Werkendam. We hebben Joey40 en daarna het spelletje. Ik vind het leuk als je meedoet. Zoek de overeenkomst tussen 3 platen.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

dat is toch dat liedje? Dat is toch dat liedje van 3 x 3 = 9. Iedereen zingt zijn eigen lied. Ja, volgens mij wel. Dat is de gong die Harmen Siezen vroeger gebruikte. De 3 x 4. Ja, ik heb weer 3 platen heb ik uitgezocht die iets met elkaar hebben. Ja. Het kan een woordje zijn. Soms is het één onderwerp. Alle 3 de platen en de namen van de artiesten doen een enkele keer ook mee. Daar doe ik gezellig mee en win iets. Bij de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. Hier is aanwijzing 1. Hier zijn Chaz en

Als je zo'n appje krijgt, ain't no pleasing you, dan moet je even met elkaar gaan praten of een goede wandeling gaan maken. Chess en Dave, aanwijzing nummer 1 van de 3 voor 4. Er komen nog twee platen, zoek de overeenkomst en win iets. Stuur je antwoord, als dat opeens loskomt bij je, even naar de app van RTV Utrecht. En hier is aanwijzing nummer 2.

0: Nina Simone, ja, een van de meest bijzondere zangeressen die ooit op deze aardbol heeft rondgelopen. Dat was ja, die plaat met die titel. Nou, ik ga het niet zeggen, want ik ben met het spelletje bezig. Leuk dat je mee hebt gedaan. En ik ga even kijken of ik een goed antwoord kan ontfutselen aan je. Ik kan er maar één in de uitzending halen. Althans, als het antwoord goed is. Wie krijgen we aan de lijn, jongens? Het is altijd weer spannend wie opneemt.
1: Met Jan Hoek.
0: Jan, Jos, hier bij Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Zo te horen, ben je buiten? Kan dat kloppen?
1: Nou, ik zit in de auto, maar ik zet hem even neer.
0: Oké. Ja, je moet wel hands-free, hè, natuurlijk.
1: Ja. Nou, zo modern is hij nog niet.
0: Waar gaat de reis heen, Jan?
1: Even naar Rijnsburg.
0: Wat ga je doen? Ja, ik wil alles weten, hè.
1: Ik moet even naar de winkel en daarna ga ik weer verder met werken.
0: Oké, nou hartstikke goed. Ja, en nu ben je in de uitzending en ik zeg heel eerlijk, ik heb een foutje gemaakt.
1: Je hebt er maar twee.
0: Ik heb er maar twee. Ik heb te vroeg gebeld. Ik zit niet al op te letten, maar de derde krijg je zo nog als... toegift, maar er zijn er heel veel die het al meteen wisten, Jan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat heb je eruit gehad? Wat is de overeenkomst tot nu toe?
1: Het woordje eend.
0: Eend. We hadden Chaz en Dave met Eend No Pleasing You. We hadden Eend, Eend Got, hoe heet het? We hadden natuurlijk Got...
1: Eend Got Nobody.
0: Ja, inderdaad. Van Nina Simone. Eend Got No, I Got Life. Een heel mooi voorbeeld vind ik dat, het liedje van Nina Simone. Dat je glas half vol of half leeg kan zijn. Ze heeft heel veel niet. Maar ze heeft wel handen, armen, benen en verstand. Ze heeft, dat heeft ze wel. Dat is mooi, hè?
1: Ja, absoluut. Uit het leven gegrepen.
0: Heb jij wel eens in je leven meegemaakt dat je glas half leeg was, Jan?
1: Ja, best wel.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je gezondheid in het geding is, dan is je glas ineens half vol.
0: Ja, zo hè? Ja.
1: Ja.
0: Dan merk je toch wat telt, hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En nu is je weer half vol.
1: Ja, absoluut. Als ik jullie aan de lijn heb, zeker.
0: Goed, oké. Goed, dat hoort, Jan. Nou, het antwoord is... Goed. En mijn vraag, Jan, wat zou je willen winnen bij ons?
1: De rugzak
0: stuur ik op.
1: Dank je.
0: Heel veel plezier en tot de volgende keer. De groeten in Rijnsburg.
1: Ja.
0: En nou, hier is nog één plaats met één. De volgende keer weer gewoon 3-4. Hier is Latricia met Neil. En ook weer met één. Hey Jan, fijne dag.
1: Jo, zelf de goeie.
0: Tot 10 tellen, dat dan weer wel. Maar tot 3 is soms een beetje...

Ja, leuk. Tino Martin en Mart Hoogkamer samen op één plaatje. Straks hebben we deze. Neil Diamond, Longfellow Serenade.

0: hebben we zo meteen na het NOS-journaal.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue-beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker hoor. Dankjewel Suzanne. De file is nu van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht richting het zuiden. Een kwartier tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Knoopit Oude Rijn. Een kwartier vertraging. A27, daar heb ik er 2. Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein 11 minuten. En Utrecht Gorkum een kwartier tussen Hagestein en Lexmond. Dan nog bij de Rijnbrug een file tussen Veenendaal en Rhenen. Daar 12 minuten.
8: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Oh, dat is de verkeerde, dames en heren. Wij krijgen nu het verkeer, hebben we gehad. En we krijgen nu bij Radio M Utrecht de eerste plaat van dit uur, Eddie Grant.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Harry Grant, Give Me Hope, Joanna, tegen apartheid. En ook nu in 2026, ik blijf alert. Het is Radio M Utrecht. Ik vroeg aan je, wat is jullie plaatje? Dat is zo'n plaatje waarmee je de dans opende op je bruiloft bijvoorbeeld. Wat is bijvoorbeeld jullie plaatje toen jullie verkering hadden, voor het eerst ging zwijmelen, of het plaatje wat toevallig of niet toevallig op de radio te horen was toen jullie elkaar voor het eerst zagen? Dat vind ik toch hartstikke leuk om te horen. Dat zijn vaak van die plaatjes die je dan ook nooit meer vergeet. Angie van de Rolling Stones, die wordt ook genoemd. Ja, dat zegt Dorothea. Er zit een verhaal bij, maar geen...

0: Ja, zo mooi. De Drifters die komen ook voor.
1: So darling, say the last dance for me.
0: Ja, de Drifters. Save the last dance for me. De laatste dans is eigenlijk normaal gesproken voor de discjockey. Hè? Wat is jullie plaatje? Dat je zegt van dat plaatje, dat zullen we nooit meer vergeten. Geef het even door en stuur een appje, een berichtje via de app. De app van RTV Utrecht. En nu Neil.

0: Samuel Welte uit Utrecht. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert, waar ook ter wereld. Want via de app van RTV Utrecht, die gratis te downloaden is, kun je ons in de hele wereld ontvangen. Dat is mooi, ook op vakantie. Ik vroeg vandaag, wat is jullie plaatje? Dat plaatje dat je waar je op hebt gedanst tijdens de openingsdans op je bruiloft of toen jullie verkering hadden. Wat is dan dat plaatje? Ik heb volgens mij nog nooit een setje op de radio gehad. Maar ze zijn nog heel lang samen. Jaap en Sylvia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
2: Hallo.
0: Jaap uit Groenekan. Sylvia ook, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos. Hallo.
0: Hartstikke leuk. Nou, Jaap, jij had gereageerd wat jullie plaatje is. En toen zei jij, Jaap, op onze Facebookpagina, dat jullie hebben niet een plaatje.
2: We hebben niet echt, nee, Jos, dat klopt. We hebben niet echt één plaatje. En dat is ja, eigenlijk best wel raar misschien. Maar ja, aan de andere kant tekent het ook wel een beetje hoeveel wij van muziek houden. Omdat we van zoveel muzieknummers houden.
0: Ja.
2: Dus, ja. Dus.
0: Nou, laten we eens gaan naar dat jullie elkaar voor het eerst zagen, Sylvia. Waar was dat?
1: Ja. Dat is heel lang geleden, Jos.
0: Ja, vertel eens.
1: Dat is ergens in 1979 geweest, okay. In Naram.
0: Tijd, plaats?
1: Oh, dat was in Maartensdijk. Dat was in Maartensdijk, bij het jeugdwerk.
0: Bij het jeugdwerk. Was het liefde op het eerste gezicht, Jaap?
2: Ja, bij mij wel. Ja. Toen, het was op het jongerenkoor. Op een woensdagavond ergens in oktober 1979. Mm. Kwam ze binnenlopen. En toen had ik al zoiets van... Hé, hey, dat ziet er leuk en knap uit. Daar moet ik me eens eventjes wat in gaan verdiepen, Jos.
0: En wat waren jouw gevoelens bij Jaap, Sylvia?
1: Nou, eigenlijk wel een klein beetje hetzelfde. Hij was heel stoer. Hij zat aan de gitaar in de koor. En dat vond ik wel wat, hoor.
0: Hij speelde gitaar, dus jij bent wel van de muzikanten.
1: Ja, ik ben zeker van de muzikant. Zeker van alle muziek. En zeker van de muzikant.
0: Ja. Toen hebben jullie elkaar leren kennen. Waar hebben jullie elkaar gevonden? Wat zijn overeenkomsten, Jaap?
2: Nou ja, onze overeenkomst. De muziek, zonder meer. Ik had dat vrij snel door dat zij ook fan was van ABBA. Dat vond ik ook erg leuk. Ze was toen naar het concert geweest. Daar wilde ik ook alles van weten.
0: Ja.
2: Ja, vlak erachteraan. Ik ben helemaal gek van vrachtwagens. Haar vader heeft een transportbedrijf. Dus die link die was ook al heel snel gelegd.
0: Ja.
2: Ja, en dat, ja, dan heb je een klik, zoals dat dan heet. Hè?
0: Ja, nou heb ik wel eens gehoord, jongens, dat je moet ook elkaars tegenpool in dingen zijn. Waar verschillen jullie, Sylvia?
1: Waar verschillen we in? Jeetje, dat is niet... Ik zou dat echt niet weten, Jossel, want we kunnen zo lekker...

0: Nou, niet van kaas.
1: Kijk, er komen ze.
0: Zij is een vrouw, ik ben een man. Ja. Dus, daar zijn wel een paar verschillen in te noemen, maar voor hetzelfde geld. En we hebben heel veel dezelfde interesses, heel veel dezelfde. Ja. Als we een keuken gaan kopen, bijvoorbeeld ook, ik noem maar wat, binnen 5 minuten zijn we klaar. Want we hebben hem allebei al gezien en we hebben dezelfde smaak. Het gaat gelukkig hartstikke goed, Jos, wat dat betreft.
2: Nog één vraag aan jou, Sylvia. Waar moet Jaap eindelijk eens mee ophouden?
3: Ik minder snel praten.
2: Het is snel praten?
3: Hij praat te veel en te snel.
2: Oh, heb ik nog nooit gemerkt? Hé jongens, hartstikke leuk. Jullie zijn een leuk setje. En hartstikke leuk dat jullie samen op de radio kwamen. Jaap, jij hebt toch een plaatje gevonden waarvan je zegt dat is jullie plaatje.
0: Ja, als ik had er 4 opgegeven in overleg ook met Sylvia. En toen had ik ook zoiets van, als we er nou eentje moeten kiezen. Maar daar ook waren we eigenlijk best dan wel eens snel uit. Every time I think of you.
2: Ja.
0: Van de baby's. Ja, dat is toch ook een hele mooie. Joh.
2: Sylvia en Jaap, jongens, bedankt hè!
0: Graag gedaan, jongens.
2: Tot veel geluk.

crush. Dat je iets met iemand hebt dat je zegt van wauw, ik heb iets, ik ben verliefd. Jennifer Page die zong daarover. Ik heb het er ook over, want ik vroeg wat is jullie plaatje uit de tijd dat je verkering had. Maartje Weda heeft gereageerd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ze zegt ik had mijn eerste verkering en met hem fantaseerde ik over ons toekomstige eerste huis. Ja, en er hoorde deze plaat bij.

Ja, mooi. Crosby, Stills, Nash en Young. Irene en Jaap zijn al heel lang samen. Ze zegt, Jos, het begon ooit in een jongerencentrum. En we waren gek op die jongens van de Police.

0: Police. Leuk als je jouw verhaal er ook bij zet. De Facebookpagina van Radio M Utrecht. Like de pagina dan ook, want dat vinden wij dan weer leuk. En vinden het sowieso leuk als je reageert. Serieus en ernstig en vervelend naar verdrietig nieuws zometeen in ons regionieuws. Er is een fietser om het leven gekomen. Gebeurde bij een ongeluk in Bunnik. En bij Wijk bij Duurstede komt een noodvang op locatie. Zometeen meer bij deze zender.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: Hier is Marjolein met het regionieuws. Marjolein, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt begint met nieuws. Een rechtszaak tegen een automobilist.
7: Ja, deze appende bestuurder heeft een zwaar ongeluk veroorzaakt. En het Openbaar Ministerie heeft 10 weken celstraf geëist tegen de man die vorig jaar een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Apkoude. Ook wil het OM een rijontzegging voor een jaar. De 34-jarige bestuurder van een bestelbus bleek achter het stuur druk te zijn geweest met zijn telefoon. Hij zocht dingen op internet en betaalde zelfs rekeningen met zijn bank-app. Toen hij naar de A9 reed, zag hij niet dat auto's voor hem vrijwel stil stonden en hij knalde daar in volle vaart op. 2 inzittenden van een auto raakten zwaar gewond. Opvallend is dat de verdachte de avond ervoor ook al betrokken was bij een aanrijding op de A2. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk in Bunnik. Een fietser is overleden na een botsing met een scooter op maandagavond om 11 uur. Dat ongeluk gebeurde op de provinciale weg bij de oversteek naar de Koningslaan. Beide betrokkenen waren vanuit Bunnik onderweg naar Utrecht. De fietser is later aan zijn verwondingen overleden. De scooterrijder werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en hoopt op camerabeelden van mensen uit de buurt. Wijk bij Duurstede gaat vanaf half juni asielzoekers opvangen op sportcomplex Mariënhoeve. Het gaat volgens de gemeente om een noodopvang voor 50 tot 75 vluchtelingen voor zeker 2 maanden. Wijk bij Duurstede moest op zoek naar een locatie na een dringend verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Volgens de minister heeft het COA, die over de opvang gaat, op zeer korte termijn opvanglocaties nodig. Na lang praten zijn ze eruit in Veenendaal. Er is een nieuw college. 3 partijen waren al zeker. Lokaal Veenendaal, ChristenUnie en SGP. En nu komt D66 erbij. Er werd een 4e partij gezocht omdat pro-Veenendaal zich onlangs terugtrok. En met D66 is er volgens de betrokken partijen nu een goede balans. En nu wordt het raadsakkoord nog opgesteld. En daarin staan de ambities voor de komende periode.
0: Het is al even geleden dat er gemeenteraadsverkiezingen waren.
7: Ja, ik zat net even te denken. Half maart, hè? Dus op zich nog wel redelijk snel.
0: Ja, veel kopjes koffie, vergaderingen, weer bij elkaar komen. Ja. Nog even over nadenken.
7: Nu moeten er nog een paar wethouders worden aangesteld. En dan gaan ze op vakantie.
0: Ik heb wel eens gehoord dat sommige lokale partijen het ingewikkeld vinden om mensen te vinden die zich willen aansluiten. Of die in de raad willen. Mm-hmm. Lijkt het jou leuk?
7: Ik denk vooral dat het heel veel dossiers lezen is en vergaderen. En ja. Eigenlijk lijkt me dat niet zo heel leuk.
0: Nee. Het is aan de andere kant wel leuk om mee te denken en te mogen praten over wat er in je woonplaats gebeurt.
7: Dat is ook wel weer zo. Ja, dan heb je ook, dan kan je niet alleen kritiek hebben, maar dan doe je er ook zelf iets aan.
0: Ja. Ja. En misschien kun je nog wat goeds doen.
7: Zo is het.
0: Sommige mensen denken, hey, ik wil eens wat goeds doen. Ja.
7: Ja. Nou, ik ga erover nadenken. Dan doe ik toch nog even het weer. Komende nacht, dan koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen dan is het behoorlijk broeierig. Kan dan zelfs 30 graden worden.
0: Wow. Dankjewel, Marjolein. Over een uurtje weer.
7: Ja, tot zo.
0: En zeker over een half uur bij Aarte, de update. Is nu gemeld op de ANWB. Op de A2 een file van 20 minuten. Utrecht Zetten-Gombos tussen Everdingen en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden een half uur. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28. 23 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Noordloosendijk en Dam 13 minuten. En bij de Rijnbrug een file tussen Veenendaal en Rhenen. Die duurt 21 minuten. Dit waren ze van 10 minuten en langer in de regio Utrecht. Zometeen leuke muziek. De 60s, 70s. Ja, daar komt allemaal langs.
8: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: je mag ook wel eens gewoon dankbaar zijn. Hè? Dus dat is ook met deze man, J. Vincent Edwards. Die is gewoon blij met zijn meisje en met Jean. En die vertelt hoe het allemaal gegaan is. En getrouwd, er kwamen mensen op zijn bruiloft. Dat is mooi.
1: Thanks to the Lord.
0: Het is thanks to the Lord. Het was eigenlijk een verhaallijn in een plaatje.
1: Mooi hoor.
0: Ik hou ervan. Het is Radio M Utrecht. Aart, jij hebt honden thuis, hè?
1: Tweemaal.
0: Zing jij dan wel eens dit liedje?
2: Ik heb een hondje. En die wiebelt met zijn kontje.
0: Nee, die zing je niet. Ja, wat flauw, hè. Jij vraagt van vandaag hoe je huisdieren omgaan met de hitte.
1: Ja, en dat doe ik omdat ik daar ook met onze dierenarts Martijntje van der Veren over praat. Mm-hmm. Vragen als, kan je je huisdieren insmeren tegen de zon? Mm-hmm. Is het verstandig om een ijsblokje te voeren? Ja of nee? Mm-hmm. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Het was natuurlijk tropisch warm afgelopen dinsdag. Wow. En dan moet je toch een beetje uitkijken met de huisdieren. Dus daar gaan we over praten. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe het met de huisdieren van onze luisteraars gaat.
0: Precies.
1: Of zij goed tegen de zon kunnen. Ik heb bijvoorbeeld één hond. Mm-hmm. Dat is een Griekse straathond. Oh. Die gaat gewoon rustig een uur in de volle zon liggen. Vindt hij heerlijk.
0: Ja, want is dat ook het ras of is hij dat gewend?
1: Nee, dat is gewoon een straathond. Dus geen rashond. Ja. Vuilnisbakje. Ja, dat is hij gewend vanuit Griekenland, denk ik. Dus die kan daar prima tegen. Ja. En die andere die ligt uitgestrekt op de vloer. De vloer is ietsje koeler en die probeert daar wat koelte te vinden.
0: Ja.
1: Nou ja, ik ben benieuwd hoe dat bij onze luisteraars gaat. En ik heb zelf geen vogels. Maar misschien hebben die er ook wel last van. Dat
0: zou zomaar kunnen, ja.
1: Hoe zorg je ervoor dat de vogel niet van zijn stok valt?
0: Ja, dat bedoel ik. Als de mussen van het dak vallen.
1: Juist.
0: Even reageren via de app van RTV Utrecht of via Facebook van Radio M Utrecht.
1: Ben ik heel benieuwd naar.
0: Ik heb wel eens het verhaal gehoord dat je hond niet over heet asfalt moet laten lopen.
1: Klopt.
0: Want dat is echt, moet je je voorstellen, als dat heet is en je hond is aan de lijn en die moet daarover lopen.
1: Ja, nou ja, stel je maar voor dat jij op blote voeten zou lopen daar.
0: Vreselijk. En je moet wel eens denken aan dingen waar je niet op kan komen, zeg maar. Dan denk je van, oh ja, daar heb ik nog nooit aan gedacht.
1: Ja. Ik hoor die verhalen heel graag.
0: Laat
1: het maar weten.
0: Onze radiodierenarts is er straks. En jij ook, hè?
1: Yes.
0: Dankjewel, Aart. Hier is Radio M Utrecht met de zangeres die zo goed aan de weg timmert nog steeds. De Voice of Holland heb ik van de genoten. En haar team ook. En al die artiesten. Hier is Evergreen. Ilse, geef hem van Jetje. Love me.

ben een beelddenker. Ik heb laatst iemand horen zeggen, mannen zijn beelddenkers. Ja, soms in vrouwen ook hoor. Ja, tuurlijk. First class bij Radio M Utrecht. Ik vroeg vandaag, wat is jullie plaatje? Het plaatje dat je allebei hoorde toen jullie elkaar voor het eerst in de ogen keken. Of die openingsdans op jullie bruiloft. Of jullie hebben erop gezwijmeld. Nou, er wordt behoorlijk op gereageerd, ook op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Bedankt daarvoor. Marco Kantus die zegt, Jos, voor mij en Monique, in 2013 was dat For All We Know van de Carpenters. En dat is een prachtig liedje. Ik bedoel, ja, dat is deze. Deze dus, hè.

Reno. Dat is een van mijn favorieten. Marijke die zegt, Jos, wij hadden ook een liedje. Donnie en Mary Osmond. I'm leaving it all up to you. Leaving it all up to you. En ook de Be My Day van de Cats. Altijd goed. Hartstikke leuk om te horen. Het zijn er echt heel veel. Ik kan het niet eens allemaal noemen. Somewhere Between. Dat is een mooie Engelse wals. Gerda van Hek in Wijk bij de Duurstede. Die zegt, Jos, wij openden ons bruiloftfeest met het nummer van de Tumbleweeds. Ik heb een stukje voor je, Gerda.

Tumbleweed, mooi. Kun je op walsen. Mijn grote vriend Eddie Owens heeft ook gereageerd op Facebook. Die zegt, Jos, love me please, love me van Michel Polnareff. Uren, dagen, maanden lang hebben we ernaar geluisterd. Mijn eerste vrouw en ik, na 16 jaar, was Michel uitgezongen. En wij waren uitgeluisterd.

van de meest passionele liefdesliedjes, Eddie. Ja, Michel Polnareff. Ja, er wordt gereageerd. Wat is jullie plaatje? Victor die heeft gezegd, ik kwam Antoinette tegen. Het was ergens in de 90's. En we gingen uit voor het eerst.

Jeroen heeft ook gereageerd. Dankjewel, Jeroen. Heeft ook een plaatje waarvan je zegt dat is ons plaatje. Dat is Waterman van Hearts of Soul. Hij zegt dat liedje heeft ons door moeilijke, spannende tijden gesleept. Toen mijn man in het ziekenhuis lag, werd afgekeurd en 2 jaar terug een beroerte kreeg. En toen ik in het ziekenhuis speelde, zag ik in een blik van herkenning zijn soms wekseloze ogen. Het gaat nu een stuk beter, gelukkig. Al zijn we er nog niet, maar we komen er wel. Jeroen, goed om te horen. En dan ook nog een plaat. Ja, de Kaylee. José Nederpelt zegt: Jos, ons plaatje was Kaylee van Marillion. Zo zou ook onze dochter genoemd worden, maar dat werd dan weer Kimberly.

0: Door deze plaat heten er heel veel kinderen Kaylee. Ja. Bedankt voor het meedoen vandaag. Zometeen Aard, veel plezier met hem. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goeiemiddag, even na 5 op deze zonnige donderdag. Marjolein is er ook, hallo hallo.
10: Hallo, goeiemiddag.
9: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
10: De politie onderzoekt de toedracht van een dodelijk ongeluk in Bunnik. En de hoop is dat daar getuigen van zijn of camerabeelden. Afgelopen maandagavond botsten een fietser en een scooterrijder op elkaar op de provinciale weg. En de fietser raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij later overleed. De 3 mensen die gisteren werden aangehouden in IJsselstein omdat ze een bouwterrein blokkeerden, die zijn weer vrijgelaten. Ze worden volgens de politie nog wel verdacht van het negeren van een bevel. Ze wilden voorkomen dat de bouw van een noodopvang op het terrein van IFC ging beginnen daar. En de gemeente die liet vandaag weten dat daar camera's worden opgehangen. De eerste 100 militairen van het 45 Panzerinfanteriebataljon uit het Drentse Havelte, die verhuizen binnenkort naar Soesterberg. Ze zijn onderdeel van een gevechtseenheid van de Koninklijke Landmacht. Volgend jaar komt ook de rest naar de Du Moulin kazerne in Soesterberg. Want Defensie hoopt dan meer personeel te kunnen trekken.
9: Okidoki. We gaan eens kijken op de weg. A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen. Kwartiertje vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Een half uur vertraging. Dan de A12 Utrecht Arnhem. Tussen Veenendaal en knooppunt Waterberg. Een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meren, 25 minuten. Twee meldingen nog vanaf de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noordeloos, een kwartier. En tussen Lexmond en Werkendam, opnieuw file, een kwartiertje oponthoud. Zometeen hoor je Culture Club en Queen.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: programma Chameleon. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op deze donderdag 28 mei 2026 opnieuw een prachtige zonnige dag in Utrecht. En afgelopen dinsdag was het natuurlijk helemaal tropisch warm. Nou, alle reden om daar eens over te praten met onze dierenarts. Dan ook antwoord op de vraag, bestaat er zonnebrand voor hond of kat? En ik ben ook benieuwd hoe jij en je huisdieren omgaan met die hoge temperaturen. Mijn honden die gaan zo plat mogelijk op de houten vloer liggen. Of ze graven een kuil in de tuin om in de koele aarde te liggen. Hoe gaat dat bij jou? Laat het even weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app op deze historische dag. Ja, historisch, want op deze dag in 1932 wordt het laatste gat in de afsluitdijk gedicht.
2: De Zuiderzee was IJsselmeer geworden. En minister Reimer van Waterstaat zag de toekomst zonnig in.
3: De voltooiing van de afsluitdijk zal voor een verre toekomst een zegenrijke onderneming breken.
0: Ja, terug naar vandaag. Wat doen we nog meer? Toch betaald parkeren in Amersfoort. Verslaggever Ilse Lavelle legt zometeen uit waarom.

0: Taylor Swift hier op Radio M Utrecht. En Open Light, het is 16:45. Ja, het zou niet gebeuren, maar het gebeurt toch. In het Soeste kwartier in Amersfoort wordt volgend jaar betaald parkeren ingevoerd. En dat terwijl de gemeenteraad nog geen 2 maanden geleden besloot om het betaald parkeren niet verder uit te breiden. De reden, een woningbouwproject in datzelfde Soeste kwartier. Nou, hoe dat nou precies zit, ik ga het vragen aan verslaggever Ilse Lavel. Ilse, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom komt er nou toch betaald parkeren?
1: Ja, het is best wel ingewikkeld. En in Amersfoort gaat het echt al heel lang over dat betaald parkeren. Komt het er nou wel, komt het er nou niet? Nou, het kwam er per 1 oktober en toen is het toch op stop gezet. Nu in het Soeste kwartier komt het er dus toch wel. En de reden daarvoor is heel duidelijk. Een woningbouwproject. Er worden 56 woningen gebouwd in het Soeste kwartier. Ja, en in Amersfoort vinden ze die woningbouw enorm belangrijk. Zoals in veel steden in ons land natuurlijk. En dus heeft de gemeenteraad gezegd, omdat wij die woningbouw zo belangrijk vinden, willen we toch dat het betaald parkeren er komt. Nou, een kleine uitleg daarvoor. Dat komt omdat je bij zo'n woningbouwproject een aantal parkeerplaatsen verplicht erbij moet doen, als het ware. En op het moment dat er betaald parkeren in de wijk is, is daar minder parkeerdruk en hoef je als woningbouwproject dus ook minder parkeerplekken bij het woningbouwproject toe te voegen. Nou, nu komt er dus betaald parkeren in dat Soeste kwartier en de Amersfoorters in Soeste kwartier, ja, die vinden daar ook wel wat van.
2: De Zuiderzee was IJsselmeer.
0: Oh, dat is hem niet. Dit is hem wel.
3: Ik vind dat onzin. Waarvoor moet dat? Het is dan nog nooit geweest.
4: Ik denk dat ze gisteravond een goed besluit hebben genomen dat het nu toch betaald parkeren wordt.
5: Ik vind dat niet een beetje flauwekul gegaan, lul. Ja, omdat je dat niet. Ik vind dat flauwekul.
6: Daar verderop?
0: Ja, ik vind dat flauwekul. Best bijzonder dat dit nu in die wijk gebeurt. Wel betaald parkeren dus. In andere wijken niet. Of zijn die straks ook aan de beurt?
1: Ja, klopt. Het is best wel bijzonder dat het in het Soeste kwartier nu gedaan wordt. Het ging ook niet zonder slag of stoot. In de gemeenteraadsvergadering gisteravond waar ik bij was, werd er lang en uitgebreid over gesproken met moties en amendementen. En nou, het was al met al, het duurde het lang. Voor andere plekken is het eigenlijk nog niet duidelijk. En dat komt omdat de coalitie in Amersfoort nog niet gevormd is. Ja, dat kan dus heel erg verschillen. Als er partijen aan de macht komen die zeggen wij vinden het betaald parkeren belangrijk, ja, dan zal het doorgevoerd worden in de rest van de stad. Maar als andere partijen, bijvoorbeeld Keihard voor Amersfoort, uiteindelijk het voor het zeggen gaan krijgen, dan zal het betaald parkeren denk ik niet in de hele stad worden gaan uitgerold.
0: Nee. En wanneer gaat het voor het Soeste kwartier in? Wanneer is het daar betaald parkeren?
1: De gemeenteraad heeft nu aangegeven 1 mei 2027, dus over een jaartje. Maar ja, niet zo veranderlijk als Amersfoort en het parkeerbeleid. Dus ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur te steken.
0: Doe dat niet. Ilse Lavel, dankjewel.

0: Matthew Wilder en Break My Stride hier op Radio M Utrecht. Ja, het was tropisch warm afgelopen dinsdag. En ook deze dagen schijnt het zonnetje onbarmhartig. En is het dus warm, niet alleen voor ons, maar ook voor onze huisdieren. En ik vroeg jullie van, hoe houden die huisdieren het hoofd koel? Ik krijg wel leuke reacties binnen. Ik krijg een appje van Peter. Die zegt, Rita, die zet haar, dat is denk ik zijn vrouw dan. Rita zet haar twee schildpadden van zo'n 65 jaar oud, gewoon buiten in het verkoelende gras. En als de nachttemperatuur niet te laag wordt, dan blijven ze buiten. Wel nadat ze in water hebben gegeten. En dan stuurt hij een mooie foto mee van inderdaad twee schildpadjes in het gras. Kijk, zo houden de schildpadden het koel. Hoe houdt jouw huisdier het hoofd koel? Laat het maar weten en stuur me een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app. En dan praten we zo na het regionieuws met Marjolein. Onder andere over een overleden fietser in Bunnik die botst op een scooter. En in IJsselstein hangen camera's bij voetbalclub IFC. Waarom? Je hoort het zo meteen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Marjolein. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: De politie onderzoekt een dodelijk ongeval in Bunnik.
6: Een fietser is daar overleden. Die fietser kwam maandagavond om 11 uur om het leven na een botsing met een scooter. Dat ongeluk gebeurde op de provinciale weg bij de oversteek naar de Koningslaan. Beide betrokkenen waren vanuit Bunnik onderweg naar Utrecht. De fietser is later aan zijn verwondingen overleden. De scooterrijder werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en hoopt op camerabeelden van mensen uit de buurt. De gemeente IJsselstein heeft camera's neergezet bij voetbalclub IFC op de plek waar een noodopvang voor asielzoekers komt. Tot zeker 9 juli blijven de camera's hangen. Gisteren begonnen de werkzaamheden daar. 3 mensen probeerden het terrein te blokkeren en werden aangehouden. Vandaag kwamen ze weer vrij. Ze worden volgens de politie nog wel verdacht van het negeren van een bevel. Op een van de velden van IFC komt de noodopvang en daarover is de laatste tijd veel te doen. Bewoners van het Soesterkwartier in Amersfoort moeten volgend jaar toch betalen voor parkeren in hun eigen wijk. De gemeenteraad stemde in met het voorstel hierover, omdat het hierdoor mogelijk is om een nieuwbouwproject uit te voeren. Dat maakt de bouw van meer dan 50 woningen mogelijk. De gemeente verwacht dat betaald parkeren over een jaar wordt ingevoerd, maar nog voor de zomer praat de gemeente over de regels rond dat betaald parkeren. 100 militairen verruilen binnenkort de Drentse Havelte voor Soesterberg. Ze zijn onderdeel van een gevechtseenheid van de Koninklijke Landmacht. Volgend jaar volgt de rest van het bataljon. En dan werken uiteindelijk zo'n 1000 militairen uit Havelte in Soesterberg op de Du Moulin-kazerne. Defensie hoopt met de verhuizing meer personeel te trekken. Ook legervoertuigen komen over vanuit Drenthe naar Soesterberg. Dit en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. En dan tot slot het weer. Komende nacht koelt het af naar 14 graden. En morgen is het broeierig warm en kan het 30 graden worden.
0: Heerlijk weer voor mens en dier. Er komen wel mooie foto's binnen, Marjolein, van dieren. Oh, er ligt een... Ja, het is een, laat ik zeggen, een vol slanke kat. of poes. Ja, ik durf niet direct te beledigen. Ellen stuurt een foto van haar kat. Ja, die ligt heerlijk in de stoel. Te genieten en af te koelen misschien wel. Zometeen praten we daar verder over. Nu eerst de files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. 20 minuten. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal-West en afrit Oosterbeek. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 25 minuten. Dan de A27 tot slot Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en Noordeloos, 25 minuten. En daarna rij je opnieuw de file in tussen Lexmond en Werkendam. Dan nog eens een kwartier oponthoud. Oh, Ellen stuurt er nog even achterna dat die poes is snuitje en die ligt te slapen. Dankjewel.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
7: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Radio in Utrecht. Warm sounds, birds and bees. Ja, birds and bees en honden en katten en vogels. Hoe gaan zij om met dit warme weer? Nou, jullie reageren volop. Hartstikke gezellig. We gaan helemaal naar Heerlen. Hallo Tatjana.
1: Hoi Hart, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat leuk dat je diep in Limburg naar ons luistert.
1: Ja, super toch?
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, mijn vader die kwam daarmee. En mijn ouders, toen mijn vader nog leefde, mijn vader is vorig jaar overleden. Zij luisterden iedere dag. Mijn moeder luistert nu nog steeds elke dag. En ja, het is toch een beetje een erfstukje van papa.
0: Ja, nou, hele verstandige ouders heb je. Tatjana, we gaan praten over jouw hond. Hoe slaat hij zich door het hete weer heen?
1: Voornamelijk voor de ventilator.
0: Ja.
1: En ja, zo min mogelijk naar buiten. Veel drinken.
0: Staat die ventilator in de woonkamer?
1: Nee, op de slaapkamer.
0: Oh ja. Mag die bij je in de slaapkamer slapen?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Gezellig.
1: Maar ik merk wel... Want mijn hond heet Sammy en mijn moeders hond heet Sasha. Ik merk wel dat zij slimmer omgaan met de hitte dan wij.
0: Die honden?
1: Ja.
0: Als in dat zij niks doen en wij te veel?
1: Ja, dat.
0: Ja, ben je bezig bijtje, Tatjana?
1: Ja, stil, dit is lastig.
0: Ja. Jij schreef ook dat die hond op tijd naar de kapper gaat. Mijn hond gaat nooit naar de kapper.
1: Echt niet? Ja, nee. Mijne wel. Die gaan 5 keer per jaar.
0: Wat is dat voor hond dan?
1: Die van mij is een lazen apsel.
0: Oh, ik weet er te weinig van. Maar hebben die veel haar?
1: Ja. Het is oorspronkelijk een hondje wat hele lange haren heeft. En ik heb ervoor gekozen om haar te laten scheren. Maar ja, zodra ze ook maar iets langer haar heeft, dan gaat ze zich onnozel krabben. En dat moeten we allemaal niet willen.
0: Nee. Oké, nou, bij jou dus ligt het hondje te chillen voor die ventilator. Goed om te horen.
1: Ja, toch?
0: En nu jij nog rustig aan, hè?
1: Ja, dat gaat toch niet lukken.
0: Oké, nou, dan ga ik dat ook niet proberen. Fijne dag, Tatjana.
1: Dankjewel voor het belletje. Fijne dag.
0: Dag.
1: Hoi.
0: We gaan naar Zeist, naar Brigitte. Dag, Brigitte.
2: Dag, Aart.
0: Ik kijk naar een foto. Waar kijk ik naar?
2: Nou, je kijkt naar een ruwharige dwergdekkel, de naam Cooper.
0: Ja.
2: Dat is mijn allergrootste vriend. En die doet het helemaal waar hij zelf zin in heeft. Of hij gaat in de zon liggen op een klein warm plastic plateautje. Dan komt hij daar weer vanaf. Gaat hij op een koelmatje liggen. Of hij gaat naar de mand waar die foto van is. Een orthopedische man. Nou, dan gaat hij eens binnen liggen. Nou, hij doet het gewoon op zijn eigen manier. Hij maakt zijn eigen niet druk.
0: Ja, en jij legt met dit weer koelmatten neer.
2: Ja, koelmatten, ja.
0: Hoe werkt dat?
2: Ja. Nou ja, dat neemt de temperatuur aan. Of dat als hij erop gaat liggen, dan wordt zijn temperatuur van zijn lichaam koeler. En de ene hond kan er wel een beetje tegen en de andere niet. Ze vinden het altijd wel een beetje spannend. Nou ja, Cooper vindt het prima. Ja. Dus het is gewoon of zo'n plastic... Ja, het lijkt op les. Je hoeft het ook niet te breken. Hij gaat erop liggen. En dan koelt zijn lichaamstemperatuur weer wat niet daalt.
0: Nou, heerlijk. Hey, maar die Cooper heeft het wel goed, hè? Die heeft niet alleen een koelmat, maar je zei ook een orthopedische mat.
2: Ja, waar hij op ligt, op de foto die ik naar je toe gestuurd heb, is een orthopedische mand.
0: Oh.
2: En dan beter verwend dan verwaarloosd.
0: Mooi, mooi gesproken.
2: En wat
0: doet zo'n orthopedische man dan?
2: Die geeft hem wat meer ondersteuning over zijn hele lijfje. Kijk, een tackle is natuurlijk wel klein en niet zo heel zwaar. Maar hij is natuurlijk wel lang en hij heeft kunnen gauw hernia's krijgen. Dus je moet een beetje voorzichtig met ze zijn.
0: Kijk.
2: En dan, dat doe ik dan ook maar.
0: Mooi zo. Nou, Cooper heeft het goed daarin Zeist. En die nemen wij mee. Beter verwend dan verwaarloosd.
2: Absoluut.
0: Brigitte, dankjewel. Fijne dag.
2: Dankjewel voor het bellen.
0: Hoi.
2: Fijne dag.
3: Dag. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Los vast van de 3 J's.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Le Freak. Weerbericht. Ja, en dan naar een Weer Freak. Grita, hallo.
1: Valt mee, ik ben niet heel freakig, maar ik vind het weer wel interessant. Maar ik ben, er zijn echt weer mensen veel freakeriger.
0: Ja, in jouw geval is het niet zorgelijk.
1: Volgens mij niet. Nee, ik denk het niet. Er zijn wel mensen waarbij het misschien wel een beetje zorgelijk is.
2: Ja, oké.
0: De dag van vandaag, ik denk weinig op aan te merken.
1: Volgens mij is dit eigenlijk zo'n dag waar de meeste mensen de hele zomer wel mee zouden willen vullen. Een beetje fris in de ochtend, dan zon, wat sluierwolken. Wat bescheiden temperaturen qua zomerwaarde. Tenminste bescheiden, we zijn tegen de 25 graden aangekomen. Maar niet stikhitte en een lage luchtvochtigheid. Dat merk je ook goed. Ja, dan kun je ook makkelijker je eigen warmte kwijt. En in de schaduw voelt het dan sowieso al wat lekkerder aan dan als het broeierig is.
0: Zo is dat. Laten we vooruitkijken.
1: Het broeierige komt.
0: Ja?
1: Het broeierige komt, ja. Die wind die gaat morgen de oosthoek verlaten. Heel lichtjes steekt die op uit het zuiden. Nou ja, is het ten zuiden van ons ook behoorlijk warm geworden. Hè? Parijs, 233 graden. Heel Frankrijk zit al een week op 30 plus temperaturen. En wij krijgen daar een vleug van mee. Betekent morgenochtend, denk ik, bij het krieken van de dag. Ja, waar zullen we eens mee beginnen? Ik denk met een graad of 13, 14 ongeveer. Maar al heel snel gaat die temperatuur omhoog. Zullen heel snel aan de 25 graden zitten. En dan klimt het nog een beetje verder naar 28 tot 30 graden ongeveer. Wel met veel meer bewolking dan vandaag. Het ziet er een beetje als onrustige bewolking uit. Wat een beetje wisselend beeld met wat gerafelde bewolking. Beetje stapelwolk, maar net niet. Nou ja, dat geeft aan dat er onstabiliteit in de lucht zit. Misschien bij ons ook een bui. Vooralsnog zeggen de meeste rekenmodellen dat dat voor het oosten en het zuiden is. Maar het is altijd op zo'n dag is het nauwkasten van waar valt de bui precies, wanneer. En zit er onweer en hagel bij.
0: Oké. Grita, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
1: Tot zo. Joe.

Simply Red en The Stars. Straks nog Ryan Paris, Boudewijn de Groot. En antwoord op de vraag, is er zonnebrand voor honden? Je wist niet dat je het wilde weten, maar nu wil je het weten toch?

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Jan van de Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedenavond op deze nog niet tropische donderdag. Het regionieuws, de hoofdpunten daarvan krijgen we van Marjolein. Hallo, hallo.
8: Hi, goedenavond. De gemeente IJsselstein heeft cameratoezicht ingesteld bij voetbalclub IFC, waar binnenkort een noodopvang voor asielzoekers komt. Tot zeker 9 juli blijven die camera's hangen. Gisteren begonnen de werkzaamheden bij de club aan die noodopvang. 3 mensen die probeerden het bouwterrein te blokkeren en werden toen aangehouden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk in Bunnik. Een fietser en een scooter botsten maandagavond op elkaar. De fietser overleed aan zijn verwondingen. De politie hoopt nu op getuigen en camerabeelden van die aanrijding. En wisselende reacties van bewoners van het Soesterkwartier in Amersfoort op het besluit van de gemeente om toch betaald parkeren in te voeren in hun wijk. De gemeenteraad die stemde in met het voorstel hierover. Omdat het hierdoor weer mogelijk is om een nieuwbouwproject uit te voeren. Maar goed, ja, niet iedereen is daar blij mee.
7: No. De situatie op de weg. De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 20. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond. 10 minuten vertraging. En tussen Lexmond en Werkendam rijden opnieuw de file in. Daar 20 minuten op onthoud. Zometeen Ryan Paris. Ja, en we praten over jullie huisdieren en de hitte. Dat doe ik met onze dierenarts Martijntje van der Veer. IJsklontjes, moet je die nou wel of juist niet geven? En is er zonnebrand voor hond of kat?
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Beleef de Greblini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Dolce Vita, Ryan Paris.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede avond op deze donderdag 28 mei. Ja, en ik wil je vast even wijzen op volgende week. Want dan is op donderdag Alpe d'Huez. En daar gaan wij de hele week aandacht aan besteden. Elke dag in Utrecht is wakker. Onze verslaggever Robert-Jan Boy, die in Frankrijk de deelnemers uit onze provincie volgt. En dan natuurlijk op de dag van Alpe d'Huez zelf. Uitgebreid verslag, ook hier in Utrecht, komt thuis. Een bijzondere dag daar in Frankrijk met veel deelnemers uit Utrecht. Zometeen hoor je Boudewijn de Groot, George Ezra komt voorbij, Frankie Valli. En ik praat met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Hoe houden wij onze huisdieren cool? Nou, jullie hebben daar zelf ook wel mooie suggesties voor. Tineke stuurt een berichtje die zegt: ik zorg dat voor mijn kat het huis cool is. En als het nodig is, dan ligt er voor de kat een natte handdoek om op te liggen. En af en toe krijgt ze een gekoelde, vloeibare kattensnoepstick. Dat zijn tips. Hoe gaat dat bij jou? En hoe zorg je ervoor dat je vogel niet van zijn stok valt? Hoe hou je de hond en de kat koel? Of het konijn? Laat het maar weten en stuur me even een berichtje. Mag met een foto, hè? Kan allemaal naar de RTV Utrecht-app.

0: Kan het bloed van je hond letterlijk gaan koken? Hoe raakt een kat zijn warmte kwijt en hoe heet voelt de stoep aan voor een honden- of kattenpoot? Nou, we hadden natuurlijk deze week, afgelopen dinsdag, de eerste tropische dag van het jaar. Dus Martijntje van der Veer, dierenarts, daar moeten we het nodig eens over hebben. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nou ja, inderdaad.
0: Krijg je ze wel eens binnen over verhitte huisdieren?
1: Ja, gelukkig heel weinig, maar met name honden met korte snuiten, de zogenaamde brachycefale honden, die kunnen hun warmte niet goed kwijt. En daar hebben we er wel in het verleden een aantal van gezien, ja.
0: Waarom kunnen de kortsnuitigen de warmte slecht kwijt?
1: Nou, een hond door het hijgen, zeg maar, raakt die warmte kwijt. Honden en katten kunnen niet zweten over hun lichaam, zoals wij. Die moeten hun warmte eigenlijk kwijt kunnen, dus door te gaan hijgen, door die warmte te gaan verdampen via de bek. En als zo'n bek heel, heel klein is en teruggezet is, hoe heet het, zo'n platte snuit, ja, dan heb je gewoon relatief veel minder ruimte om het kwijt te kunnen. Ja. En als ze dan ook gaan hijgen, dan raakt het allemaal gezwollen daar. En die kunnen echt in ademnood raken. Het is heel gevaarlijk.
0: Ja. Is hijgen de enige manier voor zo'n dier om de warmte kwijt te raken?
1: Nou, ze kunnen een beetje uit hun voedseltjes, maar dat is echt een heel klein beetje. Weet je wel, dat heb je ook wel eens als ze hier komen en wat angstig zijn of nerveus, dat ze dan op de tafel staan en je van die een beetje nattige pootjes ziet. Mm-hmm. Maar verder niet via hun lichaam. Wat ze natuurlijk wel kunnen doen is bijvoorbeeld afkoelen in het water door zelf te gaan zwemmen. Of weet je wel, zo kunnen ze het wel kwijtraken. Maar ze kunnen in ieder geval niet zweten, zoals wij.
0: Ja. Ik zei het in de introductie, kan het bloed van je hond letterlijk gaan koken? Want dat hoor je wel eens als een hond bijvoorbeeld te lang in een auto zit. Dat bloed echt bijna gaat stollen.
1: Ja, dat is heel erg. En er is ooit een filmpje geweest van een Amerikaan die zelf, dat was een dierenarts, die ging zelf in de auto zitten. En die ging de temperatuur daar opnemen. En het is echt heel erg, want ik moet er altijd aan denken met dat warme weer. Dan kijk je uit het raam en dan zie je buiten iedereen vrolijk door de warmte heen gaan. Maar als je in zo'n auto zit, die temperatuur stijgt zo snel. Ja. En hij zei echt hoe hij zich voelde, dat je krijgt, wordt vreselijk benauwd. Nou ja, en je bloed stolt, zeg maar. Maar ook, je kookt gewoon. Het is echt afschuwelijk. En het is ook wel eens gebeurd, hoor, dat er iemand kwam en die had de hele dag zijn hond in de auto gelaten. Dat zal ik nooit vergeten. Oh, dat was zo zielig. Zo sneu ook. Want vergeten. En dat zal ik nooit meer vergeten. Het was heel erg.
0: En kan je daarvan herstellen eigenlijk? Als hond of als kat, als je echt oververhit bent?
1: Nou, als je echt heel hoog gaat, dan niet meer natuurlijk. Maar dan ben je echt in shock. En dan, wat je kan doen is vloeistof toedienen, proberen te koelen. Maar ook weer niet al te snel met heel koud water. Want je kunt je voorstellen, als het binnen heel warm is in het lichaam, dat heb je zelf ook op je handen of op je huid, dan gaan je bloedvaten gaan verwijden om de hitte kwijt te raken. En als je dat dan heel erg met koud water gaat afkoelen, dan heb je kans dat die vaatjes weer allemaal dicht gaan. Dus dan hou je de warmte alleen maar binnen. Maar als je er op tijd bij bent, dan kun je gelukkig dan kun je wel zeker wat doen. Ja.
0: Wat kunnen wij nou als honden, kattenbezitter doen om te voorkomen dat je huisdieren oververhit raakt bij die tropische temperaturen?
1: Nou, bij de hond in ieder geval 's ochtends en 's avonds gaan wandelen. Overdag echt alleen naar buiten om om de behoefte te doen. Ga zeker niet hardlopen, niet fietsen. Want fietsen is echt, het wordt wel Russisch roulette genoemd. Maar dan kan je erop wachten dat de hond oververhit raakt. Dus nooit doen. En bij de kat zorg voor koele plekjes in huis. De katten zijn meestal wel zo slim om dat ook zelf op te zoeken. Die gaan vaak lang uit op de koude vloer liggen. En zorg bij andere dieren, in ieder geval zoals vogels, konijnen, knaagdieren, dat ze niet via het raam in de volle zon staan. Ja. En zeker ook bij een konijnenhok, als dat 's ochtends in de schaduw staat, maar de zon draait en een konijn kan niet in de schaduw zitten, dan gaat dat ook mis.
0: Ja. Collega zei net hier, mag je je hond nou wel of geen ijsblokje geven? Daar was enige discussie over. Ik zei, dat ga ik voorleggen.
1: Nee, dat mag wel, hoor. En je kunt zelfs vleesbouillon of iets, daar kun je ook ijsblokjes van maken om als verkoeling te geven. Dat mag zeker. Het is zo, als ze echt een beetje oververhit zijn thuis, kun je ze beter gewoon met lauwwarm nat maken, water nat maken, dan echt met ijswater. Dat is belangrijk in verband met die bloedvaten.
0: Eén vraag nog. Is er zonnebrand voor hond of kat?
1: Goeie vraag. Ja, die is er zeker. Bij katten heb je met name bij witte katten dat de oorpunten, als een kat heel veel in de zon ligt, dan kunnen daar melanomen of een soort tumoren ontstaan. Het zijn trouwens andere soort tumoren, maar die kunnen heel erg zijn. Dus bij die katten die heel erg in de zon liggen, is het aan te raden om ze in te smeren met zonnebrand. En je hebt ook honden die met name met hun buik bloot in de zon gaan liggen. Daar wordt het ook aangeraden. En bijvoorbeeld varkens kunnen ook heel makkelijk zonnebrand krijgen. Of koeien.
0: Ja, oké. Okay. Goed, we zijn weer wijzer. Opletten dus met dat hete weer. En helemaal met je huisdier in de auto. Martijntje van der Veer, dank je wel. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Frankie Valli en Grease hier op Radio M Utrecht. Waar we net onze dierenarts hoorden over het koelhouden van je huisdieren. Hij krijgt een mooie foto binnen, zeg, van Hans Hopman uit Loosdrecht. Die gaat veel zwemmen met zijn toller retriever Rody. En hij stuurt ook zo'n mooie foto. We zien Hans in de kano en voorin de hond, lekker hoor. En dan nog een foto waar de tolly retriever lekker door het water heen banjert. Zalig. Dankjewel Hans voor jouw reactie. Ja, laat maar weten hoe jij je huisdier koelt. Of dat hij dat helemaal niet nodig heeft. Dat is mijn hond. Althans, die ene, de Griek. Die ligt gewoon in de volle zon. Lijkt nergens last van te hebben. Laat maar weten hoe dat bij jou is. En stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. Het nieuws uit de regio horen we zometeen van Marjolein. IJsselstein hangt camera's op bij de toekomstige noodopvang bij voetbalclub IFC. En het toekomstig college van Utrecht bestaat zeer waarschijnlijk maar uit twee partijen.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: 6:30, het regionieuws met Marjolein. En jij begint met een appende automobilist die vorig jaar een ernstig ongeluk veroorzaakte.
7: Ja, hij lette vooral niet op de weg, maar wel op zijn telefoon. En het Openbaar Ministerie heeft 10 weken celstraf geëist tegen de automobilist die dus vorig jaar een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Apkoude. En ook wil het OM een rijontzegging voor een jaar. De 34-jarige bestuurder van een bestelbus bleek achter het stuur vooral druk te zijn geweest met zijn telefoon. Hij appte, zocht online informatie op en betaalde ook rekeningen met zijn bank-app. Toen hij naar de A9 reed, zag hij niet dat auto's voor hem vrijwel stilstonden en hij knalde daar in volle vaart op. 2 inzittenden van een auto die raakten zwaar gewond. De gemeente IJsselstein heeft cameratoezicht ingesteld bij voetbalclub IFC, waar binnenkort een noodopvang voor asielzoekers opent. Tot zeker 9 juli blijven die camera's hangen. Gisteren begonnen de werkzaamheden aan de opvanglocatie. 3 mensen probeerden dat terrein te blokkeren en maakten zich vast aan hekken, waardoor de werkzaamheden werden vertraagd. De mensen zijn aangehouden, maar zijn inmiddels wel weer vrij. Op een van de velden van IFC komt de noodopvang en daarover is de laatste tijd veel te doen. Om die reden wil de gemeente extra toezicht met camera's. Bewoners van het Soesterkwartier in Amersfoort moeten volgend jaar toch betalen voor parkeren in hun eigen wijk. De gemeenteraad stemde in met het voorstel hierover, omdat het mogelijk is om dan een nieuwbouwproject uit te voeren. Dit maakt de bouw van meer dan 50 woningen mogelijk. In de wijk zijn de meningen verdeeld over het besluit.
8: Waarvoor moet dat? Het is dan nog nooit geweest.
9: Ik denk dat ze gisteravond een goed besluit hebben genomen dat het nu toch betaald parkeren wordt.
8: Ik vind dat niet een beetje. Ik vind dat flauwekul. Kijk, dat ze voor de mensen huizen bouwen, dat begrijp ik.
9: Je woont in een stad En dat weet je. En ruimte is schaars. En er mag best iets voor betaald worden.
7: Nou ja, de gemeente die verwacht dat het betaald parkeren over een jaar wordt ingevoerd. Nog voor de zomer wil de gemeente wel praten over de regels rondom dat betaald parkeren. D66 en GroenLinks PvdA in de stad Utrecht die gaan zeer waarschijnlijk samen verder. Na weken praten zijn de Partij voor de Dieren, het CDA en de VVD afgevallen. Na een eerste informatieronde kwam verkenner Lilianne Ploemen met het voorstel om een brede coalitie na te streven. Dat is dus niet gelukt. Samen hebben de twee partijen wel een krappe meerderheid met hun 23 zetels. De oppositie heeft er 22. En ze willen nu zo snel mogelijk met een akkoord komen. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan heb ik nog het weer. Komende nacht koelt het af naar 14 graden. Morgen is het broeierig warm. Het kan 30 graden worden. En mogelijk later op de dag een onweersbui.
0: De files A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. 10 minuten extra. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 30 minuten vertraging. Zometeen Detroit Emeralds en het uitgebreide weerbericht met Grita.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Broekman Interieur.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Utrecht komt thuis met Aard van

0: Detroit Emeralds. Feel the need. Radio M Utrecht. Dorothee, goedenavond.
1: Goedenavond, Daad.
0: Ik zie een hond van achter en die staat bij een heerlijk zwembadje, zeg.
1: Ja, dat is een Mechelse herder.
0: Een Mechelse herder.
1: Ja.
0: En gaat hij ook wel eens in dat bad voor verkoeling?
1: Ja, ja, met een Labrador. Ja, die staat niet op de foto volgens mij, maar die gaan samen dan in het bad. En dan wordt stoeien en vechten en kuspeppig.
0: Oh ja, maar dat vinden ze wel gezellig.
1: Ja, ja. En dan heb ik nog één rondlopen, dat is een boemetje met een bulldog. Maar ja. die gaat niet zo graag in bad, die gaat liever in het zonnetje liggen.
0: Ja, ja, ja. Dus je hebt de Mechelse herder en de Labrador in het zwembad?
1: Ja.
0: En dan die andere, die vindt het wel best?
1: Ja, die gaat gewoon pal in de zon liggen. En die is pikzwart, ja. Maar die gaat echt pal in de zon liggen.
0: Dus die kan daar goed tegen?
1: Ja.
0: Ja. Leuk. En dat badje zet je echt wel bewust neer, zodat de honden verkoeling vinden?
1: Ja, ja. Want die hebben wij vorige week weekend opgezet. Nou, ze zijn daar eigenlijk bijna de hele week drin geweest.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Ja, alleen de kamer ziet er dan niet zo fris uit meer, met die natte poten. Maar voor de rest...
0: Oh ja, want ze banjeren dan wel kletsnat door het huis heen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nou ja, ik vind het een goede tip. En ging je ze daar direct in? Of moest je ze daar wel een klein duwtje voor geven de eerste keer?
1: Nee, daar hebben ze meten met de pup aan al aangeleerd.
0: Oh ja, dat is slim.
1: Ja.
0: Dat is slim.
1: Gewoon met de pup, als ze dus 9 weken zijn, dan is ze dus bij jou komen.
0: Ja.
1: In het badje zetten, nat maken zelf.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment, ja, dan gaan ze er zelf in.
0: Nou, perfecte manier om het... om het hondenhoofd koel te houden. Dankjewel, Dorothee.
1: Ja.
0: Fijne avond.
1: Zullen we.
0: Ja, en we hadden het dus net... Ik had er dus echt nog nooit van gehoord. Met de dierenarts over zonnebrand voor hond of kat. Hallo, Gerry.
2: Hoi, Aad.
0: Ja, jij hebt het, hè?
2: Ja, nou, dat komt zo. Mijn kat die heeft witte oren. En die was in het dierenasiel aan het logeren een tijdje geleden.
0: Ja.
2: En had je helemaal korstjes op zijn oor zitten.
0: Ja.
2: Dus zouden ze nu moet je eigenlijk zonnebrand op doen. Maar ik vertrouwde het niet. Dus ik heb het aan de dierenarts gevraagd. Die zei, het is absoluut niet verstandig om troep van een mens erop te smeren. En heb ik dat potje bij de dierenarts gekocht.
0: Ja, er is dus speciale zonnebrand voor je kat.
2: Ja, want als ze het menselijke spul oplikken, is het heel slecht.
0: Oh ja.
2: Toen kras ik veel troep in.
0: Ja. Hey, en je zei, mijn kat heeft witte oren, maar er zitten geen haren op.
2: Nee, er zit bijna geen pigment op. Dus die kunnen heel gauw verbranden.
0: Ja.
2: Die kunnen ze ook nog huidkanker van krijgen.
0: Ja, ja, ja. Dus jij zit, alleen die oren smeer je in.
2: Ja, maar dat vindt hij niet leuk hoor.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Als je het potje hoort opengaan, dan is die verdwenen.
0: Oh, ja, dus je moet het een beetje stiekem doen.
2: Ja. Dus absoluut geen menselijke spul erop doen.
0: Oké, nou dat is nog wel eventjes een goede tip. Dus kan je de spul alleen bij de dierenarts halen, wat jij hebt?
2: Nou, het lijkt me wel verstandig.
0: Ja.
2: En dan ben je 100% zeker dat je het goed doet.
0: Kijk, en nooit meer een verbrande kat?
2: Nee, dat bedoel ik.
0: Kijk, smeer jezelf ook goed, Gerry?
2: Ja, dat moet hè. Jij ook?
0: Ja, zeker. Vergeet het nog wel eens, maar dat moet ik wel bezuren.
2: Ja, een blanke moet ze goed insmeren.
0: Zo is het. Dankjewel, Gerry.
2: Oké, fijne avond.
0: Hoi.
2: Doei.

0: Feel Like a Woman. En ze is ook een woman. Shania Twain. En Greta Spannenburg.
1: Ook een woman.
0: Ja, het
1: ja, zeker.
0: Is me allemaal wat.
1: Ja, je durft er bijna niet meer te zeggen tegenwoordig.
0: Mens. Ja.
1: Mens.
0: Je bent een
1: zeker.
0: Mens.
1: Een weermens.
0: Nou, weermens. Vertel ja. het maar.
1: Ja, nou ja, de eerste onstabiele wolkjes. Onstabiele wolkjes klinkt een beetje raar, maar de eerste wolkjes die toch aangeven dat er een weersverandering op til zit, zijn over de westelijke delen van provincie Utrecht aan het trekken. Zeg maar de lijn Breukelen, Woerden, Schoonhoven. Zit een bandje met wat, ja, wat stapelwolken. Daar wordt ook op de neerslagradarbeelden wordt er wat neerslag uitgemeld. Maar ik denk dat de basis van de bewolking te hoog hangt om er echt een paar druppels uit te laten vallen. Maar het geeft een beetje aan wat we morgen ook in de lucht zullen gaan zien. Wat van die stapelwolken, wat meer wit in de lucht qua sluierbewolking. Dus er wordt allemaal wat meer bewolking, maar ook meer warmte. Want vandaag hadden we 25 graden, maar morgen gaan we naar 28 tot 30 graden. Dus dat scheelt nogal.
0: Ja, en wordt dat drukkend warm?
1: Ik denk dat het wel wat drukkend warm wordt. Ja, vanmiddag was de relatieve luchtvochtigheid rond de 30-35%. Dat is eigenlijk best wel lekker, kun je goed zweten ook. En morgen zal die luchtvochtigheid een stuk hoger liggen. Minder zoninstraling, maar wel een beetje klammig. En misschien dat ook bij ons in de loop van morgenmiddag een onweersbui valt. Maar de meeste berekeningen laten dat voor het oosten en het zuiden gebeuren. Lokaal en het meeste eigenlijk bij onze oostenburen in Duitsland.
0: Oké. Nou, dan ook eventjes het weekend erbij.
1: Ja. Ja, dat ziet er op zich best aardig uit. Voor de zondag vind ik vrij onduidelijk eigenlijk. Waarschijnlijk wel een paar buien, regenbuien gewoon. Wat bescheiden temperaturen, 22 graden, veel bewolking. En de dag van morgen eigenlijk naar die ja, waarschijnlijk tropische vrijdag ziet er heel vriendelijk uit. Flink wat zon, weinig wind en 25 graden, een beetje zoals vandaag. Dus, en droog die zaterdag. Dus dat zal van de beide weekenddagen voor de meeste mensen vooralsnog de beste dag.
0: Oh, wat fijn. We hebben een collega die gaat trouwen. En die is al weken bezig met het weer voor
1: ja,
0: zaterdag. Maar dat ziet er
1: ik.
0: Dus
1: ja.
0: heel goed uit.
1: Dat komt heel goed uit, ja, zeker.
0: Fijn. Goed, dankjewel Greta. Fijne avond.
1: Tot morgen.

Andy Williams en Music to Watch Girls By hier op Radio M Utrecht. Ja, zometeen de avond van de nostalgie. Heerlijk genieten van die liedjes van weleer. Baccarat, Turtles, Time Bandits. Het komt allemaal voorbij. En ik wens je daar heel veel plezier bij. Dank voor al die mooie verhalen. Gaan we morgen lekker mee verder. Voor nu, een fijne avond.

0: leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl. Yes!
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Voor
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholextras. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
4: ethanol
3: is
4: ethanol even gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Had een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En het eerste liedje ging over de grote vorm van liefde die vriendschap heet. That's what friends are for. Muzikale vrienden, Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder, ze kwamen allemaal bij elkaar om dat mooie liedje te maken. En niet alleen omdat ze het leuk vonden om over vriendschap te zingen, maar ook omdat ze vonden dat er geld ingezameld moest worden voor onderzoek naar HIV en AIDS. Twee vliegen in één klap met een prachtig resultaat. En heerlijk om dat liedje als eerste te draaien vanavond in de Love Songs. Goed dat je erbij bent. Je gaat muziek horen van Agda en de Munnik, van Chris Rea, Ed Sheeran, Barbra Streisand. En ook David Soul is er vanavond bij. Hij gaat Don't Give Up On Us voor je zingen.

Geweldig gedaan met dat koor erbij. I wanna know what love is. Dit kan wel even binnenzetten. Je luistert naar Radio M Utrecht, waar ik de mooiste liedjes over de liefde draai. En sommige liefdes, die zijn er wel, maar niet voor elkaar bestemd. Luister naar Niet of Nooit Geweest.

Je luistert naar Radio M Utrecht, naar de mooiste liedjes gemaakt over de liefde. Zojuist met Sina Arena en Mark Anthony. En dit is Ed Sheeran, de man die ik vermoedelijk de opvolger van Elton John kan noemen. Zoveel mooie liefdesliedjes maakt hij. Geniet bijvoorbeeld maar eens van Photograph.

deze is toch ook fantastisch, hè? My Special Prayer, Percy Sledge op Radio en Utrecht. En dan weer totaal iets anders. En dat is ook het leuke van de Love Song. De muziek van Timmy T. Dit is One More Try.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sippie Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Deze week de nationale nieuwe.
1: Los vast van de drie J's.
2: Ik hou jou vast, jij laat mij los.
0: De nationale nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksuele